0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Cybercriminelen van de LPG Group, die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink, hebben nog niets verdiend aan hun hack. Ze stuurden afpersingsmails naar klanten en medewerkers met een eis van 0,005 Ethereum per persoon, omgerekend circa 10 euro. Niemand heeft betaald. De hackers claimen gegevens van 1 miljoen klanten en meer dan 10.000 medewerkers te hebben gestolen. De Koninklijke Marechaussee stopt vandaag met de binnengrenscontroles die PVV-minister Faber op 9 december 2024 instelde. In 15 maanden werden meer dan 160.000 mensen gecontroleerd en 600 geweigerd. Het reguliere mobiel toezichtveiligheid keert terug, maar met ruimere bevoegdheden. Controles op dezelfde weg mogen voortaan 120 uur per maand plaatsvinden in plaats van 90 uur. Een cameraploeg van Pound werd woensdag zonder waarschuwing aangevallen tijdens het filmen van een reportage in het Amsterdamse Oosterpark. De ploeg maakte een item over overlast van daklozen en drugsgebruikers. De beveiliger werd bedreigd met een mes. Burgemeester Femke Halsema sprak via haar woordvoerder afschuw uit over het incident. Volkswagen wil de meeste collectieve arbeidsovereenkomsten eind dit jaar opzeggen om kosten te besparen. Het bedrijf verwijst naar handelsoorlogen, geopolitieke spanningen en Chinese concurrentie. Vakbond IG Metall, vertegenwoordigd door onderhandelaar Thorsten Gröger, reageert woedend op het opzeggen van 10 overeenkomsten en dreigt vanaf januari met stakingen. Het weer dan. Vannacht blijft het in het land wisselend buiig met lokaal kans op onweer. Tijdens de tweede nachthelft beperken de meeste buien zich tot het noordoosten en wordt het in het zuidwesten droog. Het is opnieuw een ronduit zachte nacht met minima tussen 17 en 19 graden.
1: En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Cybercriminelen van de LPG Group, die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink, hebben nog niets verdiend aan hun hack. Ze stuurden afpersingsmails naar klanten en medewerkers met een eis van 0,005 Ethereum per persoon, omgerekend circa 10 euro. Niemand heeft betaald. De hackers claimen gegevens van 1 miljoen klanten en meer dan 10.000 medewerkers te hebben gestolen. De Koninklijke Marechaussee stopt vandaag met de binnengrenscontroles die PVV-minister Faber op 9 december 2024 instelde. In 15 maanden werden meer dan 160.000 mensen gecontroleerd en 600 geweigerd. Het reguliere mobiel toezichtveiligheid keert terug, maar met ruimere bevoegdheden. Controles op dezelfde weg mogen voortaan 120 uur per maand plaatsvinden in plaats van 90 uur. Een cameraploeg van Pound werd woensdag zonder waarschuwing aangevallen tijdens het filmen van een reportage in het Amsterdamse Oosterpark. De ploeg maakte een item over overlast van daklozen en drugsgebruikers. De beveiliger werd bedreigd met een mes. Burgemeester Femke Halsema sprak via haar woordvoerder afschuw uit over het incident. Volkswagen wil de meeste collectieve arbeidsovereenkomsten eind dit jaar opzeggen om kosten te besparen. Het bedrijf verwijst naar handelsoorlogen, geopolitieke spanningen en Chinese concurrentie. Vakbond IG Metall, vertegenwoordigd door onderhandelaar Thorsten Gröger, reageert woedend op het opzeggen van 10 overeenkomsten en dreigt vanaf januari met stakingen. Het weer dan. Vannacht blijft het in het land wisselend buiig met lokaal kans op onweer. Tijdens de tweede nachthelft beperken de meeste buien zich tot het noordoosten en wordt het in het zuidwesten droog. Het is opnieuw een ronduit zachte nacht, met minima tussen 17 en 19 graden.
1: En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Cybercriminelen van de LPG Group, die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink, hebben nog niets verdiend aan hun hack. Ze stuurden afpersingsmails naar klanten en medewerkers met een eis van 0,005 Ethereum per persoon, omgerekend circa 10 euro. Niemand heeft betaald. De hackers claimen gegevens van 1 miljoen klanten en meer dan 10.000 medewerkers te hebben gestolen. De Koninklijke Marechaussee stopt vandaag met de binnengrenscontroles die PVV-minister Faber op 9 december 2024 instelde. In 15 maanden werden meer dan 160.000 mensen gecontroleerd en 600 geweigerd. Het reguliere mobiel toezichtveiligheid keert terug, maar met ruimere bevoegdheden. Controles op dezelfde weg mogen voortaan 120 uur per maand plaatsvinden in plaats van 90 uur. Een cameraploeg van Pound werd woensdag zonder waarschuwing aangevallen tijdens het filmen van een reportage in het Amsterdamse Oosterpark. De ploeg maakte een item over overlast van daklozen en drugsgebruikers. De beveiliger werd bedreigd met een mes. Burgemeester Femke Halsema sprak via haar woordvoerder afschuw uit over het incident. Volkswagen wil de meeste collectieve arbeidsovereenkomsten eind dit jaar opzeggen om kosten te besparen. Het bedrijf verwijst naar handelsoorlogen, geopolitieke spanningen en Chinese concurrentie. Vakbond IG Metall, vertegenwoordigd door onderhandelaar Thorsten Gröger, reageert woedend op het opzeggen van 10 overeenkomsten en dreigt vanaf januari met stakingen. Het weer dan. Vannacht blijft het in het land wisselend buiig met lokaal kans op onweer. Tijdens de tweede nachthelft beperken de meeste buien zich tot het noordoosten en wordt het in het zuidwesten droog. Het is opnieuw een ronduit zachte nacht met minima tussen 17 en 19 graden.
1: En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een rechtbank in Oakland heeft de schikking goedgekeurd die de weg vrijmaakt voor de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance. De deal is $110 miljard waard. Paramount belooft toezichtsraden voor redactionele onafhankelijkheid van CBS en CNN in te stellen en minimaal 30 bioscoopfilms per jaar uit te brengen. Voor financiering verkoopt Paramount obligaties ter waarde van $44,4 miljard. Cybercriminelen van de LPG Group, die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink, hebben nog niets verdiend aan hun hack. Ze stuurden afpersingsmails naar klanten en medewerkers met een eis van 0,005 Ethereum per persoon, omgerekend circa 10 euro. Niemand heeft betaald. De hackers claimen gegevens van 1 miljoen klanten en meer dan 10.000 medewerkers te hebben gestolen. De Koninklijke Marechaussee stopt vandaag met de binnengrenscontroles die PVV-minister Faber op 9 december 2024 instelde. In 15 maanden werden meer dan 160.000 mensen gecontroleerd en 600 geweigerd. Het reguliere mobiel toezichtveiligheid keert terug, maar met ruimere bevoegdheden. Controles op dezelfde weg mogen voortaan 120 uur per maand plaatsvinden in plaats van 90 uur. Een cameraploeg van Pound werd woensdag zonder waarschuwing aangevallen tijdens het filmen van een reportage in het Amsterdamse Oosterpark. De ploeg maakte een item over overlast van daklozen en drugsgebruikers. De beveiliger werd bedreigd met een mes. Burgemeester Femke Halsema sprak via haar woordvoerder afschuw uit over het incident. Het weer dan. Vanochtend vallen vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. Elders blijft het op een enkele bui na droog met wolkenvelden en zonnige perioden in de kustgebieden. Tijdens de lunchpauze ligt de temperatuur op 19 graden.
1: En tot zover het nieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een rechtbank in Oakland heeft de schikking goedgekeurd die de weg vrijmaakt voor de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance. De deal is $110 miljard waard. Paramount belooft toezichtsraden voor redactionele onafhankelijkheid van CBS en CNN in te stellen en minimaal 30 bioscoopfilms per jaar uit te brengen. Voor financiering verkoopt Paramount obligaties ter waarde van $44,4 miljard. Cybercriminelen van de LPG Group, die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink, hebben nog niets verdiend aan hun hack. Ze stuurden afpersingsmails naar klanten en medewerkers met een eis van 0,005 Ethereum per persoon, omgerekend circa 10 euro. Niemand heeft betaald. De hackers claimen gegevens van 1 miljoen klanten en meer dan 10.000 medewerkers te hebben gestolen. De Koninklijke Marechaussee stopt vandaag met de binnengrenscontroles die PVV-minister Faber op 9 december 2024 instelde. In 15 maanden werden meer dan 160.000 mensen gecontroleerd en 600 geweigerd. Het reguliere mobiel toezichtveiligheid keert terug, maar met ruimere bevoegdheden. Controles op dezelfde weg mogen voortaan 120 uur per maand plaatsvinden in plaats van 90 uur. Een cameraploeg van Pound werd woensdag zonder waarschuwing aangevallen tijdens het filmen van een reportage in het Amsterdamse Oosterpark. De ploeg maakte een item over overlast van daklozen en drugsgebruikers. De beveiliger werd bedreigd met een mes. Burgemeester Femke Halsema sprak via haar woordvoerder afschuw uit over het incident. Het weer dan. Vanochtend vallen vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. Elders blijft het op een enkele bui na droog met wolkenvelden en zonnige perioden in de kustgebieden. Tijdens de lunchpauze ligt de temperatuur op 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt verder op gang. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat file tussen knooppunt Hintham en de afrit Kerkdriel 7 kilometer met een kwartier vertraging. A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 8 kilometer met daar 20 minuten op onthoud. Verder gebeurde er een ongeluk in Noord-Holland op de A7 van Den Hoever naar Zaanstad. Tussen Horen-Noord en Purmerend-Noord 14 kilometer file met daar een uur extra reistijd. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via uitwijkroute 11. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Stroe en Hoevelaken 11 kilometer. De vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.
3: Je luistert naar
4: Vallen en Opstaan,
3: de soundtrack of your morning.

0: hele goede morgen en welkom bij Valen op Samen met Monique en Pas Knel. Goedemorgen, Pas.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, voor de mensen die altijd luisteren. Want dat doet Rea natuurlijk altijd. Ik niet. Rea is lekker een dagje vrij en dat betekent dat iemand anders hier moet staan.
1: Is ook gezellig.
0: Ja, ik vind het hartstikke leuk met jou.
1: Ja, natuurlijk.
0: Het is vandaag donderdag en dat betekent dat we echt een bordenvol programma hebben. Maar weet je wat voor dag het is voor vandaag?
1: Ja, dat weet ik.
0: Ja?
1: Ja, dat weet ik.
0: Is het speciaal?
1: Nou, dat was maar ingefluisterd. Ah. Dat was maar eigenlijk dinsdag al of maandag al ingefluisterd door Rea natuurlijk.
0: Ja, het is Internationaal Music Day vandaag.
1: Ja.
0: En dat is niet zomaar een dag die verzonnen is via het internet. Maar 1 oktober is gewoon een officiële Internationale Music Day. Het initiatief kwam in 1975 al. En dat kwam door de Internationale Muziek Council. Die hebben dat initiatief opgestart. En achter het als het...
1: En gezondheid, Monique.
0: Dank u.
1: Ja.
0: Oh, het is ochtendkriebel, hè?
1: Ja.
0: Het idee hierachter was behoorlijk groot. Muziek toegankelijk maken voor iedereen. Muzikale uitwisseling en stimulansen van muziek. Omdat je de cultuur met elkaar kan verbinden natuurlijk. Wat doen wij hier ook?
1: Ja, maar muziek verbindt toch ook?
0: Ja, vind ik ook.
1: Muziek is kijk, als mensen niks hebben... Dat zie je vaak in echte armoede... Dan maken mensen muziek en dansen en zorgen dat er wat te eten is. En dat is dan, dat zag je vroeger al bij de reizigers, hè? De rondtrekkende zigeuners, die maakten muziek.
0: Ja.
1: Weet je? Ja, zo. Wij zijn natuurlijk van het Curaçao.
0: Ja.
1: En als je daar lokale mensen spreken, die zeggen, ja, we hebben niet veel. Wij leven op muziek.
0: Ja, allemaal zeggen ze dat, hè?
1: Ja, we leven op muziek. Dus de muziek is toch wel iets wat ons verbindt en wat het brengt wat vrolijkheid.
0: Nou ja, je merkt het ook met de sport natuurlijk, hè?
1: Ook dat.
0: De voetbal, alle sporten eigenlijk. De muziek is toch een stukje onderdeel en dat verbindt elkaar inderdaad. En wij proberen dat hier natuurlijk ook te doen.
1: Ja.
0: En ik denk dat wij daar aardig in lukken.
1: Heb je daar een lekker nummertje bij gevonden?
0: Nou, ik niet. Want het is juist. Ik vind dat onze luisteraars vandaag mogen aanbieden welke muziek ze willen horen dan. Wat hun verbindt. Toch?
1: Ja, dat vind ik een hele mooie.
0: Dus beste luisteraars, als jullie een plaatje hebben dat zegt, nou, deze moet gedraaid worden op deze dag. Het behoeft niet specifiek jouw favoriete nummer natuurlijk te zijn. Het mag ook gewoon een plaat met een herinnering. Een nummer dat je ooit als je een rotdag hebt gehad. Oh, weet je dat?
1: Of juist een hele mooie dag.
0: Ja, of lekker weerdag. Het regent vandaag, dat schiet niet op, hè?
1: Nee.
0: Maar in ieder geval een nummer waar je gelijk van harder van gaat rijden. Of gaat dansen of janken. Laat het ons weten. En jullie hebben het van de week al aangevraagd.
1: En weet je wat het mooiste is? Vandaag mag een panfluit.
0: Ja, want Rea is het niet. Dus kom maar door met Shakira. Nee, we hebben al wat inzendingen gehad. Die gaan we gewoon heel de dag draaien. Het zijn er ongeveer 5 wat we al binnen hebben gekregen. Maar heb jij ook nog een nummer? Laat het ons weten. Dat kan natuurlijk via de Twits of via het nummer 0634606464.
1: Of via de app.
0: Ja.
1: Ja, natuurlijk. Die moet je even downloaden op je telefoon.
0: Ja.
1: En dan kan je ons overal luisteren. Je bent bij het laatste nieuws van Girl Power Radio. Alle feitjes, dingetjes. Je kan stemmen op de powerplaat.
0: Ja, vandaag de laatste dag, hè jongens.
1: En hij is helemaal gratis.
0: Dat is helemaal lekker, toch? In deze tijd.
1: Dat is super.
0: Weinig geld, maar wel muziek.

0: En nu het opmerkelijke nieuws.
1: Ja, vertel Passie, jij hebt opmerkelijk nieuws gevonden.
2: Ja, we hebben opmerkelijk nieuws gevonden. Dat is een stukje verder van huis, dat is in Amerika. Een Amerikaanse pretpark heeft een populaire achtbaan definitief gesloten. Omdat meerdere bezoekers onder meer lersenhetsel hadden opgelopen en zelfs enkele sterfgevallen zijn. Houden verband met deze rit in de attractie. Ja, het CNN onthulde vorige maand dat er meerdere mensen ernstig gewond zijn geraakt of in het ziekenhuis zijn beland door een rit in de achtbaan X2. Die in het pretpark Six Flags Magan Mountain in Californië staat. Volgens de Amerikaanse medium zijn minstens 2 mensen overleden aan gevolg van de rit. Maar dat is niet bewezen.
1: Nee.
2: Nou ja, de achtbaan was tijdelijk gesloten sinds juli, toen daar 2 vrouwen op de spoedeisende hulp belanden na een rit in de X2. Volgens het pretpark is definitieve sluiting nu het juiste. Al zal de achtbaan al reeks veiligheidstesten hebben doorstaan. Ja, dat is wat. Een advocatenkantoor zegt dat de beslissing die het laatst is genomen, want die vertegenwoordigen de familie van de 22-jarige man die in die 2022 kort na een achtbaanrit overleed. Ja, ze zeggen wat de X2 ook vervangt. We hopen dat het veilig is. Laat het kantoor van BCC weten. En wens de familie veel sterkte. Ja, het is raar, maar ja, wat zal het wezen? Ja, de X2 was een belangrijke attractie in het park. Dat had stoelen dat 360 graden draaiden.
1: Ja.
2: En de achtbaan werd in 2002 geopend. Maar na enkele maanden moest de attractie al dicht voor reparaties aan ontwerpfouten. En het schijnt dus te zijn, doordat de stoelen zo hard draaien en doen, dat je je hoofd alle kanten op gaat en waardoor je hersenletsel kan oplopen.
1: Een soort shaky baby.
2: Ja, een soort shaky baby.
1: Ja.
2: Maar ja, het is toch wel. Kijk, het is, de achtbaan is leuk, maar ja, daar moet je geen risico's mee nemen. Je kind zal erin stappen en 2 dagen later.
1: Nou ja, in Amerika is het natuurlijk heel vaak met die stoelen, die zijn best groot gemaakt. Hè? Omdat de gemiddelde Amerikaan niet zo heel slank is.
2: Nee. En, daar zit er misschien wat ruimte tussen, dat je misschien wat meer beweegt. Hè?
1: Ja, wij zijn natuurlijk laatst geweest. En daar hadden we ook al wat achtbanen waar heel veel ruimte zit. Sommige achtbanen doen het bewust, want dan krijg je dat zwevende idee. Hè? Dus als je omhoog gaat, dat je dan even
2: van je
1: loskomt.
2: Stoel afkomt. Ja.
1: Maar ja, deze draait inderdaad alle kanten op, dus ja. Als je hoofd natuurlijk steeds krakt.
2: Het klinkt gek, hè? Maar kunnen ze niet van die stoelen ontwerpen? Weet je wel, dat er een soort kindersitje in zit, maar dan voor volwassenen. En als iemand dan wat stevig is, dat je dat eruit kan, met een soort klittenband eruit kan trekken. Hebben wij iets ontworpen dat wij misschien kunnen.
1: Ja.
2: In Nederland worden er ook wel wat mensen wat steviger. Alhoewel nu tegenwoordig iedereen aan de Ozempic zit. Dus.
1: Ja, inderdaad. Ik weet het niet. Ik denk niet dat dat veilig is. Ik denk dat het ook los kan schieten.
2: Okay.
1: En er zitten natuurlijk allerlei.
2: Ja, dan duurt de rij nog langer.
1: Ja, dat is
2: wel. Je staat al zo lang in die rij.
1: Ja, meer helemaal, hè. Zijn je gewoon 1,5 uur soms in de rij. Voor een attractie. Ja, poeh. Ik ga het eens aan Justin vragen. Want die weet heel veel van achtbaan af. Wat deze achtbaan nou precies dan zo uniek maakte. Dat hij zo specifiek.
2: Hij is uniek, maar hij gaat in ieder geval. Het slot gaat op het hek.
1: Want nou zie ik dat het in Six Flags is. Toch?
2: Ja, ja. Six Flags Magan Mountain in Californië.
1: Staat hij dan niet bij meerdere Six Flags, vraag ik mij af.
2: Ja, dat durf ik niet te zeggen. Dat gaan wij in de tussentijd van de muziek gaan wij dat eens eventjes uitzoeken of er nog een X2 ergens staat.
1: Ja, want dan gaat die waarschijnlijk ook dicht.
2: Ja.

0: Oh, pas. Je weet, ik ben geen ochtendmens, maar met jou ben je wel gelijk wakker en gewoon weer vrolijk.
1: Nou, dat is toch goed om te horen?
0: Ja, toch?
1: Ik sleep je wel door die ochtend heen.
0: Ja, ja, ja. Ik ben zeker niet meer zo ochtendmens net als vroeger. Want ja, je went eraan, hè, dat je wat later kan opstaan.
1: Nou, ik ben wel een ochtendmens, dus maak je je niet druk. Ik heb nog even wat opgezocht over de X2 achtbaan.
0: Ja.
1: Nou ja, hij staat dus in Slick Slack Magic Mountain. Hè. Het is een 4-dree achtbaan. Dat wisten we allemaal, waar de stoeltjes 360 graden draaien, bla bla bla. Maar hij staat ook in Valencia en in Californië bij Los Angeles. De baan is ongeveer 1,3 kilometer lang. En de hoogste afdaling is ongeveer 65 meter. Hij kan een topsnelheid halen van 122 km per uur. En bij de lancering was de X2 een van de meest bijzondere intense achtbanen ter wereld.
0: Oh.
1: Het meest bijzondere ervan is dat je niet kunt voorspellen welke kant je lichaam en zicht opgaan als de trein over de baan gaat.
0: Ja, en dat is het probleem, denk ik. Want als je weet dat je naar links gaat in een bocht, dan kan je lichaam natuurlijk...
1: Daar stel je op in, ja. Maar het draait natuurlijk alle kanten op. En dan ga je gootje van links naar rechts. En, ja.
0: Ja. Ik ben benieuwd of de in Valencia ook gesloten gaat worden.
1: Ik ben benieuwd.
0: Maar hou het in de gaten. Yes. Hey, het is natuurlijk Internationale Muziekdag vandaag. Of Music Day, of zo, zoals het hoort.
1: Ja.
0: En we hebben natuurlijk verzoekjes binnengekregen van de week. Van welke muziek moeten we nou echt draaien? Nou. Er is iemand die een nummer heeft aangevraagd. Dat is Eva. En ze wil deze heel graag horen voor haar moeder. Want ze draaide altijd Fleetwood Mac. Zo, ik krijg dat woord nooit uit mijn mond. Fleetwood Mac. Hè? Vroeger in de auto. En zodra ze dit nummer hoorde, Dreams. En die gaan we draaien. Zit ze weer even in gedachten naast haar moeder met de raampjes open.
1: Oh, nou, dat is toch fijn dat we haar die gedachten weer eventjes kunnen geven?
0: Ja, het is zo fijn dat je een nummer hebt waar je dan weer eventjes terug kan denken, inderdaad. En nou, zij denkt lekker terug aan haar moeder.
1: Dat hebben wij morgen vaak, hè, bij die nummers. Bij de 90's Noise.
0: Ja, maar dan doen we meestal andere dingetjes. Toch? Dus ik ga voor even dit nummer draaien. Fleetwood Mac met Dreams.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na een raadsvergadering over de opvang van 110 asielzoekers in Rhenen werden twee ruiten van het gemeentehuis vernield met vuurwerk. Eerder vond een onaangekondigde demonstratie plaats waarbij honderden mensen aanwezig waren. Een 25-jarige man uit Veenendaal werd aangehouden. Rond 11:15 sloeg de sfeer om en greep de mobiele eenheid in. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft een besluit van het Federaal Hof van Beroep teruggedraaid, waardoor de executie van Christa Pike alsnog door kan gaan. Het Federaal Hof had de executie ongeveer een uur voor de geplande uitvoering tegengehouden. Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor de moord op Colleen Slammer in 1995. Een rechtbank in Oakland heeft de schikking goedgekeurd die de weg vrijmaakt voor de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance. De deal is $110 miljard waard. Paramount belooft toezichtsraden voor redactionele onafhankelijkheid van CBS en CNN in te stellen en minimaal 30 bioscoopfilms per jaar uit te brengen. Voor financiering verkoopt Paramount obligaties ter waarde van $44,4 miljard. Cybercriminelen van de LPG Group, die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink, hebben nog niets verdiend aan hun hack. Ze stuurden afpersingsmails naar klanten en medewerkers met een eis van 0,005 Ethereum per persoon, omgerekend circa 10 euro. Niemand heeft betaald. De hackers claimen gegevens van 1 miljoen klanten en meer dan 10.000 medewerkers te hebben gestolen. Het weer dan. Vanochtend vallen vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. Elders blijft het op een enkele bui na droog met wolkenvelden en zonnige perioden in de kustgebieden. Tijdens de lunchpauze ligt de temperatuur op 19 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Zoals gebruikelijk op donderdag verloopt de ochtendspits druk. De meeste dagelijkse files staan op de wegen in Zuid-Holland en in Brabant. Er zijn ook wat ongelukken gebeurd. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoudendorp nu 12 kilometer file met een kwartier vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. Veel vertraging is er voor morgen ook op de A7 van Den Oever naar Zaanstad. Tussen Horen Noord en Purmerend Noord 14 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is opgelopen tot een uur. Er is daar een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan via uitwijkroute 11. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag tussen knooppunt Oude Rijn en Nieuwerbrug 12 kilometer file met zo'n 20 minuten vertraging. Door een stilgevallen vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. En op de A16 Rotterdam richting Breda tussen Berkel en Rode Reis en de Van Brienoordbrug 5 kilometer met 3 kwartier vertraging. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ja, we zijn bij het onderdeel. Wat weet jij ervan? Ja.
1: Ja, en ik weet waar dat over gaat.
0: Want... Ik weet het niet, want Deborah en ik doen natuurlijk gelijkspel.
1: Ja.
0: Daar hebben we altijd een gekke sport. Of een bijzondere sport. Of iets wat ons aanspreekt, laat ik het zo zeggen.
1: Dat weet ik dan. Toevallig heb ik dat even dinsdag niet gehoord. Maar ik weet wat jij met dit onderdeel bedoelt. Ik word weer aan een vragenvuur gedoopt.
0: Dus Deborah maakt een hele leuke opname voor ons. Om eventjes te vertellen waar we het over hebben gehad. En vanavond zijn we natuurlijk ook weer te horen met gelijkspel Vertel. En daar gaan we natuurlijk iets verder in met de persoon die we hebben aangekondigd. Dat is Lotte Duis, onze rolstoeltennister. Dus luister vanavond van 6 tot 7.
1: Ja, vanavond staat hij aan.
0: Vanavond staat hij aan. We gaan eerst naar het bijzondere sportfragment van Deborah. En daarna heb ik wat vraagjes voor jou.
2: Heb jij wel een paard, maar weinig bovenkleding? Dan heb ik de ideale sport gevonden voor jou. Wat kan je mij vertellen over R&ish, oftewel bereden worstelen?
0: Ja, pas. Wat kan jij daarover vertellen?
1: Ja, wat is dit dan? Dus je hebt een paard, een bovenlichaam.
0: Ja.
1: Dus ik neem aan dat het voor mannen is.
0: Ja, dat kan.
1: Ja, dat denk ik. Ik zie niet dat het een sport dat wat tegenwoordig kan, dat niet meer, weet je wel.
0: Nee.
1: Die gaan naar.
0: Ben je nou gelijk helemaal van slag af?
1: Nee, ja, ik zie het voor me. Ik zie dat als een soort. Eigenlijk, zoals ik vroeger zeg maar naar Floris keek. Dat er twee paarden met zo'n harnas en zo'n stok naar elkaar toe reden. Maar dat nu gewoon met twee lichamen zijn die elkaar van het paard af willen trekken of zo.
0: Nou, je moet eerlijk zeggen, je zit er eigenlijk niet zo gek ver vanaf. Ik ga hem even erbij pakken. Want wij hebben het erover gehad. Het is een soort. Olympische Spelen achter iets. En daar doen ze verschillende sporten. Waar Deborah het over doet, is dat je dus moet worstelen op een paard.
1: Ja.
0: Wij zitten allebei op een paard, zeg maar eventjes. En ik moet zorgen dat jij van het paard afvalt. Dus ik mag aan je trekken en doen en noem op allemaal. Dat doe je namelijk in een korte broek en geen t-shirt aan. En waarvoor deze heb uitgepakt? Omdat wij dachten, ja, dat is eigenlijk wel een keertje ook leuk voor de vrouw om naar te kijken. Ik ben alleen vergeten precies waar het werd gehouden. Het wordt nog steeds jaarlijks gedaan. En ik krijg weer...
1: Hatsje. Gezondheid, Monique.
0: Oh, wat erg.
1: Nog één keer en we zitten morgen weer in het zonnetje.
0: En dan moet je toch twee keer achter elkaar niezen? Of drie keer?
1: Nou, ik heb al twee keer geteld. Dus...
0: Ja, dat is waar. En het is in ieder geval een soort, sporten wat niet meer zo vaak voorkomt. Een soort alternatieve Olympische Spelen.
1: Maar smeren ze het eigenlijk ook met olie of is dat niet?
0: Nee, dat niet. Dat is wel
1: en,
0: jammer.
1: Mag ik dan wat vragen, als jullie het dan leuk vinden, zijn het dan wel mannen met een beetje een goed lichaam? Of zijn het meer van die mannen die nu tegenover jou staan met een microfoon?
0: Nou, dat is niet waar. Je ziet er ook gewoon helemaal gewoon goed uit. Pas, je moet niet zeuren.
1: Het komt omdat dat shirt nog aan is.
0: shirt uit. Nee. God, nou ben ik het helemaal kwijt, joh. Nee, het zijn wel allemaal atleten ook.
1: Oké, dat is wel leuk.
0: Ja, je
1: dat
0: moet er wel kijken voor. Ja.
1: Nee, maar het kan natuurlijk ook zomaar zijn dat ze gewoon stevig zijn. Omdat je stevig op je paard wil zitten, weet je wel?
0: Ja.
1: Dat is hetzelfde als met zoomen worstelen. Ja, dan zie je niet iemand van 60 kilo.
0: Nee, maar dat vind ik dan niet zo aantrekkelijk om naar te kijken.
1: Nee, dat snap ik. Maar dat was mijn vraag. Van, nou kan je een zoomen worstelen op een paard. Denk ik dat daar ook weer het Partij van de Dieren dan...
0: deze paarden zijn er wel specifiek voor getraind, moet ik zeggen.
1: Maar op iemand van... 170 kilo of zwaarder. Dat wordt dan weer misschien ook weer een beetje...
0: Ja, het is een beetje zielig voor dat beest, inderdaad. Nee, het is in ieder geval een soort combinatie van worstelen en paardrijden.
1: Okay.
0: En de paarden worden hierbij niet zo heel vaak geblesseerd ook. Dus dat is wel mijn voorkeur.
1: Ja,
0: maar we hebben wel meer gekkere, oudere sporten, hoor. Dus we gaan daar zeker nog wel op terugkomen. En anders moet je gewoon eventjes vanmiddag met de boordje gaan praten.
1: Dat ga ik zeker doen.
0: Die gaat je dan alles hierover vertellen. We gaan naar muziek toe en daarna komen we terug met...
1: Een nutteloos feitje.
0: Oeh.

0: Hope, Joanna. Lekker, hè?
1: Ja, het is toch heerlijk.
0: Ja, ik vind dat heerlijk. Het is toch heerlijk wakker worden. Ik denk dat als je hiermee wakker wordt, dat je gewoon, ondanks het regen, toch weer een beetje...
1: Ja, maar het is niet zo koud. Dus dat ben ik altijd wel blij.
0: 19 graden gaf hij bij mij in de auto aan vanmorgen toen ik hierheen reed. Dus dat vind ik bijzonder warm, voor zelfs in de ochtend.
1: Ja, dat is wel waar. Hé, we gaan naar het...
2: Dit is het nutteloze feitje van vandaag.
0: Ja, ik heb een nutteloos feitje. Misschien is het wel stiekem wel een nuttig feitje, maar dat, die laat ik aan jou over. Of aan de luisteraars. Hey, luister Monique, je brein behandelt muziek opvallend genoeg niet alleen als geluid.
1: Oké.
0: Okay. Ja?
1: Ja?
0: Muziek waar je blij van wordt, kan delen van het beloningssysteem in je hersenen activeren. En daarbij speelt een andere, of daarmee onder andere, dopamine een rol.
1: Ja.
0: Dat is hetzelfde neurotransmitter die betrokken is bij verwachting, motivatie en beloning. Met andere woorden, op het moment dat je je favoriete nummer begint en je denkt, ja, daar is mijn liedje.
1: Ja.
0: Ja, nou ja, dat is dus werkelijk je brein daadwerkelijk iets anders dan gewoon een achtergrondgeluid horen. Hij maakt jou daar een beetje
1: happy van.
0: Happy van, ja.
1: Ja.
0: Maar ja, hier gaan we later meer over hebben in Duidelijke Donderdag straks.
1: Ja, ja, dopamine maak je lekker aan en hoor je vrolijk.
0: Dat heb je ook met hardlopen.
1: Ja, ik niet. Ik heb dan een doodwens.
0: Ja, maar dat komt. Daar moet je even overheen, over dat punt. Dat is dat punt wat... Hij maakt jou eerst waarschijnlijk, geeft hij af, niet doen, niet doen, niet doen. Die trek je niet. Maar als je op een gegeven moment in die flow zit...
1: Ja, nee, ik, nee.
0: Maar dat heb je toch met sporten wel gehad?
1: Ja, wel, maar hardlopen nooit.
0: Ik heb vroeger wel eens van die momenten gehad. Dan keek ik naar buiten en dacht ik, ik wil echt niet. Ik wil vandaag niet trainen.
1: Ja.
0: Koud, nat. En dan zat je in die kleedkamer en dan denk je, oh, die deur die gaat zo open, we gaan het veld op. En dan liep je naar buiten en je kent het wel, hè, dat je je hoofd eigenlijk half in je kraag had, dat het koud was en die regendrup, die eerste regendruppels, weet je, dat je schouders nat worden. En dan was ik natuurlijk keeper, dus op een gegeven moment moest je dat moment hebben van ik duik.
1: Ja, dat vond ik ook altijd zo goor.
0: Nou, dan werd alles nat en dan na twee keer, dan was je daar doorheen en dan was het heerlijk en dan had je gedoucht. En dan dacht ik, wat was het toch eigenlijk een lekkere dag. Wat was het toch heerlijk, die training.
1: Dat is wel zo. Na het sporten heb je ook altijd nog wel zo'n geluksmomentje.
0: Dat is dus die...
1: Ja, maar na hardlopen had ik dat nooit. Nooit.
0: Nee, als onder het hardlopen niet. Maar daarna...
1: Niet.
0: Nee?
1: Okay. Wel na een voetbalwedstrijd.
0: Ja, als ik gewonnen had.
1: Ja, vooral.
0: Als ik verloren had, dan maakte mijn hersens iets anders aan.
1: Ja, daarom. Dan kreeg ik hetzelfde gevoel als hardlopen.
0: Dat maakte het iets als een waterkoker aan, weet je wel, in mijn hoofd. Dat was niet zo. Verliezen was niet mijn optie. Maar goed, daar gaan we het later over hebben.
1: Ja, daar gaan we het later over hebben. We gaan muziek draaien en daarna komen we terug met het tweede verzoekje van Internationale Music Day.
0: Oeh.

0: Nou, was je nog niet wakker, dan ben je nu wakker geworden met Girl Power in de ochtend.
1: Zo.
0: En ik vond het wel lekker. Ja, toch? Is het toch? Ik vond hem wel lekker.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja, nou. Maar nee. we hebben ook weer een verzoekje binnengekregen. Ik denk dat... Mark heeft ons een verzoekje gestuurd.
0: Ja, je kon natuurlijk een verzoekje indienen voor Internationale Music Day. En Mark had inderdaad iets ingestuurd.
1: Ja, Fighters van Learn to Fly. Ja, die heeft hij aangevraagd voor zijn beste vriend Bas. En waarom? Nou, dit nummer draaiden ze ooit keihard. En zongen ze mee op weg naar een festival. En sindsdien is dit hun vaste Alles Komt Goed nummertje geworden.
0: Nou kijk, dat zijn toch de verhalen die we horen.
1: Ja.
0: Toch? Nee, dan gaan we hem gewoon lekker draaien voor Mark. Ik hoop dat hij luistert. En misschien wel met zijn vriend onderweg is naar iets. En nou, ga lekker zingen jongens. Want het is een Alles Komt Goed nummer voor jullie.

Ja, en het is alweer bijna 8 uur. En dat betekent dat het eerste uur van deze vallen en opstaan alweer erop zit. Wat hebben we de tweede uur natuurlijk nog? De powerplaten en de keuzes die je vandaag nog tot 6 uur kan kiezen. En muzieknieuws natuurlijk. En nog veel en veel meer. Dus blijf hangen. En we zijn terug naar het journaal.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na een raadsvergadering over de opvang van 110 asielzoekers in Rhenen werden twee ruiten van het gemeentehuis vernield met vuurwerk. Eerder vond een onaangekondigde demonstratie plaats waarbij honderden mensen aanwezig waren. Een 25-jarige man uit Veenendaal werd aangehouden. Rond 11:15 sloeg de sfeer om en greep de mobiele eenheid in. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft een besluit van het Federaal Hof van Beroep teruggedraaid, waardoor de executie van Christa Pike alsnog door kan gaan. Het Federaal Hof had de executie ongeveer een uur voor de geplande uitvoering tegengehouden. Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor de moord op Colleen Slammer in 1995. Een rechtbank in Oakland heeft de schikking goedgekeurd die de weg vrijmaakt voor de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance. De deal is $110 miljard waard. Paramount belooft toezichtsraden voor redactionele onafhankelijkheid van CBS en CNN in te stellen en minimaal 30 bioscoopfilms per jaar uit te brengen. Voor financiering verkoopt Paramount obligaties ter waarde van $44,4 miljard. Cybercriminelen van de LPG Group, die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink, hebben nog niets verdiend aan hun hack. Ze stuurden afpersingsmails naar klanten en medewerkers met een eis van 0,005 Ethereum per persoon, omgerekend circa 10 euro. Niemand heeft betaald. De hackers claimen gegevens van 1 miljoen klanten en meer dan 10.000 medewerkers te hebben gestolen. Het weer dan. Vanochtend vallen vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. Elders blijft het op een enkele bui na droog met wolkenvelden en zonnige perioden in de kustgebieden. Tijdens de lunchpauze ligt de temperatuur op 19 graden.
1: En tot zover het nieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt druk. De meeste files staan op de wegen in de Randstad en in Noord-Brabant. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch is extra vertraging door een ongeluk tussen knooppunt Everdingen en Waardenburg 15 kilometer met een half uur extra reistijd. Twee rijstroken zijn dicht. A4 richting Amsterdam tussen knooppunt Diepenburg en Zoeterwoude 12 kilometer met een half uur vertraging. Twee rijstroken zijn afgesloten. Dan de A4 richting Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft. 8 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. Na een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Op de A7 Duitse grens Groningen tussen knooppunt Zuidbroek en Vokshol. 9 kilometer met drie kwartier oponthoud na een ongeluk. A7 Den Hoeven richting Zaanstad bij Purmerend Noord. Een uur vertraging vanaf Wochnum. Daar zijn bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Dan de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Heemskerk en knooppunt Rotterpolderplein. 10 kilometer stilstaand verkeer met een uur oponthoud. Na een ongeluk met meerdere auto's is de linkerrijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: Ja, en welkom terug bij het tweede uur van Vallen en Opstaan van deze donderdag. We zijn beland bij de powerplaten keuzes van deze week. Jij hebt van de week de keuzeplaten al gehoord, hè? Ja. En heb jij een voorkeur voor eentje?
1: Nou, ik laat nog even mijn voorkeur. Ik wil even dat de mensen gewoon gaan stemmen. Want ik moet niet mensen gaan beïnvloeden. Ga ik tegen jou zeggen welke het beste zijn. Maar mensen mogen eerst voor mij gaan stemmen. We gaan ze gewoon even afluisteren.
0: Nou, dat is mooi. We hebben wel een tussenstand ondertussen. Want je kon natuurlijk op onze Instagram post al stemmen. Natuurlijk.
1: Dat is natuurlijk al bijna een weekje aan het stemmen. Ja,
0: ja, en dat loopt af denk ik over een uurtje of twee. Dus wil je daar nog op stemmen, moet je nog eventjes naar onze Insta-stories gaan. Of ga naar onze website en daar kan je stemmen tot vanavond 6 uur. Of in onze app natuurlijk. Op dit moment, en ik had het misschien niet verwacht, staat Madonna als laatste.
1: Dat had ik ook niet verwacht. En niet omdat ik het een heel goed nummer vond, maar omdat Madonna Madonna is.
0: Ja.
1: Snap je wat ik bedoel?
0: Ik snap het helemaal.
1: Want dat had ik voorspeld. Kijk, ik had mijn favoriet hierin. En dat komt omdat ik... dat meisje niet zo goed kon. Dus dan ga ik het toch een beetje verklappen.
0: Nee, maar ook om,
1: het nummer wat ze zong. Dat was zo'n lekkere vakantievibe nummer. Dat was een heerlijk nummertje.
0: Ja, ja, ik... Ja.
1: Dat was mijn favoriet. Maar goed, ik zeg nog verder niks. Maar vertel jij eens even wat de stand is.
0: Nou, op dit moment staat op nummer 3 Madonna met 25%. Ik moet wel eerlijk zeggen, dit zijn alleen maar de stemmen op Instagram nog. De stemming van de website zit er nog niet bij. Omdat ik dat niet zo heel snel bij kan komen op dit moment. Dus vanaf nu ga ik in ieder geval draaien Madonna. Want ja, die staat onderaan helaas. En wil je dat zij wint? Ja, dan moet je nog eventjes flink gaan stemmen op Madonna.

0: Ja, dit is een van de powerplaat waar je op kan stemmen. Madonna natuurlijk. En wil je toch dat zij gaat winnen? Samen met Charlie XCX. Ja. Gewoon stemmen. Stemmen. Dan heb ik een vraag aan jou, Pas. Wat denk jij dat er op dit moment nummer 2 is? Of de runner-up?
1: Ja, ik hoop dat het John Legend is.
0: Ja.
1: Omdat ik de andere het gunt. En een andere lekker nummertje voor. Maar ik ben bang dat toch de naam ook John Legend iets meer bekend is als de...
0: Ja, helaas, ik moet je inderdaad teleurstellen.
1: Ja, Amazon staat waarschijnlijk tweede.
0: Staat tweede, maar ja. Nog inhaal. Ze kunnen nog ingehaald worden. Hè? 33% staan ze voor. John Legend staat op dit moment met 42% voor. Maar nogmaals zeg ik, dit is alleen de telling van onze Instagram stories. Ja. Dus ja, misschien staat het op de website wel een heel anders daarvoor.
1: Of via de app mag ook nog gestemd worden. Hè?
0: Ja, joh. Stemmen. Dus dit is een beetje jouw favorietje, als ik het zo mag zeggen.
1: Ja, Mino Zabi.
0: Ja, dus ik ga hem voor jou lekker draaien. En voor de mensen natuurlijk thuis. Is dit jouw powerplaat voor volgende week? Ja, stem.

0: Ja, en dit is de run-up voorlopig. En ja, wil je dat deze wint? Lekker stemmen nog voor Paskanaal.
1: Wat voor gevoel had je nou hierbij?
0: Ja, een beetje zomervibe.
1: Ja, toch?
0: Lekker zo, lekker cocktailtje aan de strand. En ja, misschien dat daarvoor heel veel mensen niet stemmen hierop. Want als ze naar buiten kijken, denk je, ja, het is regen, bah.
1: Ja, maar dat was gisteren, was het...
0: Ja, gisteren was het wel lekker weer.
1: Dus dat is het niet.
0: Nee, dat is het niet.
1: Maar ja, dan is het dus de nummer 1, John Legend. Maar ja, dat heeft hij dan verdiend.
0: Ja, nou, nog niet, hè. Ja, je kan nog 9 uurtjes stemmen, jongens. Dus heb je een ander idee over de pauwplaat voor volgende week? Laat het dan zeker horen. We gaan er wel draaien, want hij is gewoon op dit moment de nummer 1. En ja, John Legend en Pharrell Williams.
1: Het is gewoon een legend. Ja, eerlijk is eerlijk.
0: Eerlijk is eerlijk. Dus we gaan hem gewoon lekker draaien voor jullie.

0: Ja, we zijn weer terug. Ja, sorry, we waren nog een beetje grapjes aan het maken hier. We zijn bij het stukje zin in aan.
1: Ja, nou, dat iedereen...
0: Je kijkt baande.
1: Nee, de zin in aan plaat van mij. Ja, ja. Nadat we zijn geweest bij onze stemmen. En de powerplaat, dan gaan we altijd eventjes naar mijn zin dan plaat. En dat is slaat meestal altijd, ga ik meestal een klein stukje terug in de tijd. Of iets langer terug in de tijd. Of, maar gewoon even een nummer wat helemaal die we lang niet gehoord hebben.
0: Ja.
1: Maar ik heb gewoon een foute gekozen vandaag.
0: Ja, dat is wel leuk.
1: Ja. Zal ik je vertellen welke?
0: Nou, vertel maar.
1: Why Tell Me Why van Anita Meijer.
0: Oh, dat is een lekkere meebrulplaat voor in de auto.
1: Ja,
0: en heb je een reden daarvoor? Heb je een goede herinnering eraan?
1: Nee, aan dit nummer heb ik niet echt een... Ja, het is gewoon, ik vond hem gewoon even gezellig. Ik denk gewoon, nou, ik ga de mensen wat vrolijk. Misschien maak ik het ook een paar niet vrolijk. Maar ik denk, ja, gewoon lekker. Maar even wat anders als de pauwplaat zijn natuurlijk allemaal nieuwe platen.
0: Dat is waar. En dit is een
1: dit is gewoon wat even de stof eraf. En ik ga hem erop doen.
0: Ja, nou, zeg maar, we gaan lekker Anita Meijer draaien met Why Tell Me Why.
1: Ja. When

0: Ik heb net de recorder uitgezet. Jammer.
1: Zit je mij weer stiekem te filmen op de camera?
0: Tuurlijk.
1: Nou, ja, ik sta weer lekker mee te zingen.
0: Dat is waar. Je bent zo vrolijk altijd, jongens.
1: Ja, ik ben benieuwd of we dat bij de volgende ook kunnen doen.
0: Ja,
1: want we hebben weer een verzoekje binnengekregen.
0: Ja, voor de internationaal Music Day.
1: Ja.
0: En vertel maar, Naomi, hè?
1: Ja, nou vertel maar. Jij wil lachen. Want ja. je hebt wel eens mensen die hebben over bepaalde woorden, daar struikelen ze over. En ik heb hier een titel waar ik een beetje over gestruikeld ben. En daar heb jij net al flink om gelachen. Maar ik ga het gewoon netjes proberen. We hebben van Dua Lipa. Ja, dat vraagt Naomi aan. Dit is gewoon voor mezelf. Omdat er zit geen diep verhaal achter. Dit nummer slaat bij haar gewoon aan. En dan gaat die muur gelijk 3 verdiepingen van omhoog. Dus daar wordt Naomi in ieder geval vrolijk van.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt erg druk. Ongelukken veroorzaken daarbij extra vertraging. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Hilversum Noord en Muiden 12 kilometer met 3 kwartier vertraging. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg 12 kilometer met 3 kwartier oponthoud. Ook daar zijn de rijstroken weer open. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Everdingen en Waardenburg 15 kilometer file met 3 kwartier oponthoud. Daar zijn na een ongeluk nog 2 rijstroken dicht. A4 van Rotterdam naar Amsterdam tussen knooppunt Ketelplein en Zoeterwoudendorp. Daar 23 kilometer file met zo'n 3 kwartier extra reistijd. De andere kant op tussen knooppunt Hofvliet en knooppunt Ketelplein 22 kilometer met ruim een half uur vertraging. Op de A7 Duitse grens richting Groningen gebeurde een ongeluk tussen knooppunt Zuidbroek en de afrit Westerbroek. 11 kilometer file met een half uur vertraging. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. Dan de A7 van Den Oever naar Zaanstad tussen Wochtum en Purmerend Noord. 9 kilometer met bijna een uur vertraging. Er staat een kapotte vrachtwagen stil. Daar is 1 rijstrook dicht. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Akersloot en knooppunt Rottepolderplein. 3 kwartier vertraging na een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Let's go! Ja, dat zei Shakira hè, tijdens het WK. We zijn op dit moment beland bij muzieknieuws.
1: Ja, en dat heb ik.
0: Ja? Heb jij iets leuks te melden?
1: Nou, ik heb nou iets leuks. Ik denk voor de fans dat het leuk is. Het nu meldt dat Take That volgend jaar opnieuw naar Nederland komt. De Britse groep geeft aan op 27 juli concert in het AFAS Live in Amsterdam.
0: Oh, daar wil ik eigenlijk wel heen.
1: Ja, dat is onderdeel van de Dreamers European Tour. De kaarten voor het optreden zijn vanaf vrijdag te koop.
0: Oeh, morgenochtend. Ik ga klaarzitten.
1: Ja, vind jij Take That leuk? Hoor?
0: Ja, ik vind Take That wel leuk. Ja. Dat is echt wel mijn jeugd, zeg maar ook.
1: Ja, dus dat, ja, de tour staat in het teken van Dreamers. Het 10e studioalbum van Take That. De plaat verschijnt eind 2026. En tijdens het concert zal het drietal zowel nieuwe nummers als de bekende hits zingen. Ja, Take That werd in 1990 opgericht als vijfkoppige boysband. En scoorde hits met onder andere nummer Ride At My Fire, was het hè?
0: Ja, We Like My Fire.
1: Ja, en de groep maakte in 2005 een comeback zonder Robbie Williams. Die Take That 10 jaar eerder had verlaten.
0: Toe.
1: En ook Jason Owens stapte later uit de band.
0: Ja.
1: Ja, Take That bestaat tegenwoordig uit Gary Barlow, Mark Owen en Harold Donald.
0: Ja. Ja, jongens, dus morgenochtend allemaal weer zitten met 6 pc's inloggen voor je kaartjes. Dat is van de morgen. Dan heb ik nog nieuws op Nederlands muziek natuurlijk. Agda en de Munnik geven op 19 juni in 2027 een eenmalige concert in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Het wordt de grootste optreden van een muzikale duo in 30 jaar. Ja, Agda en de Munnik, wat vind jij daarvan? Ja, ik vind ze wel leuk.
1: Ja, ik vind het leuk. Ik ben niet zo van dit soort om echt daarvoor naar een concert te gaan. Maar als ik daar een nummertje vind, vind ik hartstikke leuk.
0: Ja, ja. Ja, ik denk dat mensen zijn wel echt wel fan. En ik denk dat ze het makkelijk uit gaan verkopen.
1: Gaan wij lekker een nummertje van Agda de Munnik draaien?
0: Nou, ik wil eerst Take That draaien.
1: Oh, je wil eerst? Ja, ja, natuurlijk. Jouw boysband, hè, die staat al klaar natuurlijk.
0: En daarna gaan we een nummer draaien van Agda de Munnik. En eigenlijk is het maar eentje die dan weer bij mij erop komt. Maar ik weet niet of jullie die hebben. Zo groen als gras.
1: Oh, oké. Okay. Ze liggen weer ver van elkaar af.
0: Wat wou jij?
1: Nee, ik zeg niks.
0: Nee, zeg maar.
1: Nee.
0: Nou.
1: Het is voor jou. Zo groen als gras. De ochtend is voor jou.
0: De ochtend is niet voor mij. Jawel. Wat wou je dan? Regen zonnestralen? Wat wil je hebben dan?
1: Nee, ik laat hem even.
0: Nou ja.
1: Ik weet, sorry, maar ik kom er ook gewoon niet meer op.
0: Oh, dat is het misschien. Ik moet wel zeggen, we krijgen ook verzoekjes binnen voor inderdaad het nummer van voor jezelf voor vandaag. En dat gaan we zo meteen natuurlijk zeker draaien. Maar nu eerst eventjes Take That.

0: Ja, het is tijd voor... Naar Compassie.
1: Oh, sorry, ik dacht dat... Ja, dit is tijd, het is tijd. Het is tijd voor Dieren Donderdag.
0: Ja.
1: Ja, ik denk jij gaat wat vertellen over de... Over het groene gras wat je had uitgekozen.
0: Nou ja, nee, je was heel druk bezig, want ik stond lekker te zingen voor je. Maar dat ging een beetje over het voetbal van vroeger, dat je op het veld stond.
1: Ja,
0: en dat
1: ik was het voetbalnieuws even, of het sportnieuws nog even dan binnenladen voor straks. Maar we gaan naar Dieren Donderdag, ja. En ik ga jou vertellen, we gaan het niet zomaar over een dier hebben, want het is natuurlijk International Music Day.
0: Ja.
1: Ja, dus wij gaan een dier erbij halen, wat muzikaal is.
0: Ik ben benieuwd.
1: En hoe kan een dier muzikaal zijn, zeg je dan? Nou, we gaan naar de palmkakatoe.
0: Oké, die ken ik niet.
1: Dat is de drummer van het dierenrijk.
0: Nee, dat meen ik niet.
1: Ja, ik denk dat Suizer Zederwijk hiervan afstamt. Die stamt niet van de apen af, maar die stamt van de palmkakatoe af.
0: Zal die ook nog een grijze kuif hebben dan?
1: Dat denk ik wel. Nou, de palmkakatoe hebben we 5 weetjes van gevonden. Het mannetje gebruikt daadwerkelijk voorwerpen als drumstick.
0: Nee joh.
1: Ja, ze maken bijvoorbeeld drumstokjes van takken en slaan daarmee ritmisch tegen een boom.
0: Ik ga dat beest echt dadelijk even googelen.
1: Nou, en dat doen ze niet om eten te krijgen, maar dat doen ze eigenlijk om een beetje indruk te maken op het vrouwelijk geslacht. Dus nu weet je, als mannen op een tafel zitten
0: te tikken,
1: dan willen ze eigenlijk gewoon een beetje aandacht van je, Monique.
0: Nou, fijn dus, om te weten.
1: Ja.
0: Dan vraag ik of die een kakatoe is.
1: Nou, ze gebruiken niet... Ze gebruiken niet allemaal hetzelfde instrument. Onderzoekers zagen dat sommige vogels liever zelfgemaakte stokjes gebruiken. En andere bijvoorbeeld een harde zaaddoos. Ja, wat ze daarmee bedoelen, dat weet ik niet. Nou, ze maakten hun instrument zelf. Dus niet alleen drummen. Maar ze moeten ook eerst even een drumstick fabriceren.
0: Ja, je hebt niet altijd een goede drum.
1: Ja, nou, verschillende mannetjes hebben hun eigen stijl. En het onderzoek naar de palmkakatoe laat zien dat ze niet simpelweg allemaal hetzelfde ritme tikken. Maar dat ze ook allemaal een eigen ritme hebben.
0: Oké.
1: Dus een vrouwtje die gaat niet alleen maar op tik, maar ze hebben allemaal iets spectaculairs. Bijzonders.
0: Nou ja, en een harde zaaddoos is trouwens een bloem die keihard is, waar de zaadjes dan in zitten.
1: Oh, dat is een soort klankbord dus.
0: Ja.
1: Ah, nou heb je mij eigenlijk weer wat bijgeleerd.
0: Nou.
1: Ondanks ik jou wat aan het leren ben.
0: Dat wou ik net zeggen.
1: Ja, nou, maar onderzoekers bestudeerden zelfs 100 gebruikte drumstokken die onder de bomen van de vogels werden gevonden.
0: Oh, nou ja, dat was grappig.
1: Ja, dus ze gebruiken gewoon stokjes. Maar kortom, eigenlijk, wij besteden honderden euro's aan drumgerij. Maar een palmkakatoe breekt gewoon even een takje af en gaat daar vrolijk mee drummen.
0: Ik denk dat we toch daar eventjes in de tuin gaan kijken of we stokjes kunnen vinden. We hebben een mooie drumstouw hier staan of we daar dan mee kunnen drummen.
1: Maar hoe vaak heb jij als kind niet met een takje gedrumd?
0: Ja, altijd eigenlijk.
1: Of met een houten lepel op een pan.
0: Ja, bij oma thuis. Ja, dat doen we op een vergiet.
1: Ja.
0: Ja, ik moest altijd een triangel spelen.
1: En dat dus vergiet dan op je hoofd en dan liep je een soort polonaise als een André van Duin door de kamer heen. Dat was mijn rol altijd, weet je.
0: Ja, wij zijn geboren in een hele slechte tijd.
1: Ja, André van Duin had daar zijn liedjes, hè. Dus dan speelde ik graag André van Duin.
0: Ja, nee, dat is zeker zo. Ja. Hey, ondertussen hebben we een verzoekje binnengekregen voor de Internationale Music Day. En deze komt net binnen via de Twits. En ik ga hem draaien. Repelsteeltje heeft hem ingediend.
1: Repelsteeltje?
0: Ja.
1: Maar niemand weet.
0: Wie Repelsteeltje heeft. Ja, wij weten het wel.
1: Wij weten het wel, oké.
0: Wij weten het wel. Dus ze wou eerst een ander hebben. Die had ik helaas niet, maar ze kwam in een nieuwe. En dat is de Earth Song van Michael Jackson. Supermooi nummer. En die gaan we eventjes lekker draaien voor haar. En ik denk dat die echt voor haarzelf is. En niet voor iemand anders.
1: Nou, geniet ervan.

0: Ja, en ik hoop dat Repensteeltje lekker hiervan hebt genoten. Zo zie je maar als je gewoon een verzoekje indient, of via de WhatsApp of via de Twitch, we draaien hem gewoon voor je als we hem in de database hebben. Wat me opvalt is dat we nog geen panfluitmuziek hebben aangevraagd gekregen.
1: Nee, jammer.
0: Jammer, hè?
1: Ik weet dat Rea ergens met één oortje meeluistert.
0: Ja.
1: En dat ze dan die radio gewoon eventjes...
0: Ja, dat ze nu zegt, Monique, wat zeg jij nou weer?
1: Ja.
0: Maar goed.
1: We mogen er af en toe een klein beetje plagen.
0: Tuurlijk. Ik zal daar Shakira draaien voor. Nee, wat grapje. Het is bijna 9:00. Dat betekent dat we weer aan het einde zijn van de 2 uur van Vallen en Opstaan. Maar dat betekent niet dat we al klaar zijn. We hebben natuurlijk dadelijk nog een heel uur vol met van alles en nog wat. En we beginnen dadelijk natuurlijk met de jukebox van Pasquinel.
1: Ik heb het kortje al klaar liggen.
0: Ja, ik ben echt benieuwd welke er vandaag uit komt rollen.
1: Er is zoveel.
0: Ja, toch? We gaan naar het sportnieuws. We hebben nog een internationale muziekday verzoekje. Ja, en nog eigenlijk nog veel meer. En we gaan het zeker nog hebben waarvoor je kippenvel krijgt van muziek. Toch?
1: Oh.
0: We gaan nog even lekker naar Fresh Prince of BR met Summertime.
2: Drums, please!

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Woonminister Buchholz O'Sullivan introduceert een makelaarsregister en een klachtenloket, omdat de branche er zelf niet in slaagde misstanden aan te pakken. Bijna een derde van ondervraagden had negatieve ervaringen met een makelaar, maar slechts 2% deed een officiële melding. Begin 2027 liggen concrete voorstellen op tafel. De Israëlische premier Netanyahu verklaarde woensdag in het Fox News-programma Hannity dat het te vroeg is om uitspraken te doen over mogelijke Iraanse betrokkenheid bij het gewelddadige incident op de Fly Dubai-vlucht van Dubai naar Tel Aviv. De piloot die de aanval pleegde wordt onderzocht in Saoedi-Arabië. Israël omschrijft de aanval als jihadistisch gemotiveerd. Een raadsvergadering over de opvang van 110 asielzoekers in Rhenen werden twee ruiten van het gemeentehuis vernield met vuurwerk. Eerder vond een onaangekondigde demonstratie plaats waarbij honderden mensen aanwezig waren. Een 25-jarige man uit Veenendaal werd aangehouden. Rond 11:15 sloeg de sfeer om en greep de mobiele eenheid in. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft een besluit van het Federaal Hof van Beroep teruggedraaid, waardoor de executie van Christa Pike alsnog door kan gaan. Het Federaal Hof had de executie ongeveer een uur voor de geplande uitvoering tegengehouden. Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor de moord op Colleen Slammer in 1995. Het weer dan. Vanochtend vallen vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. Elders blijft het op een enkele bui na droog met wolkenvelden en zonnige perioden in de kustgebieden. Tijdens de lunchpauze ligt de temperatuur op 19 graden.
1: En tot zover het nieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is erg druk verlopen met nogal wat ongelukken. De files lossen nu wel geleidelijk aan op. De files vanaf een kwartier vertraging staan nu nog op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Kootwijk en Hoevelaken 12 kilometer met een half uur extra reistijd. Verderop richting Amsterdam tussen de afrit Soest en knooppunt Watergraafsmeer nog zo'n 3 kwartier extra reistijd. Dan de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel. 16 kilometer file met een half uur vertraging. A4 richting Amsterdam tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Hofvliet. 17 kilometer met daar een half uur oponthoud. Op de A4 richting Rotterdam tussen Ypenburg en knooppunt Ketelplein. Een uur vertraging na een ongeluk. De rijbaan is daar wel weer vrij. Dan de A8 Zaanstad richting Amsterdam bij Zaanstad Zuid. Een half uur vertraging door een stilgevallen auto. Daar is één rijstrook dicht. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen knooppunt Kooimeer en knooppunt Rottepolderplein 21 kilometer file met bijna een uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de rijbaan is inmiddels weer open. A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam tussen Willemstad en de afrit Oud-Beijerland 8 kilometer met ruim een half uur vertraging. De oorzaak is een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.
4: Begin je morgen goed met vallen en opstaan op Girl Power Radio.

0: Ja, welkom terug bij het laatste uur van Vallen en Opstaan van deze donderdag. En dat betekent dat het nu tijd is voor Pascanel's Jukebox.
1: Jukebox, yes.
0: Vertel, wat heb je vandaag voor ons meegenomen?
1: Ik heb vandaag meegenomen Chubby Checker met Let's Twist Again.
0: Oeh.
1: Ja, dat is Come on baby, hè?
0: Come on everybody.
1: Lekker, heerlijk. En dat nummer kan ik je er wel wat over vertellen. Dat is uitgebracht in 1961. Het duurt ongeveer 2 minuten en 20 seconden. En hij was van schrijver Kelly Mann en Dave Apple. Maar waarom was de twist zo bijzonder? Nou, de twist was een dans die je zonder je danspartner kon doen.
0: Ja,
1: je hoeft elkaar niet meer vast te houden. Zoals bij vele andere oude dansstijlen uit die tijd. Je draaide met je heupen en voeten alsof je een handdoek uitwringt. Je ziet het voor je, hè?
0: Ja.
1: Ja, ja. Nou, het maakte het nummer enorm toegankelijk voor jongeren en voor volwassenen. De tekst Let's Twist Again verwijst de restrace terug naar een raasje. En eigenlijk zegt Chubby Checker, laten we de dans van vorige zomer weer oppakken.
0: Ik ben er helemaal mee eens.
1: Ja, ik heb het kwartje hier klaar.
0: Ja.
1: Mijn heupjes zijn los. Ik weet dat jij de camera alweer klaar hebt. Want waarschijnlijk ga ik je de twist doen en sta ik van de week weer ergens op internet.
0: Ja.
1: Maar
0: Ik ga hem gewoon...
1: Heb het kwartje voor jou klaar.
0: Ja.
1: Ik ga hem boven de jukebox houden. Ik doe hem erin en we gaan lekker twisten.
0: Oké, dan.
1: Komt-ie.
0: Come on everybody.

0: Ja, het is tijd voor het...
1: Dit is het Girl Power Sportnieuws.
0: Met Paske Nel.
2: Ja, Monique, ik ga jou eventjes bijspraten over het sportnieuws.
0: Nou, vertel maar, want...
2: Nou, ja, er zijn wat uitslagen in de Women's Champions League gisteren. Ja. Roma kreeg even een tikje van Barcelona, dat werd 0-6. Hmm. Haken verloor met 3-0 van Juventus. Paris-Arsenal eindigde in 2-2. En Olympique Lyonnais tegen Chelsea werd 0-0. En Benfica Bayern München 0-3. Dan hadden we ook nog onze Nederlandse ploegen daarin.
0: Ja.
2: Ajax verloor met 1-0 van WFC Oktober, maar gaat toch door dankzij de 8-0 overwinning die zij tweede week thuis hadden. Dus.
0: Is toch raar, hè? Dan win je thuis 8-0.
2: En ja, nu... maar daar zijn wat andere spelers opgesteld.
0: Oké. Een beetje ervaring op te doen.
2: Ja, dus ja, als je met 8-0 voor staat, dan ga je wat anders erin. Ja, en in navolging van Ajax heeft ook PSV zich geplaatst voor het hoofdtoernooi. PSV bereikte woensdag met een 0-0 gelijkspel tegen Fortuna Herdjongang de volgende ronde. En dat was voldoende na de 1-0 zege thuis.
0: Oké, netjes hoor.
2: Ja, en ook Feyenoord mag zich gaan melden voor het hoofdtoernooi van de Women's Europa Cup. De Rotterdammers verloren woensdag weliswaar met 2-1 bij Valenciaga. Maar de ploeg van Mark Peters kon de nederlaag hebben, want ze hadden thuis vorige week met 4-1 gewonnen.
0: Ja, netjes. Weet je wat wel een beetje tegenvalt? Is dat het achter een decode zit. Dus achter, je kan het alleen maar zien bij Disney. Het werd niet uitgezonden bij gewoon bij de speciale, tenminste normale netten. Ik heb wel een samenvatting heel kort gezien. Maar ja, ik vind ook gewoon deze wedstrijden moeten uitgezonden worden op tv.
2: Ja, ik vind sowieso sport achter een decoder ben ik tegen. Want ik vind dat sport voor iedereen toegankelijk moet zijn.
0: Ja, vind ik ook.
2: De kaartjes zijn al aardig duur in de stadions. En, ja. Maar ja, ook de clubs moeten gaan leven, hè, tegenwoordig. Dus de tv-inkomsten moeten toch ergens vandaan komen. Dan hebben we aankomend weekend ook nog wat wedstrijden in de Eredivisie Vrouwen. Dan hebben we zondag om 11:45 start de wedstrijd De Graafschap tegen AZ. Dan om 16:45 zijn de volgende wedstrijden. Dat is FC Twente tegen Utrecht, Feyenoord tegen Ajax en PEC Zwolle tegen Heerenveen.
0: Het zijn aardige, pittige wedstrijden.
2: En dan hebben we onze wedstrijd natuurlijk, onze ADO Den Haag tegen vrouwen tegen PSV.
0: Ja.
2: Dat wordt weer een pittige.
0: Dat wordt een hele pittige, maar ja, die kans maar gehad hebben. Zeg ik dan maar.
2: Ja, nee.
0: Luister, thuis vind ik ons wel goed spelen hoor. Dus dat. Ik blijf positief.
2: Oh, maar ik ben nooit negatief voor een wedstrijd.
0: Nee.
2: Nee, want dan kan ik net zo goed niet spelen. Dus wij gaan.
0: We gaan gewoon winnen. Daar moet je vanuit
2: gaan. En,
0: bloed op de schoenen.
2: Bloed op de schoenen. Dan is er ook nog wat mannensportnieuws binnengekomen. En dan ga ik voor jou even kijken waar die was binnengekomen. Want die heb ik hier binnengekregen. Ja, Cristiano Ronaldo heeft het trainingskamp verlaten van Portugal.
0: Ja, waarom?
2: Voor de wedstrijd
0: eigenlijk?
2: Tegen Denemarken. Nou, in aanleiding samenhangend met zijn reserverol van bondscoach George Jesus maakte Ronaldo bekend dat hij opstapte.
0: Oh.
2: Ronaldo bevestigde op Instagram na de persconferentie van Jesus dat hij in gesprek met de voorzitter van de Portugese voetbalbond had besloten het trainingskamp te verlaten. Ook zei hij later de reden voor zijn vertrek later zal vertellen. Ja, opvallend. Er wordt ook gespeculeerd dat het mogelijk het einde is van zijn interlandcarrière.
0: Ja, maar hij is Ronaldo, 41, hè, jongens.
2: Ja, maar Ronaldo doet vooralsnog geen uitspraken daarover.
0: Nou ja, ja. Ik ben benieuwd, want het is niet typisch iets voor hem om weg te lopen van dat training. Hij zal daar altijd blijven als een soort voorbeeldfunctie. Dus er is echt wel wat gebeurd, denk ik, hoor.
2: Ja, of hij heeft toch wel een beetje het ego dat hij niet op de bank wil zitten.
0: Tuurlijk. Maar ik dacht dat hij helemaal eigenlijk niet meer uit zou komen voor Portugal. Dat hij dat eigenlijk na de laatste WK had gezegd. Okay.
2: Ja, maar volgens mij wil hij nog een bepaald aantal doelpunten halen. En
0: oh ja, dus, met Messi natuurlijk. Even gediscussie altijd. Ja. Wat is er nog meer?
2: Dat had ik een beetje als het sportnieuws van jou, Monique. Ik weet niet of je nog meer wil horen, maar dan moet ik even wat meer gaan opzoeken.
0: Nee hoor, nee. Ik denk misschien is er nog iets wat op het laatste moment is binnengekomen. Wat vind je trouwens van Xavi, onze nieuwe bondscoach van Oranje? Daar ben ik wel even benieuwd naar jouw mening.
2: Ja, het is weer wat verfrissend. Het geeft weer iets anders. Laten we wat kijken. Dan krijgen weer wat andere jongens de ruimte. Maar later zal blijken hoe dat zich zou uitpakken. Wij zijn in Nederland natuurlijk te verwend. Wij eisen het beste. Wij eisen geen verlies. Maar misschien moeten we ook wel eens eventjes nagaan denken dat wij niet meer de beste van de wereld zijn.
0: Nou, dat zijn we nooit geweest, geloof ik.
2: Nee, maar Nederland vindt wel dat wij altijd de voetbalschool zijn. En, maar ja, die discussie heb ik dus met Rea over, of met Deborah toen al over gehad.
0: Ja.
2: Wij in Nederland leiden hierop, hè? En alles moet volgens de KVB.
0: Ja.
2: En we moeten allemaal ons trainerspapiertjes halen. En we moeten alles volgens de richtlijnen van de KVB doen. En iedereen moet opgeleid worden. En dat noemen ze via de KVB-school. Hè? Want alles moet via de KVB. Maar uit alle trainers die hun opgeleid hebben. Nee. Hebben ze er niet één kunnen vinden.
0: Die
2: het Nederlands zelf kan doen. Dus daar moeten ze, komen ze toch uit bij een buitenlander. Dan denk ik, nou, dan gaat er toch iets in je eigen opleiding niet goed.
0: Ja, nou ja, ik moet eerlijk wel zeggen dat ik... ik heb wel een goed gevoel bij deze trainer.
2: Oh, maar dat zeg ik niet.
0: Nee, maar ik denk dat het... wat ik heb gezien, net zoals tegen Duitsland... en de laatste wedstrijd... vond ik ze echt niet slecht spelen. Ik ga niet zeggen dat ze onder Koeman slecht speelden... want dat was een heel ander team. Ik word er niet voor betaald om dat te doen. Maar ik heb wel hoop.
2: Oh, maar ik zeker hoop. En ik geef iedereen een kans.
0: Nou, maar ik vind het juist leuk dat...
2: Weet je, ja, na twee wedstrijden kan je die man niet afbranden. Dus nee. Ik zie een vibe. Ik zie blije gezichten.
0: Dat vind ik altijd belangrijk.
2: Ik heb het idee dat het wel lekker loopt. En dat iedereen wel het naar zijn zin heeft. Ja, en dat heb je nodig voor een team te bouwen. Dus ik geef die man sowieso altijd eerst de voordeel van de twijfel.
0: Ja, dat hebben we bij Dirk Kuyt bij ADO ook gedaan. Maar ik ben het helemaal mee eens. Je leidt zoveel trainers op in Nederland. En dan vervolgens heb je geen nieuwe bondscoach voor het Nederlands elftal. En moet je naar buitenland toe. Ik denk dat hij het wel gaat redden. Ik ga muziek draaien. Daarna komen we terug met nog een verzoekplaatje van de Internationale Music Day natuurlijk. En dat is voor Jasper. Dus Jasper, even niet weggaan.
2: Blijf hangen.

0: We gaan naar het vierde verzoekje voor de Internationale Music Day. En dat is voor Jasper. Hij wil graag Linkin Park horen met Nam. Het is voor haar, voor zijn zusje. Ze luisterde vroeger naar verschillende soorten muziek, behalve Linkin Park. Daar konden we altijd het luisteren. Even overnieuw. Ze luisterde vroeger altijd naar verschillende muzieken, behalve Linkin Park. Want daar konden ze altijd over eens worden. En nog steeds appen ze elkaar als dit nummer ergens voorbij komt. Dus ik zou zeggen, Jasper, neem je telefoon in de aanslag. En het wordt tijd dat je je zusje gaat appen. Want hierbij draaien we voor jou dit nummer dan, hè? Denk ik.
1: Ja.

A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Everdingen en Waardenburg 13 kilometer met een kwartier vertraging. A7 Den Hoeven richting Zaanstad tussen Horen-Noord en Purmerend 16 kilometer. De vertraging is daar zo'n 20 minuten. Dan de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Uitgeest en knooppunt Rotterpolderplein 15 kilometer. De vertraging is daar zo'n 3 kwartier. Daar ging een ongeluk aan vooraf, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij. A27 vanuit Almere tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweerd, 9 kilometer met 20 minuten vertraging. A28 Zwolle richting Utrecht tussen Davert Ermelo en Amersfoort Vathorst, 17 kilometer. En de vertraging is een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zo, en als je nog vast stond in de file, we hebben denk ik nu gas gegeven, ben je over de vluchtstrook naar huis gegaan. Toch? Wij zijn bij Duidelijke Donderdag. En dat is waar we het vanmorgen vroeger over hadden. Dat je van sommige muziek kippenvel kan krijgen. En dat je denkt, dit is het nummer die ik nog 100 keer wil horen.
1: Ja.
0: Nou, we het vanmorgen heel vroeg.
1: Ik herken dat wel.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: Heb je dat bij sommige melodietjes of echt bij specifieke nummers?
1: Nou, ik krijg dat als ik iemand met een hele goede stem hoort.
0: Oh ja, ja.
1: Krijg ik dat heel snel. Dat heb je wel eens als je bij wijze van spreken naar de X-Factor of Hollands Got Talent zat te kijken. En daar kwam iemand en die ging dan, die gooide ineens een stem op waar je het helemaal niet van verwacht.
0: Ja.
1: Dan krijg je gewoon kippenvel. Dan denk je, jeetje, wat een stem.
0: Ik heb het ook van momenten dat er iets gebeurt.
1: Ja, ja. Ik,
0: weet je, als je aan een moment terugdenkt, dat je denkt, oh, kippenvel. Ja,
1: en ik heb het ook wel eens als ik de voordeur open doet.
0: Ja.
1: Dat ik denk van, kijk, ik ga toch een trui pakken.
0: Ja, dan krijgen we het ook. Ja. Hey, maar misschien ken je het wel het ene.

0: antwoord, het hele melodietje. Of een zanger die het ineens volledig uithaalt, wat je al zei. Of een koor die binnenkomt. Ja, ja. Met een koor heb ik het iets minder.
1: Maar ik denk dat dat ook persoonsverschillend is. Het is maar wat jij op dat moment mooi vindt. Want ik kan kippenvel krijgen en jij kan denken van... vind
0: ja.
1: ik niks.
0: Ja, het is echt inderdaad. Ja. Het is jouw stukje favoriete muziek. En het is zelfs bewezen.
1: Ja, ja, ik denk dat mensen van Mozart ook heel veel kippenvel kunnen krijgen. Weet je, als dat... Ja,
0: ja zeker. Kippenvel. Chicken skin.
1: Chicken skin, ja.
0: Ja. En... het gaat vaak... Ik moet eerlijk zeggen dat ik het wel bij een concerten heel vaak heb. Dat het dan komt.
1: Nou, het is vaak met iets lives, denk ik, dat je dat krijgt.
0: Ja, ja, dat je denkt van... Hartslag die overheen gaat. Of sneller gaat ademen. Of een beetje paniekerig.
1: Ik heb het ook wel eens in voetbalstadions. Als het publiek met z'n allen gaat zingen. Of bepaalde momenten, daar krijg ik kippenvel van.
0: Ja. Ja. Een minuut stilte de laatste keer bij ADO vond ik ook een moment dat ik dacht van...
1: Ja, daar krijg ik ook wel. Ja, dat is toch wel...
0: Vind ik wel
1: maar
0: heftig.
1: Dat is dan weer een emotionele kippenvel die je dan weer krijgt. Hè? Dus,
0: ja.
1: Je hebt verschillende kippenvels.
0: Ja, de meeste mensen krijgen van muziek, zeggen ze.
1: Ja.
0: En dat komt dat de delen van ons beloningssysteem, van onze hersens dan actief worden. Onderzoek blijkt dat er dan de vrijgekomen dopamine, waar we het vanmorgen over hadden, die zorgt ervoor dat je dus vrolijk hiervan wordt, blij hiervan wordt. Een goede idee, een goede herinnering aan dit stukje hebt. En dan is het heel vaak tijdens een stukje muziek. Je weet als een liedje dat je denkt, van, nu komt dat stukje. Dit stukje in een liedje vind ik top. Ik vind meestal een heel nummer goed.
1: Ja, of je hebt het met muziek wat bij een dierbare op de begrafenis is gedraaid. Dat zo'n muziek blijft altijd iets. Als je dat nummertje hoort, dan...
0: Ja, dat heb ik met Kingston Town van UB40.
1: Ja.
0: Dat als het dat hoort, dan krijg ik al kippenvel.
1: Ja.
0: Wil ik ook eigenlijk niet zo heel vaak meer horen. Maar goed. Daarvoor werkt het nummer dat je misschien 100 keer hebt gehoord. Nog steeds zo. Ja, wil je hem daarvan nog een keertje horen? Nou, denk ik niet, hè. Dat is dezelfde dat de mensen bij ons natuurlijk verzoekplaatjes mochten indienen voor Internationale Muziek Day. Daar krijgen hun kippenvel van. Of het heeft een speciale gedachte erachter. En onze volgende is van Sian. En die wou Queen horen. Don't Stop Me Now. Krijg je daar ook kippenvel van, Pascal?
1: Nou ja, nee. Ja, nou ja, ik vind Queen gewoon supergoed. En er zijn wel nummers, maar die hoor je nu zo vaak. Dat je dan krijg je niet altijd meer dat kippenvel, denk ik. Maar het is wel een lekker nummertje.
0: Ja, dadelijk begint natuurlijk de beruchte lijsten weer.
1: Ja.
0: En dan...
1: Staat Queen wel vaak in, hè?
0: Heel vaak, eigenlijk.
1: Ja. Ja, dat zegt ook wel iets over de kwaliteit van Queen, toch?
0: Ja. Ja.
1: Ja, daar kunnen we onbetwist natuurlijk over doorgaan. Ja, Queen... lekkere muziek. Gewoon prachtig. Ja, en in die lijst, hè, dat is dadelijk weer die top 2000's. Die krijgen we overal. Maar ja.
0: Ja, ik vind altijd de top 10 is bijna altijd hetzelfde daar. Helaas.
1: Ja, maar ja, dat zijn dus. Ja, maar dat is bij iedereen natuurlijk het beste muziek. Maar...
0: Ja, misschien moeten we onze eigen top 2000 gaan maken. Ik denk dat er dan bij ons hele andere platen boven komen drijven dan bij andere.
1: Ja, ik zeg, waarom niet?
0: Ja, toch?
1: We gaan dus even meneer hierboven heel rustig iets in zijn oor fluisteren.
0: Ja, dat we een andere programmering gaan doen.
1: Ja.
0: Maar goed, we gaan Queen Don't Stop Me Now draaien voor Sanne. En voor iedereen die deze ochtend gelijk... of nog niet helemaal klaar was om aan deze dag te gaan beginnen... is dit haar plaat voor haar expressootje. Wat wij 20 bakken cappuccino naar binnen gooien... is dit nummer haar expresso. Na 20 seconden kan ze ineens weer functioneren. Dus San, ik hoop dat je nog eentje beetje lag. Maar ik ben eigenlijk bang dat je een vroege vogeltje bent. Maar toch gaan we hem eventjes voor je draaien. En ik hoop dat je na 20 seconden weer energie krijgt. Tonight.

0: Kippenvel, Monique. Kippenvel.
1: Ja, toch? Ja, en we kregen zelfs ook binnen inderdaad... Kijk, dit is inderdaad een goede motivatie voor de start van de dag.
0: Ja, ik krijg zelfs nog een verzoekje binnen.
1: Nou, vertel, van wie?
0: Ik krijg een verzoekje binnen van Robin. Die is onderweg naar haar stageplek.
1: Oh jee.
0: En die wilde iets horen van Doe Maar. Dus ik zeg, nou, dat gaan we dan doen. Doe Maar, hè.
1: Ja, Doe Maar dan, hè.
0: Dan gaan we mijn favoriet van Doe Maar draaien.
1: Oké. Okay.
0: En dat is sinds een dag of twee. En als ik dan terugdenk, hè, aan die tijd, toen was ik natuurlijk nog heel jong. Toen het nummer uitkwam en dat draaide
1: 32 jaar geleden.
0: Is het 32 jaar geleden?
1: Ja, schat. 32 jaar geleden.
0: Ja, maar toen draaide hij dat nummer en toen zei hij, hij zingt ook van 32 jaar.
1: Ja. Maar ja, ik weet niet of het 32 jaar geleden
0: is. Nee, maar hij was 32 jaar, weet je, in dat nummer. Toen dacht ik, jeetje, oud is die man al. En nu ben ik al heel ver voorbij die 32 alweer.
1: Ja, dit is een liedje uit 1981.
0: Ja,
1: al.
0: Ja.
1: Maar 81, maar was je hartstikke jong nog.
0: Ja, ik was hartstikke jong, maar ik was wel Doe Maar fan. En dat is mede door mijn tante gekomen. Die pompte al die Doe Maar nummertjes bij mij erin.
1: Ja, maar ja, Doe Maar was gewoon kikken, man.
0: Ja, en ik ben zelfs nog het concert geweest, de comeback van Doe Maar in 2000 in Ahoy.
1: In Ahoy. Ja, ik ben toen in de Kuip geweest.
0: Oh, ben je in de Kuip geweest? Ook gaaf.
1: Dat was ook toen zijn hele grote van Doe Maar. Ja, het was ook kikken, man, toen. Ja.
0: Ja, je hoort niet zoveel meer van Doe Maar op de radio. Ja, het is helaas is Henry Vieten ons ontvallen.
1: Ja.
0: Maar zijn muziek dendert nog bij mij af en toe door. Nou, en we gaan hem nu lekker draaien voor Robin.
1: Ja, Robientje die zegt ook, goede keuze pas, love it, doe dat maar.
0: Nou.
1: Dus we gaan hem lekker draaien voor Robientje, maar ook een beetje voor jou natuurlijk, hè, pas. En dan gaan we nog eventjes snel een dansje wagen.
0: Doen we.

0: van de kroeg.
1: Ja, ik krijg een verzoekje binnen voor een nummer uit de 90's. Want wij hebben natuurlijk samen de 90's noise.
2: Gaan morgen weer lekker ervoor klaarzitten. Dat is lekker, toch?
1: Ja, inderdaad. Ja, wij vinden het heerlijk.
2: Wij laten jullie vrijdag gewoon lekker goed beginnen.
1: Heerlijk, ja. En daarna is het natuurlijk ook nog eens een keertje doorknallen.
2: Alleen... Dat is ook lekker, hè, Justin, met...
1: Freaky Friday.
2: Ja, van de week was die heerlijk. Ik zat lekker toen ik naar huis reed, had ik hem lekker aanstaan. Heerlijk.
1: Ja, ja. Maar ik krijg het verzoekje binnen. En dat is misschien niet zo heel erg bekend bij sommige mensen. Het is Mel C en Hector. I turn on to you. Ja, ik ken hem. Ik ben benieuwd of jij hem kent. Maar Stephanie, deze is voor jou.

0: en met dit nummer sluiten we eigenlijk alweer de ochtendshow af voor vandaag. Hiernaast natuurlijk gewoon Girl Power at Work. De lekkerste muziek waar je gewoon lekker bij kan werken. Vanavond is gelijkspel Vertel. Van 6 tot 7. En daarvoor zit natuurlijk gewoon Hugo met zijn achteraansluit in de files. Ja, de lekkere fileshow, denk ik.
1: Ja. Ja, het zijn de drieërtjes voorbij gevlogen. En ik moet zeggen dat jij Rea heel erg goed vervangen hebt.
0: Oh, nou, ik denk het niet hoor, maar...
1: Ja hoor, je was er gewoon...
0: Ik vond het wel eens superleuk om met jou hier te staan.
1: Vond je het leuk? Heb ik jou een beetje doorheen getrokken deze moeilijke ochtend?
0: Zeker weten.
1: Ik zag jou binnenkomen, toen denk ik, oeh.
0: Ja, maar had wel lekkere dubbele cappuccino voor me gemaakt.
1: Ja, die stond al klaar voor je.
0: Die stond al klaar,
1: natuurlijk.
0: Heerlijk. Ja. Nee, ik ben super blij met jouw passie. Ik vond het hartstikke leuk om met jou te staan. Rea... Gewoon voortaan weer in de ochtendshow hier blijven staan. Want jij doet het toch veel beter dan mij.
1: Nou, oké. Okay. Maar ja, ik wil ook de luisteraars bedanken voor alle inverzonde liedjes. Ja, en
0: zeker.
1: De fanatieke
0: luisteraars. Ja.
1: Ja, dus het was een leuke ochtend.
0: Inderdaad, dankjewel allemaal voor het luisteren en mee te praten op de Twitch. En verzoekjes die jullie hebben ingediend, super gaaf. Ik zou wel zeggen tot morgen. En wil je Passie en mij morgen weer horen? Dat kan. Tussen 4 en 6 met de 19's Noise.
1: Nou, ik zou zeggen tot morgen. Rea sluit altijd af met, ja.
0: Nou, zeg maar. Waar sluit Rea ermee af?
1: Ja, met wees verschrikkelijk lief. Maar vooral voor je.
0: Zelf. Fijne dag nog.
1: Morgen.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Artsen van het Radboud UMC hebben een operatietechniek ontwikkeld waarmee de clitoris na vulvakanker kan worden gereconstrueerd. Van de eerste 23 geopereerde vrouwen kon 90% na 3 tot 6 maanden weer een orgasme krijgen. De ingreep duurt 15 minuten extra en gebeurt gelijktijdig met het verwijderen van de tumor. 8 andere Nederlandse ziekenhuizen nemen de methode nu over. Het aantal jongeren dat rookt baart zorgen, nu vandaag de 13e editie van Stoptober begint. Uit het onderzoeksrapport Health Behavior in School-Age Children blijkt dat 2,9% van de 12 tot 16-jarigen dagelijks rookt, tegen 2,1% in 2017. Longarts Wanda de Kanter stelt dat de afname van jeugdige rokers is gestagneerd. De website van hackersgroep Shiny Hunters ging woensdag offline, een dag na het verstrijken van een deadline die de groep aan de FBI had gesteld. Volgens de FBI hackten Shiny Hunters ruim 140 organisaties en in de $70 miljoen aan afpersingsgeld. De Nederlandse politie arresteerde een verdachte die ook wordt verdacht van het geven van 2 moordopdrachten in het buitenland. Woonminister Buchholz O'Sullivan introduceert een makelaarsregister en een klachtenloket, omdat de branche er zelf niet in slaagde misstanden aan te pakken. Bijna een derde van ondervraagden had negatieve ervaringen met een makelaar, maar slechts 2% deed een officiële melding. Begin 2027 liggen concrete voorstellen op tafel. Het weer dan. Vanochtend vallen vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. Elders blijft het op een enkele bui na droog met wolkenvelden en zonnige perioden in de kustgebieden. Tijdens de lunchpauze ligt de temperatuur op 19 graden.
1: En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.
3: Je morgen door met Girl Power at Work. Ja!

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1. I'm telling you, summertime fireflies light up what lays in the streets. Kanshebber nummer 2.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vanochtend is volgens Rijkswaterstaat de drukste donderdagochtendspits van 2026. Op het drukste moment stond er 577 kilometer file. Net na 9 uur was daar nog 450 kilometer van over. Vooral rond grote steden moeten automobilisten rekening houden met extra reistijd. De Europese Commissie stopt per direct betalingen aan Sierra Leone omdat het land weigert drugscrimineel Jos L. alias Bolle Jos uit te leveren. Sierra Leone zou dit jaar 18 miljoen euro begrotingssteun ontvangen. Nederland onderhandelt nog over het stopzetten van een volgende uitkering van 20,5 miljoen euro. Het UWV start een hersteloperatie voor 52.000 mensen die mogelijk een fout bedrag aan WIA-uitkering ontvingen. Zeker 16.000 mensen kregen tussen 2020 en 2024 te weinig, soms oplopend tot 25.000 euro. Minimaal 12.000 mensen ontvingen te veel, maar hoeven dit niet terug te betalen. Voor de operatie is 100 miljoen euro gereserveerd. Het aantal jongeren dat rookt baart zorgen nu vandaag de 13e editie van Stoptober begint. Uit het onderzoeksrapport Health Behavior in School-Age Children blijkt dat 2,9% van de 12 tot 16-jarigen dagelijks rookt, tegen 2,1% in 2017. Het weer dan. Vanochtend vallen vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. Elders blijft het op een enkele bui na droog met wolkenvelden en zonnige perioden in de kustgebieden. Tijdens de lunchpauze ligt de temperatuur op 19 graden.
1: En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.
3: Je morgen door met Girl Power at Work.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij een onderzoek naar drugsmokkel via luchthaven Zaventem werden 21 verdachten opgepakt. 19 in België en 2 in Frankrijk. Het netwerk smokkelde drugs in ingecheckte koffers vanuit Afrika, Noord-Amerika en Zuid-Amerika. Andere leden haalden de koffers op met goedkope vliegtickets. Er werden cannabis en cocaïne onderschept. Eerder werden ook 2 verdachten in Nederland aangehouden. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, verwacht dit jaar een akkoord over een terugkeercentrum voor afgewezen asielzoekers buiten de EU. Duitsland werkt hieraan samen met Nederland, Denemarken, Oostenrijk en Griekenland. Dobrindt wil niet zeggen met welke landen gesproken wordt, maar algemeen wordt aangenomen dat Rwanda en mogelijk Oeganda in beeld zijn. Vanochtend is volgens Rijkswaterstaat de drukste donderdagochtendspits van 2026. Op het drukste moment stond er 577 kilometer file. Net na 9 uur was daar nog 450 kilometer van over. Vooral rond grote steden moeten automobilisten rekening houden met extra reistijd. De Europese Commissie stopt per direct betalingen aan Sierra Leone omdat het land weigert drugscrimineel Jos L., alias Bolle Jos, uit te leveren. Sierra Leone zou dit jaar 18 miljoen euro begrotingssteun ontvangen. Nederland onderhandelt nog over het stopzetten van een volgende uitkering van 20,5 miljoen euro. Het weer dan. Vanmiddag blijft het in het oosten nog nat door regen of buien, terwijl elders de zon vanuit het zuidwesten doorbreekt bij een overwegend bewolkt weerbeeld. De temperatuur bereikt 20 graden. En dat is zacht voor oktober. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1. I'm telling you, summertime fireflies light up
0: what lays in the streets. Kanshebber nummer 2.

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De procureur-generaal van de Verenigde Arabische Emiraten wil een onderzoek naar het incident op vlucht FZ-1073 van Flight Dubai richting Tel Aviv. Een piloot viel daarbij een andere piloot aan met een mes, waarna het toestel een noodlanding maakte. Onderzoekers bekijken of de aanval gepland was en of er mogelijke terroristische verbanden waren. Pakistanse luchtaanvallen op 2 Afghaanse provincies hebben volgens de Taliban zeker 9 mensen gedood, waaronder vrouwen en kinderen. 11 mensen raakten gewond. Ook werden 3 huizen verwoest. Pakistan claimt 22 terroristen te hebben gedood op basis van geloofwaardige inlichtingen. Bij een onderzoek naar drugssmokkel via de Belgische luchthaven Saventem zijn 21 verdachten opgepakt. 19 in België en 2 in Frankrijk. Het netwerk smokkelde drugs in ingecheckte koffers vanuit Afrika, Noord-Amerika en Zuid-Amerika. Andere leden haalden de koffers op met goedkope vliegtickets. Er werd cannabis en cocaïne onderschept. Ook werden 2 verdachten in Nederland eerder al aangehouden. Vanochtend was de drukste ochtendspits van dit jaar, dat meldt Rijkswaterstaat. De filelengte piekte op 577 kilometer. Automobilisten rond de grote steden hadden te maken met extra reistijd door de uitzonderlijke drukte. En dan het weer. Vanmiddag wordt het overal droog en schijnt de zon vooral in het westen. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het zo'n 21 graden. Vanavond kan er vooral in het oosten nog wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De minister van Financiën, Eelco Heijnen, erkende dat het belastingplan aangepast moest worden op basis van wensen uit de Tweede Kamer. Oppositiepartijen JA21 en PRO lieten gisteren weten het plan niet te steunen vanwege geplande hogere belastingen voor werkenden. Heijnen blijft optimistisch dat een Kamermeerderheid dit najaar voor het belastingplan stemt. De Belgische defensiechef reageert kalm op Russische kernwapendreigingen richting de NAVO. Hoewel Rusland tijdens de oorlog in Oekraïne voortdurend rode lijnen trekt, waarschuwt de defensiechef het land niet te onderschatten. Hij noemt dit een van de meest onstabiele periodes in de naoorlogse geschiedenis van de NAVO. De procureur-generaal van de Verenigde Arabische Emiraten wil een onderzoek naar het incident op vlucht FZ-1073 van Flight Dubai richting Tel Aviv. Een piloot viel daarbij een andere piloot aan met een mes, waarna het toestel een noodlanding maakte. Onderzoekers bekijken of de aanval gepland was en of er mogelijke terroristische verbanden waren. Pakistanse luchtaanvallen op 2 Afghaanse provincies hebben volgens de Taliban zeker 9 mensen gedood, waaronder vrouwen en kinderen. 11 mensen raakten gewond. Ook werden 3 huizen verwoest. Pakistan claimt 22 terroristen te hebben gedood op basis van geloofwaardige inlichtingen. En dan het weer. Vanmiddag wordt het overal droog en schijnt de zon vooral in het westen. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het zo'n 21 graden. Vanavond kan er vooral in het oosten nog wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: je deze week al gestemd op de powerplaat?
1: Nee.
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1. I'm telling you, summertime fireflies light up
0: what lays in the streets. Kanshebber nummer 2.

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De minister van Financiën, Eelco Heijnen, erkende dat het belastingplan aangepast moest worden op basis van wensen uit de Tweede Kamer. Oppositiepartijen Jaar 21 en Pro lieten gisteren weten het plan niet te steunen vanwege geplande hogere belastingen voor werkenden. Heijnen blijft optimistisch dat een Kamermeerderheid dit najaar voor het belastingplan stemt. De Belgische defensiechef reageert kalm op Russische kernwapendreigingen richting de NAVO. Hoewel Rusland tijdens de oorlog in Oekraïne voortdurend rode lijnen trekt, waarschuwt de defensiechef het land niet te onderschatten. Hij noemt dit een van de meest onstabiele periodes in de naoorlogse geschiedenis van de NAVO. De procureur-generaal van de Verenigde Arabische Emiraten wil een onderzoek naar het incident op vlucht FZ-1073 van Flight Dubai richting Tel Aviv. Een piloot viel daarbij een andere piloot aan met een mes, waarna het toestel een noodlanding maakte. Onderzoekers bekijken of de aanval gepland was en of er mogelijke terroristische verbanden waren. Pakistanse luchtaanvallen op 2 Afghaanse provincies hebben volgens de Taliban zeker 9 mensen gedood, waaronder vrouwen en kinderen. 11 mensen raakten gewond. Ook werden 3 huizen verwoest. Pakistan claimt 22 terroristen te hebben gedood op basis van geloofwaardige inlichtingen. En dan het weer. Vanmiddag wordt het overal droog en schijnt de zon vooral in het westen. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het zo'n 21 graden. Vanavond kan er vooral in het oosten nog wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Door het overvolle stroomnet kunnen zelfs bijna voltooide nieuwbouwwoningen, inclusief al verkochte woningen, niet op tijd worden aangesloten. Daarvoor waarschuwt brancheorganisatie Woningbouwers NL. Bouwbedrijven verwachten volgend jaar een productiedaling van 25%, oplopend tot 40% in 2028. De Rabobank en dochter Opvion wijzigen per maart volgend jaar de hypotheeknormen na overleg met toezichthouders. De nieuwe regels gelden bij herfinancieringen, verhuizingen of hypotheekwijzigingen. Het pensioeninkomen wordt voortaan 15 jaar voor de pensioendatum meegenomen en de levensverwachting telt ook mee. Het huidige kabinet haalt geen kinderen uit Gaza naar Nederland voor medische behandeling, wat een beleidswijziging is ten opzichte van het vorige kabinet. Dat kabinet bracht 5 kinderen naar Nederland en investeerde 25 miljoen euro in medische zorg in de regio. Minister Sjoerdsma financiert nu een programma in Jordanië dat 250 kinderen helpt. Middelbare scholieren en universiteitsstudenten blokkeren in Frankrijk scholen en universiteiten om meer onderwijsmiddelen te eisen. Bijna 30 universiteiten zijn geblokkeerd. In Marseille werden bussen bekogeld en een brandweerwagen in brand gestoken. En dan het weer. Vanmiddag wordt het overal droog en schijnt de zon vooral in het westen. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het zo'n 21 graden. Vanavond kan er vooral in het oosten nog wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Zingend in de file met achteraansluiten op Girl Power Radio.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Lelydorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: 4 uur!
1: Feestje in de file met achteraansluiten.
0: Ja, en tot 6 uur zijn we hier weer met achteraansluiten. Ja, ik heb er heel veel zin in en vandaag is met mij Robin.
2: Hey!
0: Het is vandaag Internationale Muziekdag, hè?
2: Ja, nou, de allerleukste dag van het jaar natuurlijk.
0: Als je het mij vraagt, ook inderdaad. Zal ik even de camera op jou richten? Dat is hartstikke leuk als je via Twitch meekijkt.
2: Ik ben wel heel erg ingezoomd op mijn pukkel.
0: Op jou, ja nou, dan kan iedereen mooi even die pukkel van jou bekijken. Om 17:30 hebben wij even een speciale editie vandaag. We gaan namelijk even, we hebben de afgelopen weken gevraagd, wat wil jij horen hier bij Girl Power Radio?
2: Ja.
0: En wat is jouw favoriete muziek? Nou, wij echt, joh, we zijn overladen met berichten. En dan moesten wij natuurlijk de afgelopen tijd alleen maar harken naar de allerleukste en de beste reacties.
2: Ja.
0: Dat hebben we gedaan.
2: Ja.
0: En die compilatie gaan we straks om 17:30 met je delen. Maar tot die tijd gaan we ook nog even eerst een lekkere track draaien.
2: Kijk, gaan we voor zoet of gaan we voor zout? Of voor hartig, hè?
0: Ja,
2: hartig is het.
0: Hartig.
2: Zoet of hartig?
0: Zoet of hartig, dat is de vraag.
2: Spannend.
0: En we gaan een rondje Nederland doen. En dat is wel leuk. We gaan voor één keer de grens over.
2: Nee, joh.
0: Naar het bijzondere België. En we gaan namelijk bejaarden die een striptease kregen even bezoeken. Ja, dat is wel hilarisch. Ja, en verder hebben we Brent. Die zoeken we even op in Drenthe. En die heeft, laten we zeggen, de oer-Hollandse mentaliteit wel te pakken.
2: Oké, okay.
0: Ja.
2: Spannend.
0: Geld verdienen. Daar komt
2: ik
0: het
2: ben
0: eigenlijk
2: benieuwd.
0: Op neer. Super, en dat is het eigenlijk wel zo'n beetje.
2: Oké.
0: Okay. Nee, dat is niet waar. We hebben ook nog de powerplaten kansheppers die we doorgaan nemen.
2: Spannend. Spannend.
0: Kun je nog tot 6 uur op stemmen. En jij hebt een praatplaatje meegenomen.
2: Tuurlijk, altijd.
0: Met andere woorden, alleen maar good vibrations. Woehoe.

0: Sexy antes de hubiera conocido. Ja, ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. Vind jij dat wel, Robine?
1: Nee.
0: Oh, nou.
2: Feestje in de file met achteraansluiten.
0: Ik denk, jij bent op Ibiza geweest. Jij kunt dit.
1: Ja, ik heb ook wel gewoon Spaans gehad. Maar ja, dan moet ik het echt zien, denk ik.
0: Doe eens een poging.
1: Ja, maar ik...
0: jij ziet het nu
1: niet. Ik zie het niet.
0: Oh, dat is jammer. Ja. Si antes de hubiera conocido.
1: Ik denk dat je sowieso begint met si antes. Dat het aan elkaar, dat je het aan elkaar uitspreekt.
0: Nou...
1: Maar ja, verder kom ik niet.
0: Okay, nou,
1: misschien goed. Volgende keer als ik het kan zien.
0: Gaan we doen. Hey, lekkere track. Daar is het nu tijd voor. Twee plaatjes.
1: Ja, nou,
0: iets
1: dat
0: zoets of iets. Oh man, ik heb zoveel track, jongen. Ik kan heel die fruitschaal die hier staat wel leeg kanen. Ga ik zo ook doen, denk ik. Maar
1: beter
0: moet...
1: fruit dan... Ja,
0: weer twee smaken. Iets zoets en iets hartigs. En vandaag is de zoete plaat Honey Blonde van Joe Jonas. En die klinkt zo. On the inside, I'm next head. Nou, dat is dus de zoete plaat. En
1: best leuk.
0: Best leuk. En de hartige praat is van Layla K. Open Sesame. Ja, welke wil je horen? De zoete of de hartige plaat? Dat is de vraag van vandaag. Pen in de aanslag.
1: Ik heb de pen in de aanslag. Ik ga weer de score tellen.
0: Nou, dan zijn de stembussen bij deze geopend.
1: Zo.
0: This is how we do it, zou ik zeggen.

0: dit is gewoon hoe we dat doen hier op deze zender. Achteraan sluiten tot 6. Robin is erbij, Hugo is erbij. En we maken er gewoon een feestje van. En het is aan jou de vraag, wat wil jij horen? Iets zoets of iets hartigs? De lekkere track.
1: Ja, ga ik wel even vertellen, die vraag is net al gesteld. Je bent te laat. Nee.
0: Lekker, Robin. Nee, superfijn. We willen graag dat mensen naar ons willen luisteren. Hè? Ik weet niet.
1: Nee. Grapje, jullie zometeen als jullie willen stemmen, mogen jullie weer op de Powerpaas stemmen.
0: Ja, maar...
1: Ik heb nu wel de uitslag al van de lekkere track.
0: Oh!
1: Ja. En het lag dit keer wat verder uit elkaar.
0: Het lag dan, verder uit elkaar dan normaal.
1: De vorige keer dat ik ging tellen, toen scheelde het namelijk maar een paar procent. Nu iets meer. Het is namelijk geworden de hartige track vandaag.
0: Oh!
1: Met 71%.
0: Zo, dat is serieus.
1: Dus dat is al best wel heel veel. En dat betekent dat de zoete track alsnog 29% van de stemmetjes gehaald hebt. Maar ja, dat is natuurlijk helaas niet genoeg.
0: Nou, dat vind ik leuk. Joe Jonas verliest het van een vrouw genaamd Layla Kay. En ja, die Layla Kay is wel een baddie, hoor.
1: Ja?
0: Het is, ja,
1: ik ken haar niet, moet ik eerlijk zeggen.
0: Nee? Nou, nee. Het is een... ik kende haar. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik haar ook niet heel goed kende voordat ik dit programma presenteerde. Maar ze komt uit 71 en... Ze heeft ooit in een film gespeeld. Die heet Fuck You Very Much. Nou, dan...
1: Dat vind ik een toptitel.
0: Dat vind ik ook een toptitel. Ja. En het is ook een topplaats. Open Season mee. Oh, en een baddie, hoor. Luister maar. Oh. Ja. Weet je, die underground vibes. Ja, Layla Kay houdt je wel tegen, hoor. Hierbij achteraan. Of niet tegen. Of wel tegen. Ik weet even niet. Och.

0: Mensen open sesame easy.
1: Dankjewel, Lila. Ken je Open Sesame? En dat was ook aangevraagd door Valerie als favoriete track in verband met de muziekdag vandaag. Omdat Valerie hier altijd op hard loopt. En dat is begonnen in 1995. Toen was dit nummer 2 jaar oud. En sindsdien is ze dit nummer nooit vergeten. Nou, Valerie, daar hebben we hem toch alvast voor gedraaid. Ook al was het een hartig plaatje vandaag. Met dit achter de kiezen is het tijd voor...
2: Ja!
3: Zo, dat was echt ongelooflijk mooi in koor.
1: Ja, dat vind ik ook leuk. En we gaan weer op de fiets gaan.
3: Ja, leuk. Ga jij weer voorop?
1: Ik ga weer voorop. Gaan we doen.
3: Papa.
1: Hey. Hey, we gaan even de grens over als eerst.
3: Oké.
1: Ja, misschien heb je het al gezien. Dit is al wel... Ja, dit is van 2 dagen terug. Maar ik vond dit zo grappig dat ik dit toch eventjes weer bij wilde pakken.
3: Ik denk toch dat we even door moeten trappen dan.
1: Ja, we gaan naar België.
3: Oké.
1: We gaan naar België. Valt mee. Want in België deden ze in een verzorgingshuis iets heel speciaals. Ze nodigden namelijk strippers uit voor de bejaarden daar.
3: Oh.
1: Ja, en dan moet je even voorstellen. Ontblote bodybuilders en schaars geklede vrouwen zetten daar het verzorgingstehuis op stelten. En dat was tot grote vreugde van al die bewoners daar.
4: Bodybuilder heb ik gezien. Wat overal op de schoot gaat zitten van een vrouw. En die vrouw gaat overal aan hem voelen. En aan mij kwam er zo'n speciale crème geven voor op zijn lichaam te smeren.
1: Oh, deze vrouw heeft genoeg.
3: Ik kreeg gewoon een speciale crème.
1: Ja. Oh, oude smikkelbeer. Die heeft ervan genoten hoor, ik weet het zeker. Hé, dan gaan we door naar de A12. Nee, niet naar de A12. We gaan naar Drenthe. Ik wilde zeggen, de A12 blokkeren. Gebouwen bekladden met verf. Of met potten en pannen de straat op. Ja, als je aan Extinction Rebellion denkt, dan hoor je vaak veel bombardie. En ja, dan Extinction Rebellion die dan de aandacht probeert te trekken met... Nou, veel kabaal. Voor zaken die zij belangrijk vinden. Nou, dat was gisteren ook het geval. Maar dan in het provinciale tijdens het Provinciale Statenoverleg in het provinciehuis van Drenthe.
3: Okay.
1: Een tiental mensen deden daar een goede poging. Maar ik vraag me wel met alle respect af of het een beetje overtuigend was.
5: Rood, wit, blauw, zet in op biolandbouw.
6: Rood, wit, blauw, zet in op biolandbouw.
1: Nou,
3: als we daar de oorlog mee moeten
1: dat is... Ja.
3: Ze zetten zich tenminste wel in voor iets wat zij belangrijk vinden en denken dat beter is voor ons land. En daar, dat vind ik dat een compliment waardig is.
1: Ja, dat vind ik ook.
3: Voor de uitvoering moeten ze nog even dooroefenen. Maar...
1: Ja. Het metrum is ook net niet lekker. Rood, wit, blauw.
3: Soms gaat het ook alleen maar om de boodschap. En moet je gewoon helemaal niet naar alles om me heen kijken. En ik denk dat bij deze situatie wel een beetje...
1: Ze waren ook verkleed als bijtjes.
3: Ja, leuk. Zijn er dan blije bijen of hoe moet ik het zien?
1: Nee, boze bijen hoor.
3: Oh, waar ga je steken?
1: Ja, nou, hangende pootjes ging de provincie uit, want ze mochten daar ook niet langer zijn. Nou goed, ik vind het ook een goede boodschap hoor, maar inderdaad...
3: Lekker bezig, mensen.
1: Daar gaan we de oorlogen niet mee winnen. Goed, we gaan door naar... we blijven in Drenthe, want we gaan naar Brent. Die woont om de hoek daar.
3: Oh, dan hoeven we niet zo ver te fietsen.
1: Nee, dat scheelt. We gaan naar Schoonoord. Want Brent is 13 jaar oud en hij heeft sinds kort een eigen zitmaaier.
3: Oh.
1: Ja, interessant ding. Ja, hij maait daarmee het gras in alle orde rondom Schoonoord. In Drenthe dus. Maar een 13-jarige met een grasmaaier. Hoe kwam je eigenlijk op het idee om dat te doen, Brent?
7: Ik wou een mountainbike kopen, maar hiermee kan ik meer geld verdienen.
3: Oh. Nou, ik had het vroeger ook hoor. Ik was echt vroeger ook een ondernemende mind. Kijk, dat is natuurlijk helemaal niks geworden, want ik ben zo mislukt als de pest. Maar...
1: Nou, sorry, maar jij gaat 6 keer naar dezelfde artiest toe hoor. Jij sponsort die hele artiesten wel. Ik bedoel, als er iemand money heeft, dan ben jij dat wel, Robin.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat al ruim 500 kilometer file. De meeste files staan in Zuid-Holland, Noord-Brabant en rond Utrecht. Daar veroorzaken werkzaamheden en ongelukken de meeste vertraging. Op de A2 bijvoorbeeld, van Amsterdam naar Utrecht, daar is een ongeluk gebeurd bij de Leidse Rijntunnel. Twee rijstroken zijn dicht en het oponthoud is ongeveer 20 minuten. Een stuk zuidelijker op de A2 van Utrecht naar Den Bosch wordt aan de weg gewerkt bij Beest. De linkerrijstrook is dicht en dit kost je ruim 15 minuten. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem is de weg dicht bij afrit Oosterbeek door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Al het verkeer wordt hier via de vluchtstrook geleid en dit kost je onderweg 25 minuten. En verder nog file op de A16 vanuit België naar Breda. Na een ongeluk met een vrachtauto is bij knooppunt Galder de rechterrijstrook dicht. Vanaf de grens is de vertraging zo'n 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten, het leukste fileprogramma van Nederland. Run.

0: Sunshine, One Republic. En dat is ook wel een beetje de dag van vandaag. De zonnetje schijnt ook lekker hier. En nou, ik kom net achter iets bizar.
1: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
0: Robin.
2: Ja.
0: Ja, ik... Ja, oké. Okay. We hadden het net over fruit eten al eerder. En hier op de redactie ligt altijd wel een bak fruit. En er zit eigenlijk van alles in. En dat is elke week weer anders. Maar meestal zijn het wel bananen en peren en weet ik veel wat. Nou, zit daar ook een zakje in? Met dadels.
2: Ja.
0: En ik stop zo'n ding in mijn mond. En ik zeg, oh heerlijk, dadels. En jij zegt me aan, jij zegt, ik ben bang voor dadels?
2: Ja, ik weet niet. Maar ik ben dus echt een vreedzak. Dat durf ik gewoon voor mezelf

0: dadel. Ik zal even uitleggen aan de mensen hoe deze dadel eruit ziet.
1: Nou, ik denk dat de meeste mensen wel een dadel hebben gehad in hun leven.
0: Nou, het lijkt op een rozijn. En ik hoop dat het net zo lekker is als een rozijn. Want ik hou van rozijn. Maar het ziet er ook... Oh, het ziet er zo... Okay.
1: Neem eens een hapje.
0: Ik ga nu een hapje nemen, mensen.
1: Ja, ik ben heel benieuwd. Komt-ie. Jij neemt een heel klein hapje. Heel voorzichtig. Kauwen. Beetje kauwen. Wat vind je?
0: Wat?
1: Wat vind je ervan?
0: Ik vind het echt een verkrachte rozijn.
1: Nou.
0: Ik vind het heel hard.
1: Hard? Dit is de meest teleurstellende reactie die ik ooit heb gehad op een dadel.
0: Ik vind de buitenkant heel hard.
1: Ja.
0: En het smaakt eigenlijk naar een rozijn die al veel te oud is en waar de smaak uit verrot is.
1: Goed, tot zover dus de dadels van
0: Robin.
1: We
0: geven het een 5, omdat ik had echt gedacht dat ik dood zou gaan. En dat ben ik niet gegaan, dus dat is al 4 punten waard. En omdat het niet vies is, maar het gewoon niet echt een smaak heeft, vind ik het een 5.
1: Nou, lekker bezig.
0: Gadverdamme, ik ga het uitspugen, ik ben vies.
1: Nou, goed dat je het geprobeerd hebt, eerlijk. Oh, ze rent bijna kotsend hier de studio uit. Oh nee!

0: 20 uur, ietsjes meer. En dan is deze powerplaat alweer verleden tijd. Ja, we hebben er in ieder geval van genoten de afgelopen weken. Afgelopen week, moet ik zeggen. Maar, het betekent ook dat over een uur en 18 minuten de nieuwe powerplaat van volgende week bekend wordt.
1: Spannend. Heel spannend.
0: Ja, dan sluiten de stembussen namelijk. 3 kanshebbers, 1 winnaar. En we gaan ze nog een keertje met je doornemen. Want je hebt nog dus een uur en 18 minuten om te stemmen.
1: Ja.
0: Bien, ja. We hebben John Legend en Pharrell Williams. Die geniale samenwerking met Fireflies.
1: Ja.
0: We hebben Dan Styria After Hours, Madonna en Charlie XCX.
1: Ja.
0: En we hebben Mino Sabi van Amazone. En
1: dan... Nee, sorry. Ik zei de hele tijd ja, dus ja. Ik zeg ook
0: ik dacht, jij wil die in ieder geval niet.
1: Nee, grapje. Nee, ik moet zeggen, ik ben hier best... Heb ik hier al vaak gezeten met de powerplaten keuzes. En ik heb nou nooit gehad dat ik ze alle drie wel prima vond, zeg maar.
0: Wel prima. Welk cijfer is dat? Wel prima?
1: Nou, nee, ja. Nee, wacht, ho. Sommige zijn beter dan wel prima. Maar ik bedoel, er zit er altijd soms wel één bij die gewoon verschrikkelijk is. En dat vind ik nu niet.
0: Nee, dat klopt. Dat heb je goed.
1: Dus alles scoort hoger dan een gemiddelde 6. En sommige stijgen daar zeker bovenuit.
0: En welke wil jij nou dan... Welke stijgt er bijvoorbeeld bovenuit voor je?
1: Nou, dat is dan toch wel die van John Legend en onze vriend.
0: Ja, onze Farewell, hè?
1: Ja, hij is echt fantastisch.
0: Ja, dat is...
1: Maar ja, wij gaan er niet over. Nee, jullie gaan erover. Dus jullie moeten ons vertellen wat jullie willen.
0: Ja, inderdaad. Stemmen doe je via www.girlpowerradio.nl of...
1: Via de Girl Power Radio app natuurlijk. Als je die nou nog niet gedownload hebt, doe dat nou even. Want het is veel makkelijker.
0: Ja, en dan kun je lekker luisteren en bijvoorbeeld stemmen op Amazone Mino Sabi. En dat is deze.
1: Oh.
0: En dan hoor je hem volgende week iedere 2 uur... op Girl Power Radio. Tja.
1: Dat wil je.
0: Wat een service. Moet je wel stemmen, hè?
1: Woe.

0: Amazone Mino Sabe als kans hebben voor de powerplaat van volgende week.
1: Ja, lekker nummer.
0: Ja, wel hè?
1: Ja.
0: Och, heerlijk. Die diaspora muziek gecombineerd met... ja,
1: wil je dat nog één keer zeggen trouwens? Want als ik het goed onthouden heb, weet ik niet zeker. Was dit altijd te maken met een film?
0: Klopt. De film Sugar.
1: Ja.
0: En die film, is dit de titelsong van... En,
1: het ging over partnergeweld, toch?
0: Ja, klopt. Ja. Klopt helemaal.
1: Nee, ja, ik dacht even leuk om erbij te vermelden, want ik vond het heel interessant. Nou. Dus ik wil het nog even een keer extra podium geven.
0: Nou, heel fijn, dank je.
1: Ja. Nee, ga door. Wat gaan we nu doen? Welke van de twee?
0: Zullen we Dance Stairway After Hours van Madonna en Charlie XCX doen?
1: Ja, dan eindigen we met onze favoriet.
0: Nee, spreek voor jezelf. Ik vind deze ook lekker.
1: Ja?
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay, nou. Die vraagteken in jouw stem zeggen. Charlie XCX en Madonna. Ik vind vooral dat de samenwerking op deze plaats zo goed tot stand is gekomen.
1: Ja, dat is een leuk verhaal inderdaad.
0: Omdat Charlie XCX zei, de dansvloer is dood. Madonna zegt, nee hoor, echt niet. Ik bewijs het je. Kom, laten we mijn track nog een keertje opnemen.
1: Queen Madonna.
0: Maar dan goed.
1: Hey.
0: Gooi die heupen los. Woehoe. En stemmen.

0: Zeker doen, Madonna en Charlie XCX. Wat een goede plaat is dat.
1: Oké, ik neem even mijn woorden terug.
0: Welke woorden?
1: Ja, dat ik zei, wat? Wie? Wat? Dat ik zei, dat ik verbaasd was dat ik jouw favoriet was.
0: Ja.
1: Ik wil niet overstag gaan gelijk, dat zeg ik niet. Maar ik moet zeggen, de eerste keer dat ik dit luisterde, vond ik het echt scheid. Vond ik het echt pure stond. En nu vond ik het eigenlijk best wel leuk.
0: Nou, zo zie je maar. Ja, soms moet je muziek gewoon net even vaker dan één keer luisteren.
1: Ja, nee, ik moet echt eerlijk zeggen, ik vond het echt een bangertje.
0: Kijk, nou, dit is toch top. Ach, ik denk dat Madonna heel blij met je is.
1: Ja, hè?
0: Zou je daar ook op dansen?
1: Ik ging er behoorlijk los op, denk ik.
0: Ja, dat is waar.
1: Toch?
0: Dat is zeker
1: maar waar. Ja, de dans moest kunnen wel iets aan gedaan worden. Maar het bewegen op muziek, als we het zo kunnen noemen.
0: Nee, dat zei dat ik was niet. Het wel. Dat zei ik niet. Dat dacht ik alleen. maar we gaan nu even naar die laatste. Jouw favoriete plaatje.
1: Ah, ik ben gewoon sowieso heel erg fan van deze producer.
0: Pharrell.
1: Ik vind hem gewoon zo fantastisch. Ik vind bijna alles wat hij maakt goed. En dat heb ik niet bij iedereen gauw. Ja, ik vind hem fantastisch. En ik hoorde dat hij bij de Kanshebbers zat. En ik was gewoon blij. En ik ben nog blijer nadat ik het gehoord heb. Ik vind het fantastisch. En laten we de andere grote vriend, onze John, onze legend, even niet uitschrijven natuurlijk. Dat is ook een gouden gast.
0: Nee, want het is zijn plaatje uiteindelijk. Maar Pharrell staat er wel op.
1: Ja,
0: het is inderdaad een gouden plaat.
1: Ja, de intro al alleen. Nou, ik krijg echt... Vanmorgen hadden ze het over kippenvel, de ochtendshow. Want ik heb meegeluisterd. Ja, ik krijg hier wel kippenvel van. Want die intro, die vind ik fantastisch.
0: Met andere woorden, Pharrell, wil je hem eens horen? Stemmen, hè? Fireflies, John Legend. www.gulparadio.nl of de app. Stemmen. Kan nog een uur.

0: Getaway van John Legend en Pharrell Williams. En we gaan natuurlijk altijd weer even terug in de tijd. We gaan naar deze. Dat is, 19... dan moet ik het natuurlijk wel goed zeggen. 93.
1: Zo.
0: Van Culture Beat, Mr. Veen. Het was de eerste plaat die niet werd uitgebracht op een 7-inch vinyl. Ja, want het was zo'n lekkere track. Die wilde je op een grotere LP hebben. Dus
1: kijk,
0: geniet ervan.

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De douane heeft dinsdag op Schiphol 18 kilo cocaïne gevonden bij een bemanningslid van een vliegtuig. Over de luchtvaartmaatschappij doet de douane geen uitspraak. Het bemanningslid is aangehouden. De drugs zaten verdeeld over 18 pakketten in 3 stukken handbagage en werden gevonden tijdens een controle van bemanningsleden en hun bagage na een vlucht uit Mexico. De versterking en vernieuwing van de afsluitdijk is vandaag afgerond. Rijkswaterstaat meldt dat een nieuw gemaal en spuissluizen in gebruik zijn genomen en daarmee is de grote renovatie van de dijk nu klaar. Het vernieuwingsproject startte in 2019. Door het overvolle stroomnet kunnen zelfs bijna voltooide nieuwbouwwoningen, inclusief al verkochte woningen, niet op tijd worden aangesloten. Daarvoor waarschuwt brancheorganisatie Woningbouwers NL. Bouwbedrijven verwachten volgend jaar een productiedaling van 25%, oplopend tot 40% in 2028. De Rabobank en dochter Opfion wijzigen per maart volgend jaar de hypotheeknormen na overleg met toezichthouders. De nieuwe regels gelden bij herfinancieringen, verhuizingen of hypotheekwijzigingen. Het pensioeninkomen wordt voortaan 15 jaar voor de pensioendatum meegenomen en de levensverwachting telt ook mee. En dan het weer. Vanmiddag wordt het overal droog en schijnt de zon vooral in het westen. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het zo'n 21 graden. Vanavond kan er vooral in het oosten nog wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat bijna 700 kilometer file en het is vooral druk in Zuid-Holland, Noord-Brabant en rond Utrecht. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem bijvoorbeeld, daar staat file bij afrit Oosterbeek. Door opruimwerkzaamheden wordt al het verkeer hier via de vluchtstrook geleid en dat kost je 30 minuten. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht bij de Leidse Rijntunnel een klein half uur oponthoud. Dat komt door een kapotte vrachtauto. De A5 Hoofddorp richting Amsterdam. Daar doe je er bij de aansluiting met de A10 30 minuten langer over. En ook nog file op de A16 van Rotterdam naar Breda. Bij afrit Dordrecht Centrum is het oponthoud ruim 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten. Het leukste fileprogramma van Nederland.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering. Oh.

0: Tom Jones, Mouse T, Sags, Boom.
1: Feestje in de file met achter aansluiten.
0: Vanochtend we kregen de afgelopen week echt tientallen appjes binnen.
2: Ja.
0: Allemaal mensen die met een prima plaatje die vandaag gedraaid kan worden in verband met die muziekdag.
2: Ja.
0: Nou, zo stuurde bijvoorbeeld Mark vanochtend The Foo Fighters, Learn to Fly, Eva Fleetwood Mac met Dreams. Nou, Naomi, Dua Lipa, Levitating en Jasper, Linkin Park met Namp. En zo waren er nog heel veel plaatjes die we vandaag moeten draaien, om wat voor reden dan ook.
2: Ja.
0: Vanochtend in de ochtendshow is er al een heleboel gedraaid. Maar zometeen na 5:30 gaan wij dat natuurlijk ook doen.
2: Ja.
0: Want er zijn zoveel appjes binnengekomen.
2: Ja, we moeten wel iedereen tevreden houden, hè?
0: Ja.
2: Daar zijn we voor.
0: Ja, gelukkig zijn ook sommige nummers dubbel aangevraagd.
2: Oh,
0: ja,
2: dus, dat vind ik wel knap.
0: Ja, ja, ja, eentje daarvan die draaien we straks als eerste. Die is twee keer aangevraagd.
2: Spannend.
0: Welke dat is, dat hoor je zo meteen. Maar eerst moet jij jezelf nog even bewijzen, Robin.
2: Oh, oh, oh.
0: Ja, want we hebben natuurlijk weer gewoon een dierengeluid.
2: Haha, woe.
0: Leuk, hè?
2: Ja, ik geniet ervan.
0: Zie je. Achter aansluiten tot 6. Lekkerste muziek. Oh ja, en file vermaak natuurlijk. Met Robin en Hugo.
2: Hey! Woep, woep.

0: Volg je ons eigenlijk al op Instagram? Nee, doe dat dan even. En ook gelijk even Vroeger Was Je Anders XXL. Want als je dan comment met wie jij op 11 oktober naar het Vroeger Was Je Anders XXL feest wil, kun je gewoon kaartjes winnen. Ja, en dat feest wil je echt niet missen.
1: Zeker niet.
0: En dan draaien ze allemaal van die Nederlandse hits waar je keihard kunt meezingen.

0: van de crew.
1: Hey. Nee, dat is lekker hoor. Alvast even een voorproefje op 11 oktober als jij daarheen wil. Volg ons, Club on Radio. En ook, vroeger was je anders, XXL.
2: Ja.
3: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
1: Praat, plaat, tijd.
2: Yeah.
1: Ja! Iedere dag neemt iemand een praatplaatje mee. Vandaag ben jij dat, Robin?
2: Ik ben het vandaag, ja. En we hebben er een leuk verhaal bij, moet ik zeggen.
1: Oh, dat vind ik altijd leuk.
2: Ik ga mijn vader binnenkort verrassen. En ik hoop dat hij niet luistert, want anders ben ik een lul. Met een klein tripje naar Ibiza.
1: Zo, dat is ook niet zomaar een verrassing, hè?
2: Ja, nee, hij wordt 60 en ik wilde heel graag iets met hem gaan doen waarvan ik zeker weet dat hij dat leuk vindt. Ik ben dit jaar 18 geworden en hij wilde heel graag met mij naar Ushuaia. Voor de mensen die niet weten wat het is, is een club daar. En daar moet je natuurlijk 18 voor zijn. En hij wil daar heel graag heen. Ik moest voor school naar Spanje dit jaar voor een project. En ik zei, weet je pap, we gaan gewoon lekker naar Ibiza. En we gaan lekker Ushuaia in. Hebben zo genoten met z'n tweeën en echt memories voor het leven gemaakt. En hij bleef maar zeggen dat hij terug wilde. Vooral omdat zijn favoriete DJ Armin van Buuren daar staat.
1: Wow.
2: In de allergrootste club van de wereld. En ik heb hem verrast, of ik ga hem nog verrassen, dat we daarheen gaan. Ja, superleuk.
1: Hey,
2: maar
1: wat vet dat jij dit gewoon aan je pa geeft, man.
2: Ja, vet hè?
1: Ja,
2: en
1: echt.
2: Ik mag zelf mee, dat is ook leuk.
1: Ja. Daarvoor heb je het gewoon gegeven, stiekem.
2: Ja, 100%. Nee, en we hebben dus een hele playlist met dus allemaal liedjes waar wij aan Ibiza moeten denken of uitgaansmuziek, whatever. En daar stond dus dit nummer ook in. Het is wel een remix die bij ons in de playlist staat, dus dit is het origineel, maar die vind ik ook heel goed. Dus daarom vond ik het gewoon leuk om lekker te draaien.
1: En welke is het?
2: Het gaat om Missing van Everything But The Girl. En het is echt een bang.

0: wel echt een gouden plaat, hoor.
1: Nou, ben je blij met mijn keuze?
0: Ja, ik vind jouw praatplaatje vandaag echt wel heel erg lekker.
1: Yes.
0: Missing everything but the girl.
2: Hey. Feestje in de file met achteraansluiten.
0: Tijd voor de echte belangrijke zaken van de dag, namelijk het dierengeluid.
1: Ja, bref. Wat is dat? Was het maar zo makkelijk, hè, jongens?
0: Robine met een tia? Nee, niet precies.
1: Was het maar zo makkelijk?
0: Nee, ik heb vandaag weer een heel leuk dierengeluidje meegenomen. Ja, ik ben benieuwd hoe je dit gaat vinden. Want ja, misschien ken je het wel. Dat zou best kunnen.
1: Nou, dat zou toch eens een verrassing zijn.
0: Ja, dat zou zeker een verrassing zijn. Gisteren wist Deborah het ook trouwens.
1: Oh,
0: dus de lijst wordt steeds korter met mensen die het nog nooit geraden hebben.
1: Nou, maar bedankt. Ik voel mijn schouders een beetje zwaarder worden. Maar ja, dat kan aan mij liggen.
0: Nee, dat mag je best voelen. We gaan het dierengeluid van vandaag ook weer even op je afvuren. Kijk wat jij daarvan vindt. Komt-ie.
1: Ja, maar dit is gewoon... Nee, ja, nee.
0: Wil je nog een keertje horen?
1: Nee. Ja, maar ik ga niet zeggen wat.
0: Goed,
1: ik had vroeger een ex-vriend, die was monteur.
2: Achteraansluiten.
0: Oh, sorry.
1: En als hij, zeg maar, iets, denk ik, niet goed met zijn auto had gedaan, dan zou het denk ik zo klinken. Want het is een soort uitlaat.
0: Ja, nee. Dat is het niet. Het is geen uitlaat.
1: Ik zal mijn hersentjes laten kraken.
0: Dat lijkt me een topplan.
1: Nou? Ja,
0: het is ook geen Nokia trouwens. Hier nog een keertje. Oh, ik vind hem echt leuk. Oh, hij doet het niet. Ja, je hoort hem zo nog wel een keertje. Ongeveer zo, ja.

0: een geluidje dat... Hey, ik hoor mezelf niet. Daar ben ik.
1: Yay. Ja. Ik ging al mijn volumeknop, ik denk...
0: Jij zat aan je volumeknop te draaien. Ja. En ik zat, ik zat gewoon te praten.
1: Ja.
0: Goed, anyway. Ik zat aan het zeggen dat wij op zoek waren naar het dierengeluid. Dat klinkt als een Nokia vandaag. En dat is dit geluidje. Tja.
1: Ja.
0: Tja.
1: Ja, wat moet ik hierop zeggen?
0: Ja, dat weet
1: ik denk een dier, maar... Ja,
0: dat heb je in ieder geval goed.
1: Even nadenken. Ik denk dat het een walrus is.
0: Een walrus?
1: Ja, dat is fout.
0: Ja, want ik ga je nog even... Er zitten hints in de achtergrond. Een walrus leeft niet in het bos.
1: Oh, ik dacht dat het een meeuw was.
0: Oh, nee, maar die leven ook niet onder water. Dat is een walrus. Oh, zo bedoel je. Walrus. Ja, nee, ik snap hem. Sorry.
1: Ja, snap je?
0: Ja, hey, dit gaat helemaal lekker.
1: Dan, het leeft in het bos.
0: Nee, ja, het leeft eigenlijk gewoon in Australië.
1: Een buffel.
0: Nee.
1: Een koe.
0: Nee, steek je kop maar gewoon in het zand.
1: Een
0: ja!
1: Een struisvogel. Nee.
0: Zeker wel, het was een struisvogel. Dit geluid maakt inderdaad een struisvogel.
1: Nou, ik ben een keer bijna aangevallen door een struisvogel. En hij maakte niet dit geluid, kan ik jou vertellen. Ja, het was meer tik, tik, tik.
0: Ja. Sorry. Deze deed dat wel. Volgende keer beter, Robin.
1: Nee.

0: My Body Young, The Giant. En zometeen na 5:30 na het verkeer gaan we het even hebben over die muziekdag. De dag van de internationale muziek. We gaan het hebben over de kracht van de muziek. En wij vroegen jou de afgelopen week om jouw favoriete plaat in te sturen. Dat hebben heel veel mensen gedaan. En deze komt er bijvoorbeeld zometeen aan. Dat zometeen.
1: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De meeste files staan op dit moment in Zuid-Holland, Noord-Brabant en rond Utrecht. Vooral ongelukken veroorzaken daar vertraging. Zo is de A12 van Den Haag naar Utrecht helemaal dicht na een ongeluk bij Zoetermeer. Verkeer richting Utrecht kan omrijden via Amsterdam over de A4 en de N11. De A12 van Arnhem naar Den Haag, daar is de vertraging bij Nieuwerbrug ruim een uur na een ongeluk. Twee rijstroken zijn hier dicht. De A12 van Utrecht naar Arnhem is inmiddels weer vrij na een ongeluk bij afrit Oosterbeek. Hier is de vertraging nu nog 30 minuten. Ook de A27 van Breda naar Gorkum is weer vrij na een ongeluk bij Hank. Vanaf Oosterhout nog 20 minuten oponthoud. En op de A10 Zuid richting Utrecht gebeurde ook een ongeluk bij Amsterdam Oud-Zuid. De linkerrijstrook is hier dicht en hier is de vertraging bijna een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten op Girl Power Radio.

misschien wel de meest aangevraagde plaat voor vandaag. Het is vandaag Internationale Muziekdag en wij vroegen je afgelopen week, wat is jouw favoriete plaat? Nou, Mieke zei, ja, doe Oasis Wonderwall. Doe me instant denken aan die magische vakantie in Spanje. Voor Lena sleepte dat vroeger door al haar examens heen. Gideon heeft geen

0: en toe voorbij.
1: Precies, precies.
0: Het is dus Internationale Muziekdag vandaag. En het is een doel van deze dag om muziek in al haar vormen te vieren. En mensen via muziek samen te brengen. En het belang van de muzikale kunst in de samenleving te benadrukken. Dat is in 1975 ontstaan. En ja, want muziek, ja, dat is gewoon een bepaalde sfeer. Het haalt herinneringen op en het zorgt voor een lach of een traan. En daarom vroegen wij afgelopen week welke track jij wil horen. Welke muziek jouw favoriet is. Nou, vanochtend in de ochtendshow kon je al een beetje luisteren.
2: Zeker.
0: Een paar
2: zeker
0: bangertjes voorbij. En ook dit komende half uur hebben wij een selectie gemaakt. We beginnen vandaag bij Lisanne. Die stuurde ons een heel mooi berichtje, moet ik heel eerlijk zeggen. Lisanne schreef: mijn lievelingsliedje is De Bom van Doe Maar. Als jong meisje zette mijn vader dit nummer altijd aan. Ik had toen geen idee wat het nummer betekende. Mijn vader is een tijdje terug overleden, maar het nummer is actueler dan ooit. Dus Wim, alsjeblieft draaien. Lisanne, speciaal voor jou. En zo merk je, muziek gaat diep en is

0: Nothing But Thieves. I Was Just A Kid. Aangevraagd door Mila. En die schreef, als ik eventjes mijn energie kwijt moet, dan pak ik mijn prachtige paarse Volkswagen Golf GTI. Nou, doe maar. Er zit een goede boombox achterin. Ik zoek een snelweg op en ik schreeuw uit volle borst dit nummer mee. Het is niet goed voor mijn oren en ook niet goed voor de portemonnee. Nou, Mila, als je maar voorzichtig rijdt.
1: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
0: Ja, we zijn het hele tot 6 uur de favoriete platen van vandaag in verband met de muziekdag.
2: Ja.
0: We kregen een appje binnen van Marjan.
2: Mm-hmm.
0: En dat vond ik wel leuk, want dan zie je dat muziek heel veel herinneringen oproept. Ze schreef, oh, wil je Nena, Any Place, Anywhere, Anytime draaien? Doet me denken aan mijn rebelse tienerjaren, net als Kim Wilde. Mijn haren blond en mijn ogen zwart. En met mijn leren jack de straat op. Later begreep ik, stiekem was ik gewoon verliefd op

0: Speciaal voor Marjan, Anyplace, Anywhere, Anytime van Nena en Kim Wilde.
1: Girl Power.
0: Ja, want tot 6 uur draaien we de platen die afgelopen week door jou zijn aangevraagd. Ja, zo krijgen we allemaal appjes binnen van jouw favoriete muziek in verband met de Internationale Dag van de Muziek. Dat is vandaag. Cynthia stuurde haar favoriete plaat op en die schrijft hoodie op, scheid hebben aan iedereen en een dikke middelvinger als iemand me ongevraagd aanspreekt.
2: Oké. Okay.
0: Dat is voor jou ook wel een vibe, ja Robin?
2: Fantastisch.
0: Ze zegt, dat is de vibe die dit nummer voor mij oproept. Mijn all-time favorite is sowieso Ari. Ja, als je het nog niet herkend had, dit is Ariana Grande met Yes and...

Speciaal voor Bad Girl Cynthia, die deze wilde horen. En over Bad Girls gesproken, Mickey wilde heel graag Beyoncé horen. Want dit nummer gaf haar het zelfvertrouwen om tegen haar mannelijke collega aan te vallen, die voor de zoveelste keer een opmerking maakte over haar lichaam. Uit te vallen, moet ik zeggen. Sindsdien trekt ze haar bek vaker open, appt ze. Dus lekker bezig, Mickey. Hou dat.

0: Alsjeblieft, Mickey, speciaal voor jou. Want deze was aangevraagd in kader van de Internationale Muziekdag. En met deze banger komen we alweer aan het einde van Achteraansluiten voor vandaag. Het
1: ging weer snel.
0: Het ging mega snel.
1: Niet normaal.
0: Niet normaal. En wij moeten ook snel plaats maken. Want Lotte Duis, rolstoeltennisser, zit zometeen hier in de studio. En die gaat bij achteraansluiten. Bij gelijkspel.
1: Vertel.
0: Eventjes vertellen over wat zij allemaal doet. En
1: dat zou handig zijn, ja.
0: Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren.
1: Zeker.
0: Morgen zitten Rhea hier samen met Daniek waarschijnlijk.
1: Volgens mij met Daniek, ja.
0: En maandag ben ik er weer. Ik wens jou een fijn weekend. En jou ook, Robin.
1: Dankjewel. En jij ook. Jullie ook. Doeg.

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Iran en de Verenigde Staten onderhandelen via bemiddelaars over een staakt het vuren, terwijl de strijd in de staat van Hormuz voortduurt. Iran viel afgelopen dinsdag 3 olietankers aan met projectielen. De Iraanse economie lijdt zwaar onder de Amerikaanse blokkade, met een inflatie van boven de 80%. De douane heeft dinsdag op Schiphol 18 kilo cocaïne gevonden bij een bemanningslid van een vliegtuig. Over de luchtvaartmaatschappij doet de douane geen uitspraak. Het bemanningslid is aangehouden. De drugs zaten verdeeld over 18 pakketten in 3 stukken handbagage en werden gevonden tijdens een controle van bemanningsleden en hun bagage na een vlucht uit Mexico. De versterking en vernieuwing van de afsluitdijk is vandaag afgerond. Rijkswaterstaat meldt dat er nieuw gemaal en spuissluizen in gebruik zijn genomen en daarmee is de grote renovatie van de dijk nu klaar. Het vernieuwingsproject startte in 2019. Door het overvolle stroomnet kunnen zelfs bijna voltooide nieuwbouwwoningen, inclusief al verkochte woningen, niet op tijd worden aangesloten. Daarvoor waarschuwt brancheorganisatie Woningbouwers NL. Bouwbedrijven verwachten volgend jaar een productiedaling van 25%, oplopend tot 40% in 2028. En dan het weer. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het zo'n 21 graden. Vanavond kan er vooral in het oosten nog wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.
2: Gelijkspel vertel.

0: Een hele goede avond en welkom bij Gelijkspel Vertel. Het tweede sportprogramma die we elke week doen. En daarbij sluit er een gast bij ons aan. En vandaag is dat Lotte Duis. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hoe is het met je?
1: Ja, goed. Ja, ja, met jullie. Hoe is het met jullie?
0: Ja, lekker.
2: Ja, we leven nog.
0: Ja. Hey, ik ben super blij dat je hier bent, want je hebt net een toernooi gehad en we hebben zoveel te vertellen met jou en te vragen aan jou. En we gaan gewoon lekker beginnen. Dus ik zeg, Deborah, ga je gang.
2: Ja, nou, je bent natuurlijk al vaker bij ons te gast geweest. Hè? Want je bent een van de sporters die bij ons in het sponsor, die geondersteund en gesponsord wordt door Girl Power Radio. En ik denk dat we wel gewoon heel veel vragen hebben voor jou vandaag. Namelijk, kom je eigenlijk uit een tennisfamilie?
1: Kijk. Eigenlijk wel. Begon eigenlijk mijn vader en mijn moeder hebben heel lang getennist, allebei. Mijn moeder ook wel op een wat hoger niveau. En eigenlijk is dat zo doorgerold. Mijn broer heeft getennist, mijn zus heeft getennist. En toen ik ook een sport wilde gaan doen en ik niet helemaal wist wat ik wilde, toen hebben we het eigenlijk zo. Ja, we dachten, iedereen heeft getennist. Laten we kijken of Lot ook kan tennissen. En zo is het eigenlijk een beetje gaan rollen.
2: Ja. Ah, wat goed. Ja. Ja, dat is wel een goede basis natuurlijk. Heb je veel gehad aan de mensen om je heen in je tenniscarrière? Als je beslissingen moet nemen of een moeilijk verlies moet verwerken of iets dergelijks?
1: Ja, absoluut. Het is nu wel de laatste tijd dat ik veel zelf weg ben voor toernooien. Dus ik vlieg bijna altijd alleen of iemand met, niet met mijn ouders. Maar zeker aan het begin, toen ik net een beetje begon in dat professionele te komen, toen was het natuurlijk echt nog heel lastig. Omdat je, ja, het is allemaal nieuw. En je wordt wel ondersteund door je coach. Maar ja, die heeft ook andere spelers waar die op moet letten. Dus als ik dan even een terugval had, of ik moest even met iemand praten, ging ik naar mijn moeder, naar mijn vader, naar mijn oma, naar iemand waarmee ik kon praten. Dus ja, ik heb er echt wel heel veel aan gehad. En nu sowieso ook dat ze me elke keer brengen naar trainingen. En altijd zeggen, ik ben bezig met mijn rijbewijs, maar het duurt nog even voordat ik die heb. Dus dat was wel echt, sowieso nu dat soort dingen, dat helpen ze echt heel goed, ja.
2: Ja, en dat is misschien ook wel omdat zij verder ook begrijpen wat het vereist. Ja. Zo'n op dit niveau spelen.
1: Ja, absoluut. Mijn vader heeft een eigen sportwinkel en die sponsort heel veel topclubs en hockeyclubs en alles. Die weet echt hoe die atleten te werk moeten gaan om het echt goed te doen. Dus ja, dat is ook wel op zich wel fijn dat ze dat weten. Want dan hoef ik niet allemaal zelf te doen.
2: Nee, alles precies. Zelf, ja, en hoe lang doe je dit al?
1: Tennissen zelf doe ik al vanaf mijn 8e. Dat was bijna 10 jaar. Ik ben begonnen in Alfa aan de Rijn. En daar heb ik toen, eerst was het gewoon, de eerste 4 jaar was het gewoon voor de leuk. Eén keertje per week. Een keertje tennissen met een leuk groepje. En toen uiteindelijk was er iemand die daar ook trainde. En dat is Lizzie de Geef. Die heeft mij uiteindelijk bij de bond. Ze zochten een nieuwe generatie. Dus ze wilden een nieuwe groep hebben die de nieuwe generatie zou worden. Dus toen hebben ze gevraagd aan al die oude mensen. En de oude generatie hebben ze toen gevraagd van, ja, weten jullie wie dat leuk zou vinden? Of aan wie we veel zouden hebben? En toen heeft Lizzie eigenlijk mijn naam genoemd.
2: Ja,
1: dus dat was wel, ben ik er heel dankbaar voor dat ze dat toen gedaan heeft. Want anders was ik nooit überhaupt bij de bond gekomen. Dus dat was wel echt,
2: Ja, want jij doet rolstoeltennis.
1: Klopt.
2: Wat is het verschil met tennis? Is er een verschil?
1: Nou,
2: überhaupt?
1: Er is een heel klein, natuurlijk de stoel zelf.
2: Okay. Ja. Goed punt.
1: Goed. Maar het is eigenlijk één verschil. En dat is dat de bal 2 keer mag stuiteren. Maar voor de rest is eigenlijk alles hetzelfde.
2: Zijn de regels allemaal hetzelfde en het veld, de afmetingen daarvan?
1: Ja, alles is hetzelfde. Alleen het is dan een verschil ook nog bij de Grand Slams, dat de mannen dan de best of 5 spelen. Best of 5 sets. En bij de mannen bij de rolstoel is het gewoon best of 3. Dus 2 gewonnen, 6. Maar voor de rest, eigenlijk op alle andere toernooien is het gewoon allemaal hetzelfde.
2: Ja, precies. En zit jij al heel je leven in een rolstoel? Of is dit een is dit pas later gebeurd?
1: Nee, ik ben geboren met een erfelijke aandoening, HSP. En dat betekent eigenlijk dat er een mutatie in mijn lichaam niet helemaal goed is gegaan, laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. Dus daardoor zijn mijn benen zijn stijver. Ik heb spastische benen, dus mijn spieren staan eigenlijk altijd op spanning.
2: Okay.
1: Aan de ene kant is het ook wel, het klinkt raar, het is fijn. Maar omdat ik dus zoveel spanning op mijn benen heb, kan ik juist lopen. Dus ik kan natuurlijk niet lange stukken lopen. Maar er zijn ook mensen met de aandoening die gewoon helemaal niet kunnen lopen. Dus ja, dat is ook wel weer enigszins heb ik dan geluk gehad dat ik het in een mildere vorm heb dan andere mensen.
2: Ja, precies. En waren er genoeg mogelijkheden voor jou om dan deze sport te gaan doen?
1: Ik heb eerst heel lang alleen gezwommen. Dus dat was sowieso was dat goed voor mijn ontwikkeling en voor ja, hoe mijn spieren en alles. Maar toen uiteindelijk zei ik van ja, ik ben een beetje klaar om te zwemmen eigenlijk. ook al wist ik hoe goed het voor me was, ik dacht van ik wil wel een keer wat anders gaan doen. En toen is eigenlijk, ja, er was niet, is natuurlijk wel een stuk minder aanbod in rolstoelsporten dan valide sporten. Als valide persoon kan je gewoon alles doen wat je wil bijna. Maar ik dacht wel van ja, ik wil wel iets wat ik wel echt leuk vind. En waar ik kijk al wel iets gaan doen wat ik niet leuk vind. Maar ja, dan heb ik er eigenlijk niks aan.
2: Nee.
1: Dus toen is mijn moeder eigenlijk heeft een oproep gehad op Facebook, volgens mij was het. Die zei van ja, er is een rolstoeltennisclub in Alphen aan de Rijn. En toen dacht ze, nou, we gaan het gewoon proberen. En ik zie wel waar het Schipstrand.
2: Ja. Ja. En dat heeft goed uitgepakt.
1: Zeker, ja. Zeker, absoluut.
0: Gewoon een talent.
2: Ja, ja, absoluut.
0: Heb je moeder goed gezien?
1: Zeker, ja.
0: Ja, de kosten zijn wel gelijk een stuk hoger natuurlijk, hè? Want ja, je hebt wel speciale rolstoelen.
1: Klopt.
0: En je groeit ook nog vanaf je 8e natuurlijk nog steeds, ja, tot nu. Dus dat is een aardig kostenpotje voor je ouders geweest.
1: Zeker, want ik heb toen... ik begon toen in zo'n Esther Vergeer rolstoel. Dus dat is ja de meest... normale rolstoel die je dan, sportrolstoel die je dan kan krijgen. Maar op een gegeven moment, toen wilde ik eigenlijk wel een eigen sportrolstoel. En dan dacht ik, ja, wil ik ook een beetje mijn eigen formaat. En dan is dat niet, die rolstoel die eerst had, was echt 30 maanden te groot ongeveer. Ja, ja, kan hier ook niet echt lekker.
2: Dat is wel een uitdaging. Ja. Ja.
1: Dus toen uiteindelijk, gelukkig is in, ik woon in Delft en de gemeente is daar heel goed. Dus ik krijg er op mijn rolstoel meestal vergoed.
2: Ja, netjes.
1: Maar er zijn ook heel veel gemeenten waar dat niet is. En dat je gewoon een bedrag krijgt. Dat laat zeggen dat je 10.000 euro krijgt. En dat klinkt heel veel. Maar voor een sportrolstoel is dat echt de meest basis sportrolstoel die je kan krijgen is 10.000 euro.
2: Ja,
0: wat is een beetje een goede geavangeerde sportrolstoel dan? Wat ja, kost? Moet je dan aan denken?
1: Die? Wat kost die? Ja, het verschilt natuurlijk per beperking en kijk, sommige mensen hebben dan voor maar één been, dus dan hebben ze nodig dat ze een soort ja, een kuipje hebben waar ze dan een andere been in kunnen doen.
2: Ja.
1: Maar ik denk een echte goeie zit je zeker wel aan de 25.000.
0: Tja.
1: Als je hem echt goed wil.
2: Wauw.
1: Ja.
0: En hoe lang, en het klinkt heel raar, maar hoe lang kan je er dan mee doen? Als ja, je volwassen bent, zeg
1: als
0: maar.
1: Als je volwassen, dus... ja, kijk, ik heb natuurlijk nu best wel snel weer een nieuwe nodig, omdat ik dus nu aan het groeien ben nog. Maar mijn volwassen doet er denk ik meestal 2-3 jaar mee. Als je echt, soms nog langer. Dus ja, ik zou zeggen 2-3 jaar.
0: Ja. Een hoop ongeveer geld hoor. Ja. Want je kan hem ook niet in die 3 jaar helemaal afschrijven.
2: Nee, precies. Nee.
0: Dat is echt... Maar daar heb je gewoon sponsors voor nodig. Of ja, een... ja, noem eens een...
2: Ja, ergens een potje, uit de bond, ja, of zo. Zijn er potjes in de bond?
1: Nou ja, we hebben wel bij de bond is er iemand die gespecialiseerd is in het maken van sportstoelen. Dus daar...
2: Oké, dat is wel heel gunstig.
1: Ja, dus die maakt onze sportstoelen eigenlijk. Maar dat betekent, die moet dus nog betaald worden. En
2: ja, tuurlijk.
1: Dat, ja, dat gaat niet zo makkelijk als...
2: Nee.
1: Dat zou denken, zeg maar. Ja, of je moet gewoon een hele goede gemeente hebben die het gewoon. Dat, ja, dat heb ik gelukkig. Dat is gewoon dat ze zeggen, je krijgt het gewoon. En
2: precies, wij vergoeden dit.
1: Ja.
2: Ja. Ja, maar dat verschilt dus heel erg per gemeente.
1: Ja, absoluut.
2: Wat voor budgetten daarvoor zijn en ja, hoe moeilijk het is om dat te krijgen, inderdaad. Ja. En ja, dat is eigenlijk wel bijzonder. Hey.
0: Ja, het is echt bizar, die kosten.
2: Ja.
0: Toch? Het is sowieso al een beetje duurdere sport, tennis.
1: Ja.
2: Tennis is een chique sport, ja.
0: Chique, super chique.
2: Ja.
0: En dat weten wij, hè? Want ja, wij vallen echt uit de boot als we daar gaan.
2: Ja, laatste keer dat we bij Rick gingen kijken, hadden we wel allebei zoiets van... Oh,
0: okay.
2: Ik ben wel de enige met een mat hier.
0: Ja. Maar daarom vind ik het wel een superleuke sport om naar te kijken.
1: Ja. Ja.
0: Want het is voor iedereen te volgen.
1: Absoluut,
0: alleen
1: ja,
0: die gekke tellingen, daar kom ik, dat denk ik nog steeds. Er was echt iemand geweest die ging verliezen en die zei gewoon, ja, maar mijn punten krijg je gewoon 30 punten.
2: Ja, van 15 gaan we naar 30 gewoon. Ja, ja, zo is het. Ja.
0: We gaan even een liedje draaien. En dit liedje is natuurlijk wel een liedje van Lotte. En dit is de warming-up liedje van Lotte. Dus...

0: een beetje over de rolstoel en zo. En we hebben besloten dat mijn vraag er misschien wel heel goed tussen past. Lotte,
1: ja?
0: Wat doe jij als je een lekke band krijgt tijdens de wedstrijd?
1: Nou, ik heb het gelukkig nog nooit gehad. Dat is best bijzonder.
0: Ja.
1: Ik heb altijd een set banden heb ik bij me. Dus die moet je gewoon kopen. En die heb ik bijna altijd bij me. Maar vaak is er op het toernooi zelf is er ook iemand die het kan doen. Maar dat zeg ik soms. Want vaak moet je het ook gewoon zelf doen. Maar tijdens de wedstrijd krijg je dan wel een soort technical time-out. Dus geen medical time-out, maar technical time-out. Want ja, het is gewoon je hulpmiddel. Je kan er niet mee door als hij niet gemaakt is.
0: Nee.
1: Je krijgt dan gewoon een time-out en dan kan je hem snel veranderen. Of nou ja, snel. Moet je hem weer omwisselen en de band erop zetten en dan kan je op een gegeven moment weer door. Maar dat duurt wel even, ja.
0: Ja, je hebt geen extra wiel bij je die je dan erin kan klikken dan.
1: Nee. Het is, ja, die zijn er vast, maar het is ook weer, dan moet je die weer meenemen. En zo'n band is wel makkelijker mee te nemen, zeg maar.
0: Ja. Nee, wij dachten gisteren ook van, ja, ik heb het ook nog nooit zien gebeuren dat iemand een lekke band kreeg tijdens een wedstrijd. Maar ik dacht, misschien hebben jullie al die banden die niet lek kunnen gaan.
2: Waar geen lucht in zit, zeg maar.
1: Als het dan gebeurt, dan hoor je opeens aan het eind. Dat is best wel een harde klap natuurlijk als die lek gaat. Dus dan hoor je het aan de andere kant van het park. En dan is iedereen van, wat gebeurt er? Je hebt een wiel en heb je een binnenband. Die moet je erop doen. En dan daarover moet nog de buitenband.
0: Ja.
1: Maar dat is best wel een priegelwerk. Want daar heb je ook aardig wat kracht voor nodig. Anders dan... Ja, het is eigenlijk gewoon alsof je een fietsband vervangt.
0: Ja.
1: Maar dan op je...
0: Op je schoot.
1: Op je schoot. En
0: Dat
2: is wel een uitdaging. Ik vind ergens wel heel goed dat er bij sommige van die wedstrijden dus iemand voor aanwezig is.
1: Ja, bij de echte grote toernooien, bij de Grand Slams zijn ze er sowieso. En vaak zijn er op de echte hogere ranking toernooien zijn ze er ook wel. Maar zoals ik net al zei, vaak weten die soms ook niet helemaal hoe ze dat allemaal moeten doen.
2: Nee, ja, nou, elke rolstoel is natuurlijk ook anders. Elk merk zal anders zijn. Ja. Het zal een ander systeem zijn hoe je zo'n ding van de velg, ik weet niet of je dat zo noemt, maar van de velg afkrijgt.
1: Dus het verschilt ook. Vaak moet je zelf ook wel een beetje helpen nog, maar dat is niet erg.
2: Nee.
0: Maar ja, hoeveel tijd krijg je daarvoor? Staat er überhaupt een tijd voor? Is er vijf minuten? Of?
1: Bij een medical timeout is die tijd er wel. Krijg je 3 minuten volgens mij. Maar bij zo'n zo'n andere tijd. Maar als het niet gemaakt is, dan kan je niet verder.
0: Nee.
1: Dus dan moet je gewoon wachten.
0: Ja. Ja. Dus daarop is het inderdaad. Van, zijn er dan regels voor? Het lukt niet. Of je hebt je spullen niet bij je. Is het dan klaar? Word je dan gedisqualificeerd? Omdat je niet verder kan?
1: Nou ja, als je zelf de spullen niet bij je hebt, dat is gewoon een beetje dom.
0: Ja.
1: Het is wel gewoon
0: misschien krijg je 2 klapbanden in 1 wedstrijd.
1: Ja, dan als er dan niemand is, dan moet je of geluk hebben dat iemand anders een band of wiel voor je heeft met dezelfde maat. Of dan is de wedstrijd wel klaar, ja.
0: Ja.
2: Ja, goeie vraag, Mo.
0: Dan heb ik toch nog
2: echt leuk.
0: Nou, nu we toch in de straffen zitten. Is er nog andere regels dan bij normale tennis dat jullie gedisqualificeerd kunnen worden of een schorsing kunnen krijgen?
2: Stel je misdraagt je echt.
0: Ja.
1: Nou ja, dan is het eigenlijk dezelfde regels bij het valide tennis. Als je echt misdraagt, dan is het gewoon... Klaar, dan...
2: Dus je mag niet met je racket naar de scheidsrechter gooien of zo?
1: Nee, dat mag niet.
2: Stel dat ik dat zou doen, wat is dan de straf?
1: Nou, dan word je wel gedisqualificeerd.
2: Ja, oké. Okay. Ja.
0: Heb je wel eens überhaupt met je racket gegooid?
1: Ik niet.
0: Nee.
1: Ik heb wel dat je het soms... Dat je de neiging wel hebt om het te doen.
2: Ja.
1: Maar ik... ik weet niet. Ik heb die neiging... Ja, natuurlijk heb je die wel, maar ik heb nog nooit mijn racket kapot geslagen of me echt op de grond gegooid of zo. Ja, ik vind dat een beetje beschamend of zo. Ik weet niet.
2: Ja. Ah, okay.
1: Kijk, als je echt gefrustreerd bent, dan snap ik het wel. Maar bijvoorbeeld zo'n Djokovic die dan gewoon zijn hele racket kapot slaat. Ja, dat vind ik dan een beetje dat ik denk, waarom?
2: Ja, het is niet professioneel, laten we eerlijk zijn.
1: Nee, en je krijgt er ook nog eens een hele dikke boete voor. Dus waarom zou je het doen?
0: Ja, die verdient ook genoeg.
2: Ja, Djokovic kan die boete wel leiden. Ja, en wat speelt er allemaal in deze sport? Zijn er discussies geweest in de recente geschiedenis over bijvoorbeeld materiaalwijzigingen, regelwijzigingen, regels over hoe je foto's mag maken of niet? Zijn er dat soort dingen aan de hand in deze sport?
1: Nou, die zijn er altijd wel, denk ik. Want je hebt natuurlijk al met de foto met die privacywetten en nu allemaal.
2: Ja.
1: Vragen ze eigenlijk voor elk toernooi als er camera's zijn, vragen ze van mogen we je gebruiken? Mogen we foto's maken? Mogen we je op Insta zetten of iets? Dus dat is, maar dat vind ik ook wel goed op zich. Want het zijn ook mensen die niet op social media willen.
2: Ja.
1: Dus dat vind ik eigenlijk wel goed. Qua materiaalwijzigingen. Ja, volgens mij niet echt discussies, maar wel dat mensen dan misschien soms een voordeel hebben in wat voor rolstoel ze hebben. Maar dat verschilt echt per... Ik vind dat zo lastig, want dat, soms is het beter voor de beperking van de persoon. Dus ja,
2: dat die rolstoel daar beter bij past, bedoel
1: ja.
2: je? En dat die daardoor net even wat anders is.
1: Ja, dat.
2: Ja, dat is lastig.
1: Dat is zeg maar dat mensen misschien denken van... Oh ja, maar dat vind ik niet eerlijk, want die rolstoel heeft dit of dit.
2: Ja.
1: En dan denk ik van ja, maar ja, als het beter is voor die persoon... zijn beperking of voor de pijn die misschien anders heeft... dan
2: ja.
1: dan denk ik van ja, weet je, je moet het eigenlijk uiteindelijk zelf doen. En of dat ene wieltje nou uitmaakt of niet, dat...
2: Ja, dan kan je je dan afvragen ja. hoeveel invloed heeft dat er dan op. Ja.
0: En dan heb je het bijvoorbeeld over die kleine wieltjes die nog extra aan de voorkant zitten of zo, voor meer stabiliteit?
1: Ja, ik heb dan bijvoorbeeld twee wieltjes aan de achter. Ik heb vier kleine wieltjes, maar er zijn ook heel veel mensen die drie wieltjes hebben. Dus ja, dat is verschilt echt hoe goed je rompbalans is en hoe goed je zelf kan draaien. Wat voor jou, wat voor de persoon dan beter is. Maar er zijn genoeg mensen die vier wieltjes echt absurd vinden. En denk
2: ja.
1: Als het voor mij beter is, dan kan ik er niet heel veel aan veranderen. Ja, ik kan drie wieltjes doen, maar ja, waarom zou ik?
2: Nee.
1: Het is voor mij beter, dus...
0: Ja, maar ik denk ook niet dat dat ene wieltje meer of minder...
1: Nee, ja...
0: ...voor zorgt dat je tegenstander verliest van je.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Het gaat uiteindelijk om je slagen en hoe goed je op die baan beweegt en... Ja, dat moet zeg ik wel eens, je moet het zelf doen.
0: Ja. Ja, of je moet motortjes in je kleine wieltjes hebben zitten. Dat je sneller in de weer kan.
1: Dat kan, maar dat lijkt me niet dat je dat heeft.
0: Ja, nee, dan kan ik begrijpen dat iemand zegt... Ja, weet je, als je zet aan, dan dat ding gaat drie keer zo hard. Weet je wel, maar dat is het allemaal niet. Het is echt voor stabiliteit. Ja. En ik weet ook niet dat het altijd een voordeel is dat je vier wieltjes hebt.
2: Nee, dat weet ik ook niet. Maar ik kan me voorstellen dat mensen... Want mensen willen gewoon graag wat te zeuren hebben natuurlijk. Wel gaan van, oh ja, en is dat dan niet beter? En is het een andere stoel dan die van mij? Ja, dat soort discussies blijf je denk ik toch wel een beetje houden.
1: Er zijn wel veel discussies vaak over het dopinggebruik.
2: Oh ja.
0: Ja.
1: En dat is dan meer... Want mensen natuurlijk medicijnen gebruiken voor hun beperkingen.
2: Ja.
1: Dat je hebt een hele lijst van dingen die wel of niet mogen... En sommige medicijnen zit dus doping in, maar die wordt dan niet gebruikt als doping omdat ze het gewoon medisch nodig hebben. Dus dan moeten ze het helemaal laten keuren bij de dokter en bij de ITF en alles. Dus daar zijn dan wel discussies over dat ze dan zeggen, ja, maar dat zit doping in het medicijn, dus eigenlijk mag je het niet gebruiken.
2: Nee, maar ze maken dan een uitzondering omdat ze het gewoon medisch nodig hebben,
1: dat is
2: neem
1: dan
2: ik aan.
1: Niet de spelers die er dan over zeuren, maar over de, zeg maar, dan de organisatie die dat allemaal regelt.
2: Ja.
1: Maar ja, daar zijn dan wel vaak discussies over dat ze zeggen van, ja, eigenlijk mag het niet, maar ja, we moeten het toch maar toelaten, want anders dan ligt iemand straks in het ziekenhuis.
2: Ja, dat wil je ook
1: niet. Nee, dat wil je ook niet hebben. Dus.
0: Oh, wat erg. Zeg maar, je medicatie niet gebruiken. En dan, nee dat...
2: ja, dit zijn wel de extra complicaties die zo'n sport bijzonder maken. Hè? Dat,
0: kijk, die mensen, je moet er altijd vanuit gaan dat mensen in de topsport eigenlijk helemaal geen doping willen gebruiken. En dit is gewoon een dingetje dat je zegt, ja, je ontkomt er eigenlijk niet aan.
1: Nee.
0: Dat zit gewoon in de medicatie verwerkt.
1: Daarom, en je moet dus eigenlijk elk medicijn moet je checken van zit er doping in. Want als er inderdaad doping in zit en ze doen een dopingtest een keer bij je, dan moet je dat wel kunnen aantonen van dit is medisch.
0: Ja.
1: Ik heb dit nodig, zeg maar.
0: Ja, ze zullen ook geen pilletje extra innemen om de...
1: Nee, absoluut niet. En ook bij het voeding, dat is natuurlijk bij elke sport, bij doping, elk voedingsmiddel moet je checken of het wel gekeurd is, of het mag. En ja, want als je het een keer iets neemt waar doping in zit vlak voor de wedstrijd of 24 uur voor de wedstrijd,
0: dan
1: ze doen een dopingtest bij je, dan ben je gewoon een sjaak. Ook was het misschien helemaal niet bewust, maar dan dan ben je wel de sjaak.
0: Ja, nooit geen toetjes eten van je tante en zo, hè?
1: Nee, ja.
0: Dat hebben we natuurlijk al een paar keer gehoord, hè, dat verhaal. Ja, toetje gegeten bij mijn tante.
2: Ja, ik wist het echt niet.
0: Ik wist het echt niet en daar zat dus doping in. Ja, kom op jongens.
2: Ja. Hoe staat het met de Paralympische Spelen? Is rolstoeltennis daar nog steeds een onderdeel van?
1: Ja, zeker. Het is denk ik een van de grootste onderdelen, denk ik, als ik het voor of twee jaar geleden gezien heb. Dus ja, dat is best wel groot eigenlijk. Het is nog niet zo groot als bij de Olympische Spelen. Dat er dan per land zoveel mensen mogen komen. Dat zie je ook bij de Grand Slams bijvoorbeeld. Dat bij de rolstoel mogen er dan, mag de top 20 mag dan gaan van de rolstoelers. En van de valide mensen zijn het top 100.
2: Ja,
1: als het er al niet meer zijn.
2: Ja.
1: Dus ja, dat is eigenlijk hetzelfde met de Paralympische Spelen. Die selectie is gewoon een stuk kleiner. En je hebt gewoon heel veel meer eisen waar je aan moet doen. Wil je er echt heen gaan?
0: Ja.
1: Dus dat is wel lastig.
0: Kom je er makkelijk tussen? Of je eigen te kwalificeren? Of gaat datzelfde dat je NK-winnaar moet worden of WK moet winnen? Dat je een plekje hebt?
1: Dat verschilt dus per land. Maar dan heb ik het niet echt het geluk dat ik in Nederland woon, waar het rolstoeltennis natuurlijk heel groot is.
0: Ja.
1: Maar bijvoorbeeld een aantal eisen is dat je dan een paar keer de afgelopen twee jaar voor de Paralympische Spelen moet je sowieso volgens mij één keer mee hebben gedaan aan de World Team Cup. Dus aan de wereldkampioenschappen. En dan moet je je land hebben vertegenwoordigd. Anders mag je sowieso niet meedoen.
0: Hmm.
1: En inderdaad, je ranking, je moet volgens mij top 20, top 30. Ik weet niet precies hoeveel het is bij de Paralympische Spelen. Maar
2: ja,
1: je moet een bepaalde ranking hebben, wil je er wel in komen. En ik denk, in Nederland is dat natuurlijk best wel lastig, omdat er dus zoveel goede spelers zijn. Kijk, als je een land, als je als enige bijvoorbeeld, ik weet even geen land, maar als je bijvoorbeeld als enige speelster van een land
2: bent. Ja, precies,
1: dan kom je er makkelijk tussen, want dan hebben ze voor de rest niemand.
2: Nee, dat is natuurlijk.
1: Maar in Nederland heb je zo, volgens mij heb je zeker 10, 11, 12 spelers die nu al in de top 10 staan. Ja, dan
2: is het wel lastig om daartussen te komen.
0: Zijn het ook allemaal meiden of vrouwen?
2: Veel.
0: Of zijn er heel veel jongens?
1: Bij de Nederlandse vrouwen doen het eigenlijk over het algemeen beter dan de Nederlandse mannen, als ik dat mag zeggen. Er staan denk ik, moet ik even goed zeggen hoor, 5 Nederlandse vrouwen in de top 10 nu.
0: Netjes.
1: Van de wereld. 4 misschien. En ze staan sowieso allemaal top 20.
0: Zo.
1: En behalve ik dan, maar dat komt wel.
0: Ja, jij bent nog als een jong. Ja. Nou, inderdaad.
1: En bij de mannen staan er nu 2 in de top 10. En eentje staat, volgens mij nu 13e of 14e, zoiets. En er staat nog eentje sowieso wel top 20 al.
0: Ja, wel netjes.
1: Dus ja, dat gaat, gaat wel goed, ja.
0: Heb je nou ook nog, zeg maar, jeugd-Olympische Spelen voor jullie?
1: Nee.
0: Dat is er niet.
1: Nee, dat is er niet.
0: Wel jammer, want ik weet voor de snow, hè, dus de winterspelen, heb je ze ook jeugd-winterspelen.
1: Ja,
0: tot je 18e jaar mag je daaraan meedoen dan. En dat is wel heel goed, vind ik, voor de ervaring om te doen. Hoe het nou eigenlijk is op een Olympische Spelen. Of het de Paralympics is of de
2: gewone. Mm-hmm. Maar om op zo'n groot podium te staan.
0: Ja.
2: Dat is natuurlijk, die ervaring is ook gewoon heel veel waard.
0: Zeker weten.
1: Ja, volgens mij is er sowieso geen Paralympische jeugd spelen.
2: Soms
1: zijn er sowieso niet.
2: Jammer eigenlijk.
0: Nee. Jammer.
1: Ja.
0: Hey, we gaan muziek draaien. En we gaan jouw favoriete bandje draaien.

0: Ja, hè, vind ik ook. Kan gewoon. We hadden het net over de Paralympische Spelen. En ja, de kwalificaties daarvoor. Ja. Weten we al hoeveel plekken er zijn voor Nederland? Of is dat nog afhankelijk van de resultaten van de komende periode?
1: Ik denk het wel dat het nog afhankelijk is. En ik weet ook niet precies hoeveel plekken er zijn per land.
0: Nee, precies.
1: Maar ik denk als een land als Nederland dat we daar wel aardig wat hebben.
0: Ja.
1: Maar ja, of ik daar dan bij zit, dat...
0: Dat is nog even afwachten, ja, natuurlijk.
2: Zeker.
0: Ja, logisch.
2: Wanneer is die eigenlijk aan mijn hoofd? Is dat over 3 jaar?
1: 28.
2: Over 2 jaar.
0: Ja. Ja.
1: Maar ja,
0: in Los Angeles.
1: Ja.
0: Ja. Ik zei een keer niet Las Vegas, is toch leuk?
2: Ah, zeg, zit er ja, nog alsnog achterna, weet je wel.
0: De tijd haal ik die dat door elkaar, dat is echt een beetje suf. Maar goed, dus dat weten we nog niet helemaal. En ook nog niet eigenlijk wat de kwalificaties daarvoor gaan zijn.
1: Nee,
0: dat wordt nog even afwachten.
2: Maar dat betekent 2 jaar van tevoren. Dus dat betekent als jij dus... Moet jij je dit jaar al beginnen met kwalificeren?
1: Eigenlijk wel, ja. Maar dat heb ik al wel... Nou, het is wel een beetje onrealistisch, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik ben er natuurlijk wel mee bezig, maar ja, ik ga net dat volwassen circuit in.
0: Ja, dus, dat is ook wel een overgang natuurlijk.
1: Ja, dat is echt wel een moeilijke overgang om zelf te maken. En dat je dan ook nog helemaal bezig gaat zijn. Maar ja, maar de Paralympische Spelen en ik moet daarheen. En dan denk ik, ja, eerst maar misschien even mijn roeping vinden. Even mijn weg erin vinden en dan kijken. Want 2032, ja, dan ben ik, waar ben ik dan? Even rekenen.
2: Nou ja, nog hartstikke jongens steeds.
1: Ja, wat ben ik dan?
2: Want eventjes
1: 22.
2: Ja,
1: dan ben ik...
2: Ja.
1: 24 ben ik dan.
2: Ja, maar ja. Dat kan nog steeds.
1: Ja.
2: Ja, even voor de goede orde. Je hebt dit jaar een sabbatical genomen van school.
1: Ja, klopt.
2: Om je helemaal te focussen op je sport. Je hebt een nieuwe trainer.
1: Ja, zeker.
2: Hoe is het met die nieuwe trainer? Is dat lekker? Is het heel anders?
1: Nou, natuurlijk wel heel anders. Want ik had eerst eigenlijk vooral groepstrainingen. En nu heb ik eigenlijk volledige privé-training. Maar ik vind het echt hartstikke lekker. Om gewoon, kijk, tuurlijk heb je soms dat je denkt, oh, ik wil even met iemand anders tennissen. Maar ik heb nu 2 privé-trainers. Eentje op de dinsdag en donderdag. En eentje op de maandag en vrijdag. En op de maandag en vrijdag train ik ook nog een half uurtje met een andere jongen. Die ook eerst bij de bond zat. En waar ik gewoon heel goed mee ben. Dus dat is ook wel leuk dat je met hem dan even kan sparren. En dat je niet altijd maar alleen bent, zeg maar.
2: Ja, dus daarvoor is het ook wat moeilijk om dit jaar om je te gaan kwalificeren. Want je bent echt een hele nieuwe weg ingeslagen.
1: Ja, dat. En ja, ik weet ook niet wat nu. Misschien zeg ik over een paar maanden. Ik denk, ja, maar dit is toch niet mijn ding. En daar ga ik niet vanuit. Maar ja, het is toch echt even je weg erin vinden. En ja, kijken hoe waar het schip strandt eigenlijk.
2: Ja, en soms zijn natuurlijk veranderingen heel fijn, hè?
1: Ja.
2: Dan kan je echt een heel stuk doorgroeien.
1: Ja.
2: Eigenlijk heb je wel gezien nadat je die besluit had genomen om dit te gaan doen, speelde je gelijk een wereldtoernooi.
1: Ja.
2: Dus dat betekent toch, vind ik toch wel wat betekenen dat je inderdaad die mindset in je hoofd gewoon zo anders hebt gezet.
1: Ja, het is wel lastig natuurlijk, want je hebt die hele verandering en al je vriendinnen gaan naar school en... Het is best wel, dat tennis is best wel een eenzaam bestaan. Het is niet dat je zegt dat je een teamsport doet en dat je bij elke training dat je dan gezellig met elkaar daarna wat gaat doen of zo. Of dat je gewoon een leuke training hebt. Natuurlijk, de training is hartstikke leuk, maar...
0: Nou, maar niet op sociaal vlak.
1: Niet op sociaal vlak. Nee. Kijk, ik heb een hartstikke leuke trainer en ik vind het hartstikke gezellig met hem, maar het is ook gewoon hard werken. En soms dan heb ik nu, kijk, ik heb nu geen school, maar dan heb ik dus in de ochtend heb ik training, in de middag ga ik naar de gym en dan ben ik rond 3 uur thuis, 4 uur, en dan heb ik gewoon niks meer te doen eigenlijk. Mm. Want mijn vriendinnen zitten allemaal op school. En dan lig ik... Nou, ik lig niet op de bank. Maar dan zit ik thuis op de bank.
0: Ja.
1: Niks te doen eigenlijk. Omdat ik al mijn trainingen en dingen allemaal heb gedaan.
0: Je hebt even een ander ritme dan je leeftijdsgenoten.
1: Ja, dat is het. En vorig jaar ging je naar school en was je eigenlijk alleen maar bezig met school. En nu is die hele verandering. Ik moet wel even kijken van hoe ga ik dat doen. En
2: ja, het was wel pittig vorig jaar voor jou.
1: Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ik heb echt alleen maar in de schoolboeken gezeten. Het was echt...
2: Ja.
1: Gelukkig heb ik het gewoon gehaald, maar het was wel even... Ik ben blij dat ik daar vanaf ben.
2: Ja,
1: ja,
2: het is gewoon lekker. Zo'n jaartje gewoon even focussen op je sport.
1: Ja.
2: Het is alleen wat je zegt vervelend, dat je je sociale gedeelte kwijtraakt.
1: Ja.
2: Dus dat is wel vervelend.
1: Ja, ik ben nu gelukkig wel gaan werken ook nog.
2: Kijk.
1: Dus daar heb ik ook wel sociale contacten. Ik heb hartstikke leuke collega's, dus dat is...
0: Nou, dat scheelt natuurlijk ook wel.
1: Zeker.
0: Want hoe ziet jouw trainingsschema eruit?
1: Op de maandag heb ik in de ochtend 2 uur training. En dus zeg van 11 tot 1 heb ik training. Dan ga ik naar huis. Dan ga ik heel even eten, alles doen.
0: Ja.
1: Dan ga ik naar de sportschool voor, nou, laten we zeggen, 2 uur. Daar doe ik cardio, kracht. Verschilt een beetje per dag wat ik doe. Dan op de dinsdag heb ik van 12 tot 2 training.

0: daar op vrijdag en maandag kan ik gelukkig wel op bij mijn club trainen. Sportschool, daar hebben ze een sportschool, dus dat is wel fijn. En dan daarna gewoon naar huis en dan heel even chillen.
1: Oké, dus 4 uur per dag ongeveer.
2: Ja, maar
0: als het, niet meer is.
2: Als het niet meer is, inderdaad. Ja. En het is ook nog de tijd dat je nodig hebt om erheen te gaan. En je voor te bereiden. Ja. En dan weer terug. En de tijden er tussendoor, inderdaad. Maar nou heb jij afgelopen weekend heb jij een toernooi gehad.
0: Klopt.
2: Ja. Ja. Hoe is dat gegaan?
0: Ja, ik denk best wel goed. Ik ben tweede geworden in het dubbel.
2: Kijk, dus dat, netjes.
0: Ja, daar ben ik hartstikke blij mee. Single ging wat minder deze keer. Ik had een lekkere loting. Nou, zeg niet dat dat iets uitmaakte, maar ik had een moeilijke loting, laat ik het zo zeggen.
1: Ja.
0: Wel een goede wedstrijd gespeeld tegen haar, maar ja, ze was gewoon deze keer nog te goed.
2: Ja.
0: En dat kan. Wel de halve finale, maar.
2: Nou,
1: nee, slecht. Dus
2: nee, je is het niet slecht. Nee, nou, kom op, halve finale.
0: Ja, omdat er dus zo weinig meiden waren, begon je in de kwart. Dus ik heb toen één wedstrijd en toen halve finale lag ik eruit.
2: Dan
0: maar
2: nog? Je had ook in de kwart al eruit kunnen liggen,
1: nou,
2: toch?
1: Zo is het.
0: Daarom. Dus op zich ben ik wel blij dat het ging.
2: Ja. Ja, soms heb je zo pech met de loting. En dan hoop je dat je iemand tegenkomt die in de finale past.
0: Ja, eigenlijk
1: ja, precies.
0: Wel. Maar ja, dat is tennis.
2: Dat is tennis. En, maar ja, je moet over, als je wil winnen, moet je van iedereen winnen.
0: Daarom.
1: Dat is absoluut hoe het werkt. Ja, zeker.
2: Zijn er nog... oh, sorry, Bor.
1: Nee, dat geeft niks. Ga lekker door.
2: Ja, ik wou vragen. Is er een event waar je nou uitkijkt zometeen? Is er iets binnen nu in een paar weken waar je denkt... Dat toernooi, daar ben ik helemaal klaar voor.
0: Ik heb in oktober... Ik heb nu even wat trainingsweken. En dan eind oktober heb ik weer een toernooi in Arnhem. Dat is mijn laatste jeugdtoernooi. Klinkt heel zielig, maar... dus daar heb ik zin in. En ik ga in november ga ik waarschijnlijk naar Tsjechië voor 2 toernooien. Want ik ga dan na dat laatste jeugdtoernooi ga ik me echt even proberen die laatste 2 maanden nog te focussen op de volwassenen. Voordat ik... Er zijn nog genoeg jeugdtoernooien te doen in november en december. Maar ik denk van ja, wat heeft het nu nog voor zin om daar nu heen te gaan als ik weet dat ik ze bij de volwassenen ook tegen ga komen.
2: Ja.
0: Dus ja, dan ga ik naar Tsjechië voor 2 weken. Nou, 1,5 week. Laten we zeggen 10 dagen. Voor 2 volwassen toernooien. En dan heb ik nog het NK aan het eind van het jaar in december. Daar heb ik ook zin in.
1: En waar is dat?
0: Normaal is dat in Amstelveen.
1: Ah,
2: en is dat dan jeugd of de volwassenen?
0: Allebei.
2: Alle twee. Doe je ze er ook gewoon alle twee gewoon mee?
0: Nou, ik doe sowieso de jeugd mee, denk ik. Maar volwassenen, ja, daar moet je ook weer voor kwalificeren. Dus ik moet even kijken hoe dat...
2: Hoe dat weer, andere regeltjes weer.
0: Ja, en daar moet je volgens mij top 7 voor staan. De eerste 6. De eerste 6, ja, van Nederland dan.
2: Ja, maar en dan nog?
0: Ja, ik sta nu 10e volgens mij. En dan moet je de eerste 6 krijgen, dus dan directe toegang. En de nummer 7 wordt dan een wildcard. Maar dat is meestal de nummer 7.
1: Ja, nou, precies.
0: Dus ik hoop dat ik daar nog... Ja. Inkom.
1: Maar en dat is even afwachten.
0: Dat is even afwachten, maar ik heb nog wat maandjes. Dus dat is...
1: Ja. Want ben jij met een nieuwe trainer nu begonnen... ook vanwege dat hele, die hele overstap naar het volwassen tennis?
0: Ja, eigenlijk ook wel. Want ik had al een privé trainer. Nou, hele fijne man. Ja. Daar blijf ik ook gewoon bij. Maar ik wilde ook even iemand anders nog hebben. Dit is een... mijn nieuwe trainer was oud-assistent bondscoach bij
1: maar.
0: De KNTB. En hij heeft nu een eigen tennisschool. Maar hij...
1: hij ja, het gaat goed.
0: Hij heeft nu een eigen tennisschool. Maar ik ben wel... zo, hoe ga ik dat zeggen? Ja, hij heeft nu zijn eigen tennisschool. Maar hij heeft nu mij soort van erbij genomen.
1: Oh, okay.
0: Maar hij is wel heel flexibel in de tijden. En omdat ik... school heb, kan dat gewoon makkelijk.
1: Ja. Dat is fijn.
0: Ja, en hij heeft ook vroeger al... natuurlijk, maar hij heeft met Lizzie en met Jint allemaal al getraind toen bij de bond nog. En hij heeft ook een paar jaar geleden nog een andere mevrouw begeleid in het rolstoeltennis. Dus hij weet echt wel wat hij doet. En
1: ja, precies. Ja. Dus dat is wel een goede om erbij te hebben.
0: Zeker.
1: Ik ben heel benieuwd hoe dat verder gaat lopen.
0: Ik ook,
1: en hoe jij daarin gaat. Je weg in gaat zoeken. Ja. Want ik kan me voorstellen dat het een hoop wijzigingen zijn. Zo in één korte periode.
0: Absoluut.
1: Zeg maar.
0: Maar daarom is het ook fijn dat ik dat tussenjaar heb.
1: Ja.
0: En misschien dat ik volgend jaar zeg van ja, maar ik heb nog niet genoeg eruit gehaald. Omdat ik dat jaar zo kort is. Ik wil nog een tussenjaar.
1: Ja. Ja.
0: En ik heb dan geluk dat ik nu was 7. Ja, ik word bijna 18. Maar dat ik nog zo jong ben dat ik dat allemaal nog kan doen. Het is niet dat ik daar al 30 ben. Of nou, dat ik 30 ben. Dat ik dat allemaal nog moet gaan doen, zeg maar.
1: Ja.
0: Dat...
1: Nee,
2: en je kan net nog een avondstudie gaan doen, hè?
0: Ja, daarom.
2: Dus
0: daarom.
2: Dat...

0: Dat doen ook heel veel sporters tegenwoordig. Ja. Een avond studie erbij. En dan doen ze er iets langer over. Maar dan kunnen ze het wel inrichten zoals ze het zelf willen. Ja. We gaan naar jouw liedje toe. En dat is... zeg dit, Bor.
1: Tate McRae. Denk ik?
0: Nee.
2: Nee, Goosebumps.
1: Oh, gaan we Goosebumps nu?
0: Oké. Ja. Tate McRae hebben we net gehad. En daarna ga ik jou een stelling doen. En ik ben erg benieuwd hoe jij hier...

0: Gelijkspel, vertel. We zitten hier nog steeds met Lotte Duis en we hebben een aantal stellingen voor haar.
1: Ja, we doen altijd in deze serie en dat zal per kwartaal denk ik gaan veranderen. Stellingen doen.
0: Het zijn iedere keer wel dezelfde. Dus ja. We willen een beetje weten. Zodat we de sporters, de antwoorden daarvan ook een beetje kunnen vergelijken met elkaar, zeg maar.
1: Ja. Nou, wij vinden ze heel grappig, maar ik weet niet wat jij ervan vindt. We gaan een stelling doen en dat betekent dus dat jij moet aangeven wat jij het leukst vindt. Nou, een van de stellingen zijn: moet iedere sport gescheiden blijven voor mannen en vrouwen? De categorieën? Of mag ook de sporten gemengd zijn?
2: Ik vind wel gescheiden houden.
1: Ja,
2: hè? Ik. Ja, dat is vooral omdat de vrouwen toch... Ja, het is toch altijd een hele andere sport. Zie je ook bij tennis. Het niveau ligt toch niet per se lager, maar het gaat toch om wat minder snel. En dat is niet erg, want ik vind vrouwen tennis eigenlijk leuk om naar te kijken dan mannen tennis. Maar het is toch denk ik dat het dan... Ja, ook al denk ik dat de vrouwen het wel aan zouden kunnen, dat het misschien toch niet helemaal eerlijk zou zijn.
1: Want is er gemengd tussen man en vrouw ook dubbel?
2: Ja, dat wel. Er is wel gemengd dubbel. Maar dan zie je toch wel vaak dat de mannen naar de mannen spelen en de vrouwen naar de vrouwen. En als de mannen dan naar de vrouw spelen, dat het dan allemaal wat rustiger gaat.
1: Ja.
2: Maar ze dan waarschijnlijk denken dat een vrouw dat dan niet kan of zo.
0: Ik vind het wel mooi, want je geeft het heel mooi aan. Het is ook niet zozeer dat ze slechter zijn, Het is gewoon anders.
2: Ja.
0: Dus het gaat misschien wat minder om kracht en wat meer om tactiek.
2: Ja.
1: Mannen slaan wel harder natuurlijk. Ja. Hè? Dat is het. Dus wat krijg je dan? Een man die 160 km per uur slaat.
0: Ja.
1: Gaat alleen nog maar eetjes slaan. Of op het lichaam van de vrouw misschien, weet je wel.
0: Ja, of gewoon keihard buiten de lijn. Ja. Dat kan natuurlijk ook. Het heeft niet altijd een voordeel.
1: Het heeft niet altijd een voordeel.
0: Maar het is anders.
1: Ja, het is heel anders.
0: Ja. Dus,
1: Nou, we hebben nu een tweede stelling. Wat zou jij liever willen? Gelukkig in de sport of gelukkig in de liefde? Je moet er één kiezen. Dus je mag niet zeggen, ik wil gelukkig in de sport zijn en ook in de liefde. Dat mag helaas niet.
0: Dat hopen we natuurlijk wel voor je. Hè? Maar voor deze show is dit even de keuze die je hebt.
2: Wat een stomme vraag.
1: Als jij denkt dat deze erg is, de volgende is toch veel erger.
2: Ik denk gelukkig in de liefde.
1: Ja?
2: Ja, dat denk ik. Ja. Ook al vind ik mijn sport heel leuk... En zou ik het liefst mee leven doen. Ik denk dat liefde toch... Ja, het hoeft niet per se echt romantisch te zijn. Maar het kan ook met familie zijn. En ik denk uiteindelijk dat ik daar toch meer waarde aan hecht.
0: Dat belangrijker vindt.
2: Ja.
0: En het voor de rest van je leven ook om je heen hebt.
2: Ja, ik ben echt een familiemens. Dus
1: supermooi.
0: Oh, ja, is mooi.
2: Ja.
1: Nou, de laatste. Ik ben benieuwd wat je kiest. Jij vindt muziek ook lekker, hè? Als je traint en noem maar op allemaal. Of ontspant. Dus... sporten met muziek. Maar het is altijd K3. Of altijd sporten in de stilte.
2: Ja, dan met K3.
1: Ja?
2: 100%.
0: Lekker. Ik geloof dat het een beetje 50-50 is voor deze stelling op het moment. Sommigen zeggen echt nee, absoluut niet. Dan maar stil.
1: In stilte, maar...
2: Ik luisterde... Ik heb vroeger heel veel K3 geluisterd. Ik was ook naar een show. Ik denk dat ze best prima nummers hebben om... Ja,
1: lekker mee te kunnen spelen.
0: Nou, wel lekker.
2: De nieuwe K3 heeft volgens mij ook prima nummers.
1: Dat is wel zo. K3 die komt steeds met een nieuwe generatie aan. Dus ik blijf ook nieuwe muziek steeds komen. Hè? Misschien denken de meeste mensen... Nee, het is alleen maar Afrika tot... je hebt een punt.
2: Ja.
1: Ik vind hem wel leuk. Goed.
0: Goeie redenatie, hè?
1: Ja, ik geef even weer de microfoon door naar jouw boordje. Want jij hebt nog een aantal dingetjes wat we willen weten van daar.
0: Ja, zeker. Want is er een seizoen in deze sport? En zo, waar bevinden we ons dan nu in het seizoen?
2: Nou, er is eigenlijk niet echt één seizoen. Bij de wintersporten is het echt in de winter. Maar hier heb je gewoon het hele jaar door heb je toernooien. Je merkt wel dat een beetje in de maanden januari, februari, maart... dat er wat minder toernooien zijn. Naast natuurlijk de Australian Open en alles. Maar ik denk voor als je nog een beginnend topsporter bent... dat je dan in die maanden vooral trainingsmaanden hebt... En dat je in de zomer merk je dat er wel steeds meer toernooien bijkomen. Dus ik zou zeggen, de zomer is wat drukker. Maar het is niet dat er één seizoen echt is.
0: Nee, precies. Eigenlijk gaat het heel het jaar wel door. Ja. Alleen dan met wat meer wedstrijden en wat minder wedstrijden die georganiseerd worden.
2: Ja.
0: Oké. Welk evenement zou je nog heel graag een keer mee willen maken?
2: Sowieso.
0: Alles mag kiezen waar je terecht zou kunnen, zeg maar.
2: Ja, dan natuurlijk de Paralympische Spelen.
0: Toch wel een keer de Paralympische Spelen. Ja, ja, dat kan ik me ook wel voorstellen.
1: Ja, het is toch het hoogste wat je ooit kan halen.
0: Ja, ja, en dan terwijl eigenlijk qua top sportprestatie denk ik helemaal niet dat de Olympische Spelen per se het hoogste podium is. Maar wel qua aandacht. Ja. En dat er mensen kijken. Ja. Dat maakt het natuurlijk vooral.
1: Nou, maar ik denk dat het ook komt omdat het uniek is. Een EK, WK komt elk jaar wel weer terug.
2: Ja. Ja.
1: Een club... kampioenschap is elk jaar.
2: Ja.
1: Team NL aanwezig zijn daarbij is al geweldig. Maar de Olympische Spelen, dat is een vibe maar één keer in de vier jaar voorbij komt.
2: En je traint er echt voor. Het is echt mensen hun doel. En die van mij ook. En het is, kijk, voor zo'n WK train je ook voor. Maar dat komt elk jaar terug. Of elke twee jaar. Dat is veel regelmatiger. En zo'n Paralympische, als je kan zeggen, ja, ik ben op de Paralympische Spelen geweest. Dan zegt iedereen ook echt wat vet. En hoe was het? En
0: ja, er hangt gewoon heel veel status aan. En ook het feit dat echt iedereen uit de wereld daar natuurlijk aan mee kan doen. Dat het zo'n groot platform is.
1: Ja.
0: Denk dat dat er gewoon allemaal aan bijdraagt.
1: Ja, het sfeertje daar alleen al. En er zijn heel veel mensen die wij kennen die zeggen, ja, ik weet dat ik niet ga winnen. Maar ik wil daar wel aanwezig zijn gewoon.
2: Ja. Ja.
1: En mijn beste kwaliteiten laten zien op dat moment. Ja. Want luister, het is wel heel terecht, hè? Olympische Spelen levert sponsors op.
0: Ja, absoluut.
1: Dus status.
2: Als je er al staat, dan zijn mensen meest vaak al, als je al kwalificeert, dan denk je al van wauw.
0: Ja, dat. Dan is het eigenlijk al indrukwekkend. Absoluut. Ja. Ja, zeker. Waar zie je jezelf over 5 jaar?
2: Nou, dan ben ik 23, denk ik. Oké. 23, ja. Ik hoop dat ik dan al wel op een Grand Slam heb gestaan. Dat ik een beetje rond die top 20 ranking zit. En ja, dan zie ik dan wel wat er dan gebeurt. Maar ik hoop wel dat ik inderdaad rond die top 20 ranking zit. En
1: op de Paralympics is geweest al.
0: Ja.
2: Ja,
0: aan het werken naar de volgende.
2: Ja, dat kan ook nog. Ja. Ja. Dan zit ik dus net tussen die twee in. Dus dan, ja.
0: Ja, precies.
1: Dat is het voordeel dat je nog zo jong bent.
2: Ja.
1: En al heel veel talent hebt. Dus ja, en je weet wat je wil. Dus
0: ja.
1: Kunnen we respect hebben.
0: Absoluut. Hey, we vragen ook altijd aan de gasten of er een andere sport of beroep is in de sport die je ook graag had willen doen. Vind je het leuk om te weten of er nou misschien nog toch in de achtergrond een andere sport in het hoofd speelt. Van dat had ik ook wel leuk gevonden. En jij zei, Lotte, ik zou graag iets met rechten of criminologie willen doen.
2: Ja.
0: Waarom?
1: Vraag een jurist aan jou.
2: Niet toen ik 5 was, maar ik heb altijd al wel dat ik mezelf best wel goed kan verwoorden. En dat ik graag daar iets mee zou willen doen. En ik kijk ook heel veel van die op Netflix van die crime documentaires. En dan wil ik altijd weten hoe het afloopt. En dan probeer ik ook zelf altijd, als ik tijdens het kijk, wil ik altijd weten van oké. Dit zou ik gedaan hebben, zo zou ik het gedaan hebben.
0: Ja, dan zie je al voor je hoe jij dit oplost.
2: Ja, dat
0: is wel een hele goede reden om deze richting te kiezen. Ja. Maar dat is moeilijk te combineren met topsport. En dat is natuurlijk absoluut zo. Want dat is ook een soort... Nou ja, dat neemt heel je leven over als je al die kleine lettertjes moet lezen. En ellende.
2: Ja.
0: En daarna zei je, ik vind voeding ook interessant.
2: Ja, je bent natuurlijk als sporter ben ik zo heel veel bezig met voeding. En mijn broer studeert ook nog voeding. Dus het is in ons huis een heel groot ding.
0: Ja,
1: wel goed.
2: Ja, en als ik dan iets in de sport zou doen, dan zou ik daar wel...
0: Zou je daarin willen specialiseren misschien?
1: En een andere sport? Als je niet had mogen tennissen van je ouders, want dat vonden ze niks. Mm. Had je dan een andere sport nog leuk gevonden?
0: Was je dan in het zwembad blijven liggen?
1: Basketballer?
2: Hockey.
1: Hockey,
0: dat is ook wel leuk.
1: Dat is ook leuk.
2: Ja.
1: Maar dat is weer een teamsport dan.
2: Ja, klopt. Maar ik denk dat ik teamsporten wel misschien... Dat ik wel dat zou kunnen, denk ik.
1: Ja.
2: Het lijkt me wel heel leuk. Maar het is nu, ik weet nu niet bezig. Ik heb nu alleen maar individuele sporten gedaan. Maar ja, ik zou dat wel eens... Ja, ik vind dat het heel leuk om naar hockey te kijken. En al dat soort dingen. Dus.
1: Ja. Dus ik vind het altijd leuk om weer iets meer te weten te komen over de sporten.
0: Nou, zeker. Ja.
1: Ja, voeding, daar kan je nog wel je beroep van maken dadelijk.
2: Zeker.
1: Dat, dat is altijd nodig. Ik hoor het om me heen ook heel veel.
0: Ja.
1: Dat mensen toch met hun voeding altijd een beetje blijven...
2: Ja,
0: en zeker ook voor sporters, maar ook voor iedereen natuurlijk.
2: Ja, zeker.
0: Dat is een heel belangrijk onderwerp.
1: Zeker. Ik wil jou, Lotte, zo bedanken dat je hier aanwezig was.
2: Jullie bedankt.
0: Heel fijn dat je er was.
1: We gaan jou zeker volgen en misschien zijn we wel bij het NK aanwezig. Je weet het nooit, want het is gewoon in Nederland. We kunnen erheen.
0: Dat kan gewoon. Absoluut.
1: Volg Lotte op de socials, jongens. Want ze plaatst zulke leuke dingen allemaal. Ja. En denk je van, hey, ik wil, hoe moet ik het vinden? Kijk maar eventjes bij ons op het sportaccount. Daar zie je Lotte voorbij komen. Ja. Ik wil jij heel, heel erg bedanken voor deze mooie avond. En ik zeg tot heel snel. De Boortje, dank je wel voor je goede vragen weer vanavond.
0: Heel graag gedaan. Fijn. Fijn gesprek weer.
1: Ja, toch? En ik zeg tot volgende week dinsdag. En dan zijn we daar weer met gelijkspel. En ja, dan gaan we vertellen wie er volgende week donderdag aanwezig is.
0: Precies. Blijf luisteren.
1: Fijne avond.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De brancheorganisatie voor legale goksites, de VNLOK, klaagt Meta aan vanwege illegale gokreclames op Facebook en Instagram. Volgens de organisatie komt 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook van illegale aanbieders. De VNLOK zegt dat Meta in mei en juni minder dan 1 op de 6 illegale advertenties heeft verwijderd. Mede daarom eisen ze strengere maatregelen. Paus Leo heeft tijdens een ontmoeting met 7 Franse slachtoffers van seksueel misbruik opnieuw beloofd zich in te zetten tegen misbruik binnen de katholieke kerk. Hij sprak 2 uur met de slachtoffers en hoorde voorstellen om de bescherming van kinderen te verbeteren. De paus wil dat de kerk haar fouten erkent en haar wonden heelt. Een oud-studente van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat ze in 2024 urenlang door meerdere mannen is verkracht. Ze klaagt 7 mannen en de universiteit aan. Volgens haar advocaat zijn naar een onderzoek door Cornell 2 mannen van de universiteit gestuurd. De vrouw zegt dat ze te dronken was om toestemming te geven. De Servische president Aleksandar Vučić heeft zijn aftreden aangekondigd. Daarmee komt er een einde aan zijn tweede en laatste ambtstermijn van 5 jaar. Zijn vertrek maakt de weg vrij voor vervroegde presidentsverkiezingen die op 25 oktober worden gehouden. Eerder deze maand ontbond Vučić het parlement na maandenlange protesten tegen de regering. Dan nog het weer. Vanavond zijn er opklaringen en kan er nog een enkele bui vallen. Vannacht blijft het vrijwel overal droog en ontstaat plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op. Daarna zijn er perioden met zon. Het blijft droog en het wordt zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1. I'm telling you, summertime fireflies light up what lays in the streets. Kanshebber nummer 2.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Premier Rob Jetten zegt dat Nederland en zijn bondgenoten de steun aan Oekraïne juist moeten opvoeren als Rusland doorgaat met sabotage, cyberaanvallen en desinformatie. Hij sluit zich daarmee aan bij een oproep van onder andere NAVO-chef Mark Rutte. Volgens Jetten is de NAVO sterk genoeg om niet bang te zijn voor Russische dreigementen, maar is waakzaamheid wel nodig. De Indiase piloot, die woensdag in een vliegtuig van Fly Dubai met een mes werd aangevallen, maakt het goed. Hij werd ongeveer 2,5 uur na vertrek door zijn co-piloot aangevallen en ligt in een ziekenhuis in de Verenigde Arabische Emiraten. De piloot wist zich te verdedigen. De aanvaller is aangehouden. Het vliegtuig maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Onderzoeker Gert Oostin die heeft jarenlang onderzoek gedaan naar de rol van de koninklijke familie in de koloniale geschiedenis van Nederland. Koning Willem-Alexander gaf daar eind 2022 opdracht voor. Morgen worden de resultaten gepresenteerd. Oostin die zegt dat de koning het onderzoek bewust onafhankelijk heeft laten uitvoeren zonder tussentijdse bemoeienis. Bijna alle Europese asielministers willen extra maatregelen om grip te krijgen op migratie. Aanleiding zijn onder meer de grote groepen migranten die deze zomer de Spaanse exclave Ceuta probeerden binnen te komen. De Europese Commissie werkt aan noodmaatregelen en wil Frontex meer bevoegdheden geven. Onder meer het tijdelijk beperken van asielaanvragen bij een massale toestroom wordt besproken. Dan nog het weer. Vanavond zijn er opklaringen en kan er nog een enkele bui vallen. Vannacht blijft het vrijwel overal droog en ontstaat plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op. Daarna zijn een periode met zon, het blijft droog en het wordt zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De steekpartij op een school in Slowakije heeft een tweede leven geëist. Een meisje is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. Dinsdag kwam ook al een 61-jarige docent om het leven bij de aanval in Stachkov. Een 44-jarige lerares raakte gewond. De politie heeft een 13-jarige leerling opgepakt. Over het motief is nog niets bekend. Hans Anders heeft de verkoop van de slimme AI- en camerabril van Meta voor onbepaalde tijd opgeschort. Volgens de optiekketen komt dat door de publieke en politieke discussie over slimme brillen en privacy. De bril is voorlopig niet meer verkrijgbaar in winkels en de webshop. Hans Anders verkocht er tot nu toe beperkte aantallen van. Premier Rob Jetten zegt dat Nederland en zijn bondgenoten de steun aan Oekraïne juist moeten opvoeren als Rusland doorgaat met sabotage, cyberaanvallen en desinformatie. Hij sluit zich daarmee aan bij een oproep van onder andere NAVO-chef Mark Rutte. Volgens Jetten is de NAVO sterk genoeg om niet bang te zijn voor Russische dreigementen, maar is waakzaamheid wel nodig. De Indiase piloot, die woensdag in een vliegtuig van Fly Dubai met een mes werd aangevallen, maakt het goed. Hij werd ongeveer 2,5 uur na vertrek door zijn co-piloot aangevallen en ligt in een ziekenhuis in de Verenigde Arabische Emiraten. De piloot wist zich te verdedigen. De aanvaller is aangehouden. Het vliegtuig maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Dan nog het weer. Vanavond zijn er opklaringen en kan er nog een enkele bui vallen. Vannacht blijft het vrijwel overal droog en ontstaat plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op. Daarna zijn er een periode met zon. Het blijft droog en het wordt zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

Wij gaan vrijdag tussen 4 en 6 terug naar de jaren 90. Weet jij nog welke hits op nummer 1 stonden? Luister dan naar de 90s Noise met Monique en Pasquinel. What you got?

Would you dance?

0: So it sounds like a helicopter.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Volgende week woensdag praten het kabinet en de sociale partners voor het eerst over een mogelijk sociaal akkoord. Het gesprek vindt plaats op het Catshuis. Aanleiding is het schrappen van een miljardenbezuiniging op uitkeringen, een harde eis van de vakbonden. Het kabinet wil met werkgevers en werknemers afspraken maken over hervormingen van de sociale zekerheid. Eurocommissaris Maro Sefcovic heeft met de Amerikaanse handelsgezant Jamieson Greer gesproken over de krappe dieselvoorraden en hoge prijzen. Europa wil volgens Sefcovic samenwerken om de prijzen te verlagen. Hij waarschuwt dat een beperking van de Amerikaanse dieseluitvoer schadelijk kan zijn voor de Europese economie. De Verenigde Staten willen dat Europese landen strategische dieselvoorraden aanspreken. De steekpartij op een school in Slowakije heeft een tweede leven geëist. Een meisje is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. Dinsdag kwam ook al een 61-jarige docent om het leven bij de aanval in Stachkov. Een 44-jarige lerares raakte gewond. De politie heeft een 13-jarige leerling opgepakt en over het motief is nog niets bekend. Anders heeft de verkoop van de slimme AI- en camerabril van Meta voor onbepaalde tijd opgeschort. Volgens de optiekketen komt dat door de publieke en politieke discussie over slimme brillen en privacy. De bril is voorlopig niet meer verkrijgbaar in de winkels en webshop. Anders verkocht het tot nu toe beperkte aantallen van. Dan nog het weer. Vanavond zijn er opklaringen en kan er nog een enkele bui vallen. Vannacht blijft het vrijwel overal droog en ontstaat plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op. Daarna zijn een periode met zon. Het blijft droog en het wordt zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Frankrijk zijn donderdag opnieuw ongeregeldheden uitgebroken tijdens acties van scholieren. Er waren brandstichtingen en vernielingen. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn bijna 2000 mensen aangehouden en raakten ruim 300 agenten gewond. Er waren meer dan 200 schoolblokkades. De onrust is ook overgeslagen naar het Belgische Luik, waar vrijdag middelbare scholen dicht blijven. Volgende week woensdag praten het kabinet en de sociale partners voor het eerst over een mogelijk sociaal akkoord. Het gesprek vindt plaats op het Catshuis. Aanleiding is het schrappen van een miljardenbezuiniging op uitkeringen, een harde eis van de vakbonden. Het kabinet wil met werkgevers en werknemers afspraken maken over hervormingen van de sociale zekerheid. Eurocommissaris Maros Sefcovic heeft met de Amerikaanse handelsgezant Jamieson Greer gesproken over de krappe dieselvoorraden en hoge prijzen. Europa wil volgens Sefcovic samenwerken om de prijzen te verlagen. Hij waarschuwt dat een beperking van de Amerikaanse dieseluitvoer schadelijk kan zijn voor de Europese economie. De Verenigde Staten willen dat Europese landen strategische dieselvoorraden aanspreken. De steekpartij op een school in Slowakije heeft een tweede leven geëist. Een meisje is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. Dinsdag kwam ook al een 61-jarige docent om het leven bij de aanval in Stachkov. Een 44-jarige lerares raakte gewond. De politie heeft een 13-jarige leerling opgepakt en over het motief is nog niets bekend. Dan nog het weer. Vannacht is het vrijwel overal droog en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk mist. Het wordt 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op en schijnt geregeld de zon. Ook morgenmiddag blijft het droog en wordt het zo'n 20 graden. Morgenavond is er weinig bewolking, aan zee waait een matige zuidwestenwind en verder staat er landinwaarts weinig wind. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1. I'm telling you, summertime fireflies light up
0: what lays in the streets. Kanshebber nummer 2.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het kabinet en de vakbonden en werkgevers praten woensdag voor het eerst sinds maanden weer over de toekomst van de sociale zekerheid. Premier Jette en drie ministers ontvangen FNV, CNV, VNO-NCW, MKB, LTO en VCP in het Catshuis. De gesprekken waren stilgelegd vanwege geplande bezuinigingen. Nadat het kabinet dit heeft geschrapt, wordt het overleg hervat. Er is irritatie binnen de Europese Commissie over uitspraken van minister David van Wil over het stopzetten van betalingen aan Sierra Leone. Van Wil zei dat de EU de betalingen heeft opgeschort omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Bolle Jos. Volgens de commissie was de officiële reden administratief en technisch. Wel zegt Brussel dat medewerking van Sierra Leone nodig is. In Frankrijk zijn donderdag opnieuw ongeregeldheden uitgebroken tijdens acties van scholieren. Er waren brandstichtingen en vernielingen. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn bijna 2000 mensen aangehouden en raakten ruim 300 agenten gewond. Er waren meer dan 200 schoolblokkades. De onrust is ook overgeslagen naar het Belgische Luik, waar vrijdag middelbare scholen dicht blijven. Eurocommissaris Maros Sefcovic heeft met de Amerikaanse handelsgezant Jamieson Greer gesproken over de krappe dieselvoorraden en hoge prijzen. Europa wil volgens Sefcovic samenwerken om de prijzen te verlagen. Hij waarschuwt dat een beperking van de Amerikaanse dieseluitvoer schadelijk kan zijn voor de Europese economie. De Verenigde Staten willen dat Europese landen strategische dieselvoorraden aanspreken. Dan nog het weer. Vannacht is het vrijwel overal droog en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk mist. Het wordt 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op en schijnt geregeld de zon. Ook morgenmiddag blijft het droog en wordt het zo'n 20 graden. Morgenavond is er weinig bewolking, aan zee waait een matige zuidwestenwind en verder staat er landinwaarts weinig wind. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een automobilist heeft gisteravond tijdens een achtervolging in Limburg een politieauto geramd. De bestuurder heeft rond 7:30 op de A79 bij Meersen een stopteken genegeerd en is gevlucht. Op de A2 bij Maastricht is hij van de weg geraakt. Agenten hebben hem daarna aangehouden. De bestuurder wordt verdacht van poging tot doodslag of zware mishandeling. Bij een aanval op een middelbare school in Mexico is donderdag een conrector om het leven gekomen. 3 anderen zijn gewond geraakt. 2 18-jarige broers die vroeger op de school zaten zijn aangehouden. Ze zouden met machets en zelfgemaakte explosieven de school in Torreón zijn binnengegaan. De politie onderzoekt de aanval. Schoolaanvallen zijn in Mexico relatief zeldzaam. Israëlische kolonisten hebben op donderdag op de westelijke Jordaan-oever 2 Palestijnen neergeschoten. Een van hen, een 51-jarige man, is overleden. Het incident gebeurde in het dorp Yassouf. Volgens Palestijnse autoriteiten kwamen de aanvallers vanuit de richting van een nieuwe nederzetting. Het Israëlische leger heeft gezegd de zaak te onderzoeken. Het Nederlands elftal heeft gisteravond een nederlaag tegen Griekenland in de Nations League voorkomen. Oranje heeft een zwakke eerste helft gespeeld en stond bij rust met 2-0 achter. Na de pauze heeft Nederland zich hersteld. Virgil van Dijk maakte de aansluitingstreffer en Tijani Reinders maakte vlak voor tijd de gelijkmakende 2-2. Dan nog het weer. Vannacht is het vrijwel overal droog en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk mist. Het wordt 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op en schijnt geregeld de zon. Ook morgenmiddag blijft het droog en wordt het zo'n 20 graden. Morgenavond is er weinig bewolking, aan zee waait een matige zuidwestenwind en verder staat er landinwaarts weinig wind. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: De nacht is van Girl Power.
1: Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een automobilist heeft gisteravond tijdens een achtervolging in Limburg een politieauto geramd. De bestuurder heeft rond 19:30 op de A79 bij Meersen een stopteken genegeerd en is gevlucht. Op de A2 bij Maastricht is hij van de weg geraakt. Agenten hebben hem daarna aangehouden. De bestuurder wordt verdacht van poging tot doodslag of zware mishandeling. Bij een aanval op een middelbare school in Mexico is donderdag een conrector om het leven gekomen. Drie anderen zijn gewond geraakt. Twee 18-jarige broers die vroeger op de school zaten zijn aangehouden. Ze zouden met machettes en zelfgemaakte explosieven de school in Torreón zijn binnengegaan. De politie onderzoekt de aanval. Schoolaanvallen zijn in Mexico relatief zeldzaam. Israëlische kolonisten hebben op donderdag op de westelijke Jordaan-oever twee Palestijnen neergeschoten. Eén van hen, een 51-jarige man, is overleden. Het incident gebeurde in het dorp Yassouf. Volgens Palestijnse autoriteiten kwamen de aanvallers vanuit de richting van een nieuwe nederzetting. Het Israëlische leger heeft gezegd de zaak te onderzoeken. Het Nederlands elftal heeft gisteravond een nederlaag tegen Griekenland in de Nations League voorkomen. Oranje heeft een zwakke eerste helft gespeeld en stond bij rust met 2-0 achter. Na de pauze heeft Nederland zich hersteld. Virgil van Dijk maakte de aansluitingstreffer en Tijani Reinders maakte vlak voor tijd de gelijkmakende 2-2. Dan nog het weer. Vannacht is het vrijwel overal droog en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk mist. Het wordt 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op en schijnt geregeld de zon. Ook morgenmiddag blijft het droog en wordt het zo'n 20 graden. Morgenavond is er weinig bewolking, aan zee waait een matige zuidwestenwind en verder staat er landinwaarts weinig wind. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.